0: nummer 1 voor de mooiste provincie van ons land.
1: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
2: Irma de Vries met het NOS-journaal. Het dodental door de zware aardbeving van maandag in Colombia is opgelopen tot 294. Nog ruim 300 mensen worden vermist. Reddingswerkers zijn bang dat de kans heel klein is dat er nog mensen levend onder het puin vandaan worden gehaald. Ongeveer 2/3 van alle slachtoffers zijn in de steden Cali en Pereira om het leven gekomen. De aardbeving van 7,4 was ook te voelen in buurlanden Panama, Ecuador en Venezuela. Sinds de beving zijn er nog ruim 250 naschokken geweest. De natuurbrand in het Belgische natuurgebied Hogevenen wordt nog steeds groter. Inmiddels is een gebied van 2700 hectare verwoest. Dat is vergelijkbaar met de omvang van de gemeente Haarlem. Daarmee is het de grootste brand in de geschiedenis van België. In nabijgelegen dorpen zijn inmiddels zo'n 600 mensen geëvacueerd. Ook in plaatsen over de grens met Duitsland bereiden mensen zich voor op evacuatie. De Nederlandse Defensie stuurt 2 blushelikopters naar België. Het moet duidelijk worden met welke opdracht agenten op pad zijn gestuurd bij het boerenprotest van zaterdag. Dat zegt politievakbond ACP. Gisteren kwamen er 2 mensen om in een file die was veroorzaakt door trekkers die op de snelweg reden. Premier Jette was kritisch op de politie. Maar de vakbond zegt dat de politie wordt aangestuurd door burgemeesters en het OM. In de Eredivisie heeft PSV zijn eerste overwinning van het seizoen te pakken. De Eindhovenaren wonnen met 2-1 van Excelsior. Fortuna Sittard won met 3-1 van Cambuur. En eerder op de avond won AZ met 4-1 van FC Utrecht. NEC versloeg Willem II eveneens met 4-1. En het weer vannacht droog en het koelt in het noorden af naar een graad of 11. In het zuiden blijft het zo'n 18 graden vannacht. Morgen is het vrijwel overal droog met een mix van zon en wolken. Het wordt 20 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Omroep Brabant vanuit Eindhoven. Op 1 september is het feest. Dan bestaat Omroep Brabant 50 jaar.
3: Dat vieren we samen met jou en de top 1976.
4: Het jaar waarin we zijn begonnen.
1: Een lijst met de 1976 mooiste nummers. Uit meer dan 60 jaar popmuziek.
3: Stem vanaf morgenochtend 8:15 via omroepbrabant.nl/top1976.
1: Dit is Omroep Brabant. Met nu
3: non-stop de lekkerste muziek.

0: groeien komt uit Brabant.
1: Brabant, de beste.
0: Zeker als het om muziek gaat.
2: Elke zondag draait Hubert Mol de beste muziek van Brabantse bodem.
3: Van Guus tot Gerard en van Crashup tot pak een beet Albert West.
0: Als het maar uit Brabant komt.
2: Van Brabantse bodem.
0: Iedere zondagmiddag tussen 4 en 6.
2: Omroep Brabant, het gevoel van eer.

0: onze eigen Koen.
1: Koentje!
2: Koentje!
0: Zorg ervoor dat jij nooit meer last hebt van een afterlunchdip.
1: Hallo! Goedemiddag, Koen!
3: Samen met jou en de beste muziek akker ik de middag door.
1: Toppertje!
3: Dus luister net als al deze toppers naar...
1: Fijn in de middag, lekker man!
0: Maandag tot en met donderdag van 1 tot 4
4: op Omroep Brabant.

0: Voor iedereen met een rood-wit geblokt hart.
1: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
2: Irma de Vries met het NOS-journaal. De zware aardbeving in Colombia maandag heeft inmiddels 294 levens geëist. Ook worden er nog 300 mensen vermist. Volgens reddingswerkers is de kans klein dat er nog mensen levend onder het puin worden gevonden. In de zwaar getroffen stad Cali is volgens de brandweer op nog maar één zoeklocatie sprake van een teken van leven. Op alle andere locaties is de brandweer bezig met het bergen van lichamen. In de Spaanse provincie León zijn twee doden gevallen door een modderstroom. De slachtoffers verbleven in een wijnkelder die door hevige regen onder water kwam te staan. Volgens een Spaanse krant zijn de slachtoffers twee vrouwen. Er raakten ook twee kinderen licht gewond door de modderstroom. Of zij familie zijn van de overleden vrouwen is niet bekendgemaakt. Het moet duidelijk worden met welke opdracht agenten op pad zijn gestuurd bij het boerenprotest van zaterdag. Dat zegt politievakbond ACP. Vrijdag vond er een dodelijk ongeluk plaats in de staart van een file die was veroorzaakt door tientallen trekkers. Zij reden over de snelweg naar Den Bosch voor een boerenprotest. Premier Jette was kritisch op de politie, maar de vakbond zegt dat de politie wordt aangestuurd door burgemeesters en het OM. Na een succesvolle atletiekavond is Nederland opgeklommen naar de vierde plaats op de medaillespiegel van het EK Atletiek in Birmingham. Stefan Nillissen heeft gestunt door goud te winnen op de 1500 meter. Lieke Klaver haalde brons op de 400 meter. En eerder op de avond wist Emma Oosterwegel een zilveren medaille in de wacht te slepen op de zevenkamp. Het brons was voor Sophie Dokter. En het weer, vannacht droog en het koelt in het noorden af naar een graad of 11. In het zuiden blijft het zo'n 18 graden vannacht. Morgen is het vrijwel overal droog met een mix van zon en wolken. Het wordt 20 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Op 1 september is het feest. Dan bestaat Omroep Brabant 50 jaar.
3: Dat vieren we samen met jou en de top 1976.
1: Een lijst met de 1976 mooiste nummers
4: uit meer dan 60 jaar popmuziek.
3: Stem vanaf morgenochtend 8:15 via omroepbrabant.nl/top1976.
1: Dit is Omroep Brabant. Met nu
3: non-stop de lekkerste muziek.

0: nou echt helemaal niks missen van ons?
1: Volg Omroep Brabant op Instagram, Facebook of TikTok.
0: En krijg de leukste content.
2: Benieuwd naar het verhaal van de spookvilla?
3: Kom op! Oh, joh, joh, joh. Een beetje rare vraag eigenlijk.
4: Ja, die staat erin nog.
5: Potverdorie, we zijn toch een raar.
6: Oh, wat heerlijk.
0: Van prijsvragen tot behind the scenes.
7: Van Brabantse bloopers
0: tot verhalen die je nergens anders krijgt.
8: Fizzy Jack doet al 12 jaar interviews, maar ik vind dit wel de meest memorabele tot nu toe.
0: Volg het Omroep Brabant Radio en mis niks.

ain't no disco. It ain't no country club either.

0: Dit is de radiozender waar Brabant leeft.
1: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant-app.
2: Maar de Vries met het NOS-journaal. In een appartementencomplex in het Noord-Brabantse Oosterhout is brand uitgebroken. De hulpdiensten zijn uitgerukt en het gebouw is ontruimd. Mensen die vastzaten op een balkon zijn met een hoogwerker van de brandweer naar beneden gebracht. Voor zover bekend zijn er geen gewonden. Bij de brand komt wel veel rook vrij. Omwonenden krijgen het advies om ramen en deuren dicht te houden. Hoe de brand heeft kunnen ontstaan is nog niet duidelijk. Het dodental door de zware aardbeving maandag in Colombia is opgelopen tot 294. Nog ruim 300 mensen worden vermist. Reddingswerkers zijn bang dat de kans heel klein is dat er nog mensen levend onder het puin vandaan worden gehaald. Ongeveer 2/3 van alle slachtoffers zijn in de steden Cali en Pereira om het leven gekomen. De aardbeving van 7,4 was ook te voelen in buurlanden Panama, Ecuador en Venezuela. Sinds de beving zijn er nog ruim 250 naschokken geweest. In Duitsland mogen de 2000 inwoners van het dorpje Gai weer naar huis. In de buurt woedt een natuurbrand. Vrijdagochtend werden inwoners opgeroepen om te evacueren. Uiteindelijk naderden de vlammen het dorp tot zo'n 150 meter. De situatie is nu verbeterd en er is geen direct gevaar meer. Gai ligt in de buurt van Aken, niet ver van de Nederlandse grens. In het gebied is zo'n 300 hectare afgebrand. Het blussen verliep moeizaam, onder meer omdat er in het gebied nog munitie uit de Tweede Wereldoorlog ligt. In de Eredivisie heeft PSV zijn eerste overwinning van het seizoen te pakken. De Eindhovenaren wonnen met 2-1 van Excelsior. Fortuna Sittard won met 3-1 van Cambuur en eerder op de avond won AZ met 4-1 van FC Utrecht. NEC versloeg Willem II ook met 4-1. En het weer, vannacht droog en het koelt in het noorden af naar een graad of 11. In het zuiden blijft het zo'n 18 graden. Morgen is het vrijwel overal droog met een mix van zon en wolken. 20 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Omroep Brabant vanuit Eindhoven.
3: Omroep Brabant startte in 1976 en bestaat op 1 september 50 jaar.
4: Dus is het feest. En daarom als cadeau dit jaar geen top 900, maar een top 1976.
3: Een lijst met de 1976 mooiste nummers
5: uit meer dan 60 jaar popmuziek.
4: Stem vanaf morgenochtend 8:15 via omroepbrabant.nl/top1976.
1: Dit is Omroep Brabant. Met nu
4: non-stop de lekkerste muziek.

0: Als het hier gebeurt, hoor je het bij ons.
1: Dit is Omroep Brabant.
2: Dat meen je niet. Dat vind ik wel heel triest, want ik kom helemaal van Wagen met mijn scootmobiel.
3: Het is natuurlijk eigenlijk geweldig dat je mensen zo blij maakt met dit, hè, toch?
4: Sowieso, we laten dit niet los. Dit gaat niet gebeuren.
5: Zit er niet in. Officieel is ook mooi. Toch?
0: Dit is Omroep Brabant. Het gevoel van hier.

0: Als het hier gebeurt, hoor je het bij ons.
1: Dit is Omroep Brabant.
2: Ja, en dan ontstaat er dus veel onrust. Is hij al gepakt? Om wie gaat het? Waar was het precies?
3: Op alle vlakken komen we mensen tekort. Zoeken we mensen die ook het werk willen doen.
4: En ik kan het niet vaak genoeg zeggen. Ik vind het gewoon te gek voor woorden.
0: Dit is Omroep Brabant. Het gevoel van hier.

0: zender voor meer dan 2,5 miljoen Brabanders.
1: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
2: Irma de Vries met het NOS-journaal. In een appartementencomplex in het Noord-Brabantse Oosterhout is brand uitgebroken. De hulpdiensten zijn uitgerukt en het gebouw is ontruimd. Mensen die vastzaten op een balkon zijn met een hoogwerker van de brandweer naar beneden gebracht. Eén persoon is voor controle naar het ziekenhuis gebracht. Bij de brand komt veel rook vrij. Omwonenden krijgen het advies om ramen en deuren dicht te houden. Hoe de brand heeft kunnen ontstaan is nog niet duidelijk. In de Spaanse provincie León zijn 2 doden gevallen door een modderstroom. De slachtoffers verbleven in een wijnkelder die door hevige regen plots onder water kwam te staan. Volgens een Spaanse krant zijn de slachtoffers 2 vrouwen. Er raakten ook 2 kinderen lichtgewond door de modderstroom. Maar of zij familie zijn van de overleden vrouwen is niet bekendgemaakt. Het dodental door de zware aardbeving maandag in Colombia is opgelopen tot 294. Nog ruim 300 mensen worden vermist. Reddingswerkers zijn bang dat de kans heel klein is dat er nog mensen levend onder het puin vandaan worden gehaald. Ongeveer 2/3 van alle slachtoffers zijn in de steden Cali en Pereira om het leven gekomen. De aardbeving van 7,4 was ook te voelen in buurlanden Panama, Ecuador en Venezuela. Sinds de beving zijn er nog ruim 250 naschokken geweest. In de Eredivisie heeft PSV zijn eerste overwinning van het seizoen te pakken. De Eindhovenaren wonnen met 2-1 van Excelsior. Fortuna Sittard won met 3-1 van Cambuur. En eerder op de avond won AZ met 4-1 van FC Utrecht. NEC versloeg Willem II, ook met 4-1. En het weer, het blijft vandaag vrijwel overal droog. Zon en wolken wisselen elkaar af en de temperatuur kan in het binnenland oplopen tot 26 graden. In de kustgebieden wordt het zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Op 1 september is het feest. Dan bestaat Omroep Brabant 50 jaar.
0: Dat vieren we samen met jou en de top 1976.
1: Een lijst met de 1976 mooiste nummers. Uit meer dan 60 jaar popmuziek.
0: Stem vanaf morgenochtend 8:15 via omroepbrabant.nl/top1976.
1: Dit is Omroep Brabant. Met nu
0: non-stop de lekkerste muziek.

0: Je weekend start altijd goed met Omroep Brabant.
1: Zaterdag en zondagochtend tussen 9 en 12 hoor je Christian Westerveld met
2: Weekend. Gegarandeerd een gezellige start van je dag.
1: Dus of je nou van alles moet doen of lekker kunt niksen,
0: in het weekend luister je naar
2: Weekend.
0: Omroep Brabant.

0: tijd en overal. Omroep Brabant.
1: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
2: Het gevoel van hier.
3: Omroep. Nou, het is wel muziek waar je vrolijk van wordt.
4: Ja, Brabant is thuis, hè? Brabant.

0: Je weekend start altijd goed met Omroep Brabant.
1: Zaterdag en zondagochtend tussen 9 en 12 hoor je Christian Westerveld met
2: Weekend. Gegarandeerd een gezellige start van je dag.
1: Dus of je nou van alles moet doen of lekker kunt niksen,
0: in het weekend luister je naar
2: Weekend.
0: Omroep Brabant.
3: Better days are coming, if no one told you. I hate to hear you crying over the phone, dear. For 7 years running, you've been a soldier. But better days are coming, better days are coming for you. So when the night feels like

0: nummer 1 voor de mooiste provincie van ons land.
1: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
2: Irma de Vries met het NOS-journaal. De brand in een appartementencomplex in het Noord-Brabantse Oosterhout is onder controle. Na middernacht brak er brand uit in een woning op de 4e verdieping. De hulpdiensten rukten uit en het gebouw werd ontruimd. Mensen die vastzaten op een balkon werden met een hoogwerker van de brandweer naar beneden gebracht. In de loop van de nacht was de brand meester. 1 persoon is voor controle naar het ziekenhuis gebracht. Hoe de brand heeft kunnen ontstaan is nog niet duidelijk. Het dodental door de zware aardbeving maandag in Colombia is opgelopen tot 294. Nog ruim 300 mensen worden vermist. Reddingswerkers zijn bang dat de kans heel klein is dat er nog mensen levend onder het puin vandaan worden gehaald. Ongeveer 2/3 van alle slachtoffers zijn in de steden Cali en Pereira om het leven gekomen. Een natuurbrand in het Belgische natuurgebied Hoge Vene heeft een gebied van 2700 hectare in de as gelegd. Het is daarmee de grootste brand in de geschiedenis van België. In nabijgelegen dorpen zijn zo'n 600 mensen geëvacueerd. Ook in plaatsen over de grens met Duitsland bereiden mensen zich voor op evacuatie. Het Nederlandse leger stuurt 2 blushelikopters naar België. De brand bij het Duitse dorp Guy, zo'n 30 kilometer verderop, is inmiddels onder controle. Inwoners die eerder werden geëvacueerd, mogen terug naar huis. En na een succesvolle atletiekavond is Nederland opgeklommen naar de 4e plaats op de medaillespiegel van het EK Atletiek in Birmingham. Stefan Nillissen heeft gestunt door goud te winnen op de 1500 meter. En Lieke Klaver haalde brons op de 400 meter. Eerder op de avond wist Emma Oosterwegel een zilveren medaille in de wacht te slepen op de zevenkamp. Het brons was voor Sophie Dokter. En het weer, het blijft vandaag vrijwel overal droog. Zon en wolken wisselen elkaar af en de temperatuur kan in het binnenland oplopen tot 26 graden. Langs de kust zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Omroep Brabant vanuit Eindhoven.
3: Op 1 september is het feest. Dan bestaat Omroep Brabant 50 jaar.
4: Dat vieren we samen met jou en de top 1976.
5: Het jaar waarin we zijn begonnen.
3: Een lijst met de 1976 mooiste nummers.
1: Uit meer dan 60 jaar popmuziek.
4: Stem vanaf morgenochtend 8:15 via omroepbrabant.nl/top1976.
3: Dit is Omroep Brabant. Met nu
4: non-stop de lekkerste muziek.

0: just might. Elke zondagochtend bij Omroep Brabant op tv.
1: Zondagdok.
0: Verhalen die raken, soms luchtig, soms aangrijpend.
2: Het versteekt me af en toe, zeg.
1: Documentaires over Brabant en Brabanders.
3: Metcam. En dat is niet van, wil je alsjeblieft meegaan? Nee, dat is Metcam.
1: Zondagdok.
4: Daar kan je toch 40 tegenop.
0: Elke zondag op tv en wanneer je maar wilt op Brabant+.

0: Dit is Omroep Brabant vanuit Eindhoven.
1: 1976. Het jaar waarin Omroep Brabant werd geboren.
2: En nu, 50 jaar later, vieren we dat met een cadeau voor heel Brabant.
1: Vanaf dinsdag 1 september hoor je 11 dagen lang
2: de top 1976.
1: De 1976 mooiste nummers uit meer dan 60 jaar popmuziek. En uiteraard bepaal jij de lijst.
2: Vier met ons mee
3: en stem vanaf morgenochtend 8:15
2: via omroepbrabant.nl/top1976.

0: nummer 1 voor de mooiste provincie van ons land.
1: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
2: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. Het dodental na een zware aardbeving in Indonesië is opgelopen naar 47. De aardbeving was gisterochtend voor de kust van het eiland Flores en had een kracht van 7,7. Meer dan 100 mensen raakten gewond. Reddingswerkers zoeken naar slachtoffers die mogelijk onder het puin liggen. Meer dan 900 huizen zijn verwoest door de beving, zegt de Indonesische rampendienst. Duizenden mensen die hun huis zijn kwijtgeraakt worden elders opgevangen. Ook hebben veel mensen de afgelopen nacht in de open lucht geslapen uit angst voor naschokken. De brand in een appartementencomplex in Oosterhout is onder controle. Na middernacht brak er brand uit in een woning op de vierde verdieping. De hulpdienst rukte uit en het gebouw werd ontruimd. Mensen die vastzaten op een balkon werden door de brandweer met een hoogwerker naar beneden gebracht. In de loop van de nacht was de brand meester. 1 persoon is voor controle naar het ziekenhuis gebracht. Hoe de brand heeft kunnen ontstaan is nog niet duidelijk. In de Spaanse provincie León zijn 2 doden gevallen door een modderstroom. De slachtoffers verbleven in een wijnkelder die door hevige regen onder water kwam te staan. Volgens een Spaanse krant zijn de slachtoffers 2 vrouwen. Er raakten ook 2 kinderen licht gewond door de modderstroom. Of zij familie zijn van de overleden vrouwen is niet bekendgemaakt. In Duitsland mogen de 2000 inwoners van het dorp Guy weer naar huis. In de buurt woedt een natuurbrand. Vrijdagochtend werden inwoners opgeroepen om te evacueren. Uiteindelijk naderden de vlammen het dorp tot zo'n 150 meter. De situatie is nu verbeterd en er is geen direct gevaar meer. Het weer. Het is vandaag vrijwel overal droog. Zon en wolken wisselen elkaar af en de temperatuur kan in het binnenland oplopen tot 26 graden. In de kustgebieden wordt het zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Lease de Suzuki Swift nu tijdelijk al vanaf €299 per maand. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar. Suzuki, serious about fun.
4: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Woehoe! 1 jaar internet en tv voor maar €20 per maand. Nog maar 2 dagen. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement. Woehoe!
5: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning?
6: Tuurlijk wel!
5: Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
7: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
8: Hallo, eet smakelijk voor straks.
7: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
9: Een hybride warmtepomp plus installatie voor nog geen €4000. Dewarmte.nl.
7: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
10: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin-sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
11: Wat het juiste hoortoestel voor je doet. Je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
12: Op 1 september is het feest. Dan bestaat Omroep Brabant 50 jaar.
13: Dat vieren we samen met jou en de top 1976.
12: Een lijst met de 1976 mooiste nummers.

0: uit meer dan 60 jaar popmuziek.
1: Stem vanaf morgenochtend 8:15 via omroepbrabant.nl/top1976.
2: Dit is Omroep Brabant. Met nu
1: al wakker, Maarten Kortlever.

0: Michael Jackson en Beat It aan het begin van deze nieuwe zondag. Goedemorgen.
1: Nu al wakker. Omroep Brabant.
0: Het is weer tijd voor Nu al wakker, inderdaad. Op de zondag. Mocht je me gisteren niet gehoord hebben, ik ben er weer. Dankjewel Hubert voor het oppassen de afgelopen weken. Vakantie is voorbij, dus nu al wakker. Ik ben weer gewoon op mijn plekje. En het voelt heerlijk. Lekker het weekend starten met goede muziek. Wat is nou beter dan dat? Ja, toch? Welke goede muziek dan, vraag je je af. Nou, Sister Sledge dadelijk. Ik zie The Beatles. Ik zie Kelly Clarkson. Dansje nog met Calvin Harris. Dat soort dingen. Ja, de rest, dat komt allemaal op je af. Rustig, komt goed. Uitgebreide weerbericht natuurlijk ook even kijken wat deze zondag gaat brengen. Het wordt nog weer een stukje frisser en koeler dan dat het gisteren was. En dat is op zich helemaal prima. Details volgen dadelijk. Sister Sledge, ik zei het al, We Are Family komt eraan. Eerst Ed Sheeran en een van zijn grote hits. Vandaag gekozen voor Castle on the Hill.
2: Wakker worden in het weekend.
1: Nu al wakker met Maarten Kok.

0: Mol is er elke werkdag tussen 10 en 1 met Brabants Bond.
1: De meeste gezelligheid tijdens je ochtend.
2: We zijn toch een klein beetje familie van elkaar met z'n allen. Dus we zorgen ook van elkaar. Zo gaat dat hier ook bij Omroep Brabant.
0: Brabants Bond.
1: Elke werkdag tussen 10 en 1.
2: Als ik nou los ga.
1: Bij Omroep Brabant.

steeds de Sledge en We Are Family. Soms dan moet je de krachten gewoon bundelen en dan weet je bijna zeker dat het een hit gaat worden. Miles Smith, nou ja, die reigt de een na de ander aan zijn stok, om het zo maar te noemen. Niall Horan, idem dito. En die twee hebben nou een duetje en ook dat is weer een doorslaand succes. Drive Safe.

0: cooks and she moves in her own way. En je hoort wel een beetje waar zij de mosterd vandaan halen natuurlijk.
1: De Ik hoef helemaal niks vandaag plaats.
0: Dat is het ultieme Britpopbandje van het eerste uur. Ja, de Beatles, laten we wel wezen. Daar zijn heel veel bands door geïnspireerd geraakt. En ik durf er een 2,50 op te zetten dat de Cooks dat ook hebben. Ja, ja, maar wat wil je? Dat is natuurlijk ook fantastische muziek gemaakt. En daarom dacht ik, vandaag laat ik er eens een liedje van de Beatles bij pakken voor deze rubriek. Even de boel laten. Het is jouw ding, hè. Rustig aan. Ik hoop jouw zondag. En laat je niet gek maken. Nou, daar hoort dan een klein liedje bij om bij weg te dromen. Ik dacht net, behalve... Ja, zie je? Ik hoor ook vogeltjes op de achtergrond. Ik hoor niet alleen een branding zo lekker aankomen, maar als je je ogen dicht doet, horen we een vogeltje. Ja, en dat treft, want datzelfde vogeltje, misschien net een ander vogeltje, zit ook in dit liedje. Een liedje over een merel ofwel een blackbird. Dit zijn de Beatles.
1: Ik hoef helemaal niks vandaag plaats.

0: You are only waiting for this moment to arise. You are only waiting for this moment to arise. You are only waiting for this moment to arise.
1: En dat was dat vogeltje weer. Ja, fijn. The Beatles en Blackbird als ik hoef helemaal niks vandaag plaat. Nu incognito.

Het is nu al wakker waar je naar luistert. Goedemorgen op deze zondag. Ik heb hele fijne liedjes nog. Het komend half uur dacht je van Kelly Clarkson zometeen. Maar eerst naar een man die ook in de band van Bruce Springsteen zit. Little Stevie Van Zandt en Bitter Fruits.

Calvin Harris en Sam Smith gezamenlijk. Dit was Promises. Dan nu nieuwe muziek, fonkelnieuwe muziek. En dan maakt mijn hart altijd een sprongetje, want ik hou van nieuwe muziek. Maar zeker van deze man, Novastar, ofwel Joost Zwegers. Nederlandse Belg, Belgische Nederlander, het maakt niet uit. Het is een soort mengelmoes. Maar altijd als hij een liedje uitbrengt, ja, dan zit ik wel even op het puntje van mijn stoel. En dat nieuwe liedje is ook weer heel erg fijn. Today, Yesterday.

0: All the Things She Said van Simple Minds. Ik moet nog even naar het weer. Ja, het weer, want dat zou ik bijna vergeten. Het wordt heel aardig weer, zomers ook. 25 graden zo'n beetje. De wind is naar het noorden gedraaid. Daardoor komt de koelere lucht onze kant op. En dat betekent dat we de hitte van de afgelopen dagen echt achter ons laten. Maar nog steeds heel vriendelijk hoor. En zo goed als droog. Hoewel deze week, de komende nieuwe week, klein beetje meer ruimte komt voor. Een drupje hier en daar, maar veel zal het allemaal niet zijn. Een temperatuur blijft zo'n beetje rond die 4, 25 hangen. Met elke dag wat ruimte voor zon en wat wolken. Kortom, zomers. Of nee, Hollands zomerweer. Nederlands zomerweer, zo moet ik het zeggen. Dat voor wat betreft het weer. Dan nog even aandacht voor het volgende.
1: Omroep Brabant.
2: Het gevoel van hier.
3: Schitterend.
0: Een heel mooi liedje van een artiest die vooral in Nederland ook echt wel voet aan de grond heeft gekregen. Hij komt graag hier, is een graag geziene gast bij tal van poppodia enzovoort enzovoort. En altijd als hij nieuwe muziek uitbrengt, dan is het toch wel weer even luisteren. Want zijn stem is zo fijn. Ja, deze man die stond vooraan bij het uitdelen van stemmen, denk ik. Dat is gewoon, ja, als je zo'n stem hebt, dan moet je gewoon gaan zingen. Ik weet het niet, dat hoort gewoon. Jonathan Jeremiah, geweldige naam ook. En Happiness, een van zijn hitjes eigenlijk. Van, nou ja, inmiddels alweer dik 10 jaar geleden. Maar dat maakt niet uit. Het is nog steeds hele fijne muziek. Happiness en Jonathan Jeremiah. Even een klein momentje. Tot aan het nieuws.
1: Omroep Brabant.
2: Het gevoel van hier.
3: Schitterend.
4: Je kan er ergens gelukkig mee zijn, hè?
2: Omroep Brabant.

0: alles over Omroep Brabant. Check je via de website en app.
1: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
2: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
1: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
2: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
3: Huishoudelijke apparaten gaan jaren langer mee met een Remon waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remonwaterontharders.nl.
4: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus de anti-inbraakhulp van Interpolis is doei inbrekers.
5: Drie sterren slot.
4: Hou je huis veilig met de anti-inbraakhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
3: Hey, Raymond! Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
6: Mam, waar is mijn zwemband?
7: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstballen en achter de doos van de airfryer.
8: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar

0: jaar voor 5 euro. Combineer deze bundel met bijvoorbeeld de Samsung Galaxy A57. Ga snel naar Ben.nl.
1: De nummer 1 voor de mooiste provincie van ons land.
2: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
3: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. Rusland en Oekraïne hebben vannacht opnieuw aanvallen uitgevoerd op elkaars hoofdstad. In Kiev waren er explosies en brak op een aantal plekken brand uit, zegt de burgemeester. Volgens hem vuurden de Russen ballistische raketten af. Er zijn geen berichten over doden of gewonden. De Oekraïners zouden op hun beurt zo'n 600 drones naar Moskou hebben gestuurd. Volgens de burgemeester van de Russische hoofdstad raakten 3 mensen gewond bij een van de grootste drone-aanvallen op Moskou tot nu toe. Hij zei niets over aangerichte schade. Het dodental na een zware aardbeving in Indonesië is opgelopen naar 47. De aardbeving was gisterochtend voor de kust van het oostelijke eiland Flores en had een kracht van 7,7. Meer dan 100 mensen raakten gewond. Reddingswerkers zoeken naar slachtoffers die mogelijk onder het puin liggen. Meer dan 900 huizen zijn verwoest door de beving, zegt de Indonesische rampendienst. Duizenden mensen die hun huis zijn kwijtgeraakt worden elders opgevangen. Ook hebben veel mensen de afgelopen nacht in de open lucht geslapen uit angst voor naschokken. In een appartementencomplex in Oosterhout heeft vannacht brand gewoed. Na middernacht brak de brand uit in een woning op de 4e verdieping. Het gebouw werd ontruimd. Mensen die vastzaten op een balkon werden met een hoogwerker gered. 1 iemand is voor controle naar het ziekenhuis gebracht. De zware aardbeving in Colombia maandag heeft inmiddels 294 levens geëist. Ook worden er nog 300 mensen vermist. Volgens reddingswerkers is de kans klein dat er nog mensen levend onder het puin worden gevonden. In de zwaar getroffen stad Cali is volgens de brandweer op nog maar 1 zoeklocatie sprake van een teken van leven. Op alle andere locaties is de brandweer bezig met het bergen van lichamen. Het weer. Het is vandaag op veel plaatsen droog. Alleen in het uiterste noorden is een bui mogelijk. Zon en wolken wisselen elkaar af en de temperatuur kan in het binnenland oplopen tot 26 graden. In de kustgebieden wordt het zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Als we dit huis echt willen, moeten we bieden zonder voorbehoud.
5: Lieverd, bewaar je drama voor je series.
4: Ja, maar wat als we de hypotheek dan toch niet rondkrijgen?
5: Ontspan. Frits heeft ons helemaal gecheckt en we hebben een bieden zonder voorbehoud garantie. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
6: Ik doe het voor gezonde nieren.
7: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
8: Met de nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
9: Reizen is ontdekken en ontspannen. Hoge datakosten horen daar niet bij. Altijd online op vakantie zonder roamingstress? Met Golden eSIM ben je wereldwijd direct verbonden als je aankomt. Vanaf 2,50.
10: Reis weer met Golden eSIM.
11: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie!
12: ANWB en gaan.
13: Download de app of ga naar goldeneSIM.com.
14: Reis weer met Golden eSIM.
15: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar randstad.nl. Randstad, partner voor talent.
16: Mam, wat als je valt? Kan je dan nog bij je telefoon? Ah, mam?
17: Steeds meer senioren kiezen daarom voor Persave. Met 1 druk op de noodknop roept u direct hulp in. Als uw contactpersonen niet reageren, neemt de meldkamer het automatisch over. Persave, rust voor uzelf en uw kinderen. Kijk op persave.nl.
15: Ga naar randstad.nl. En ontdek onze nieuwe digitale screening.
17: Persave, vanaf €10,95 per maand. Kijk op persave.nl.
18: Dit is Omroep Brabant vanuit Eindhoven.
19: Omroep Brabant startte in 1976 en bestaat op 1 september 50 jaar.
20: Dus is het feest. En daarom als cadeau dit jaar geen top 900, maar een top 1976.
19: Een lijst met de 1976 mooiste nummers uit meer dan 60 jaar popmuziek.
21: Stem vanaf morgenochtend 8:15
20: via omroepbrabant.nl/top1976.
19: Dit is Omroep Brabant. Met nu...
20: Nu al wakker, Maarten Kortlever.

0: J-Lo of al Jennifer Lopez en Let's Get Loud.
1: Nu al wakker. Omroep Brabant.
0: Goedemorgen, uurtje 2 van deze zondagse Nu al wakker op Omroep Brabant uiteraard. Heel veel lekkere muziek om het weekend mee op te starten. Ik heb sowieso zo meteen de nieuwe tipplaat over lekkere muziek gesproken. Heel fijn bandje dat al menigmaal de tipplaat ook heeft gehad. Ze hebben weer een nieuwe single uit en ja, die vonden we weer lekker. Dus hup, tipplaat, zo meteen hoor je wat en hoe. Verder muziek van Duran Duran, ik zie Cock Robin, ik zie Blondie en natuurlijk Maarten's muziek in je moerstaal. En ook dat is een zomersliedje over een hele zwoele zomernacht. Nou, hoe en wat? Nee, niet die zwoele zomernacht van Rutger van Barneveld. Dat verklap ik al wel, die niet. Wel een andere zwoele zomernacht. Hoe en wat? Gewoon laat het op je afkomen, komt helemaal goed. The Weeknd en Daft Punk, Starboy, hoor je zo meteen. Eerst ABC uit de jaren 80. Dit is All of My Heart.
1: Maarten Kortlever.
2: Nu al wakker.

Abel, The Weeknd. Al wil die zo tegenwoordig niet meer genoemd worden, volgens mij. Abel Tesfaye, Canadese artiest. En Daft Punk erbij, en dan krijg je Starboy. Duran Duran, en het prachtige Ordinary World. Zometeen de tip.

0: Ordinary World, Duran Duran. Het is tijd voor vonkel nieuwe muziek.
1: Omroep Brabant presenteert...
2: een nieuwe plaat die je moet horen.
1: En dit
2: is deze week de Omroep Brabant tipplaat.
0: En die is van een Nederlandse band die op de laatste plaat eigenlijk alleen maar hits heeft staan. Want het zijn de verzamelde singles van de afgelopen jaren. En daarop staat ook dit liedje. Ja, ze dachten, dan brengen we die toch ook gewoon uit als single. Somjeu en de nieuwe...

En de nieuwste van Somjeu en Feels heet die. Part 2. Het is de Omroep Brabant tipplaat. En wij vonden hem zo lekker dat we dachten, die gaan we extra veel draaien de komende week. En dan krijgt hij het predicaat tipplaat. Somjeu dus. Nu, uit de jaren 60. De Isley Brothers, Behind the Painted Smile.

0: Blondie en Heart of Glass. Daarvoor Edge of Desire nog van Jonas Blue. Maarten's muziek in je moerstaal.
1: Maarten's muziek in je moerstaal.
0: Dat zeg ik elke zondag een liedje in het Nederlands. Ik hou van de Nederlandse taal, ben er dol op. En daarom zet ik even zo'n liedje in de spotlights. En ik had het aan het begin van het uur al over een zwoele zomernacht die bezongen wordt. En toen schoot ik al meteen in de stress. Ik denk, nee, niet die zwoele zomernacht van Rutger van Barneveld. Dat had ook zomaar gekund. Maar het is een andere zwoele zomernacht waarin, gedronken wordt en gegeten en met een beetje lallend over straat rolt. Ik zie het zo voor me en er moet nog een schip buiten gaat worden gebracht en dan weet je al waar we naartoe gaan. We gaan naar de zwoele zomernachten aan de Zeeuwse kust, bezongen door Bluff. Het is een van de grote meezingers, want zet de eerste regels in en het publiek neemt het eigenlijk gewoon helemaal over. Vandaag in Maarten's muziek in je moerstaal, Bluff. En aan de kust.
2: Het gevoel van hier hoor je bij Omroep Brabant.

Lord en team. Het is einde van deze Nu Al Wakker. Het laatste liedje is voor Al Jarreau. Zometeen heel veel plezier met Christian Westerveld en Weekend. Maak er een mooie zondag van. Houdoe.

0: alles over Omroep Brabant, check je via de website en app.
1: Lees de nieuwe meeslepende historische roman van Anne Jacobs. Bestseller-auteur van de familiesaga's, Het Weesmeisje en Het Landhuis. Het nieuwste boek van Anne Jacobs. Nu, overal verkrijgbaar.
2: Mensen vragen me vaak, hey Gullit, helpt dat Vitapro nou echt? Tja, voor mij dus wel. Anders zou ik het toch niet gebruiken? Kijk, het houdt bijvoorbeeld mijn spieren lekker soepel, want er zit dus vitamine D in Vitapro. Nou, ik zou het gewoon lekker zelf proberen en een keer bestellen op vitapro.nl.
3: En, hoe was het bij het ING Servicepunt?
4: Gelukt. Heb je hem al betaald?
3: Wat bedoel je?
4: Mijn betaalverzoek.
3: Zo, dat doe je snel.
4: Met een klein beetje hulp was dat in de app zo gepiept. Nu jij nog.
5: Ook hulp nodig bij digitaal bankieren? Ga naar ing.nl/servicepunten voor het servicepunt bij jou in de buurt.
2: Dus, heb jij Vitapro al besteld op vitapro.nl?
6: Je vermindert eczeemklachten met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
7: Een man. Een roltrap. Een aarzeling. Hij blijft staan. Jij denkt, ik moet er langs. Ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
6: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
8: Dit is Willem van Oranje, de musical. Het verhaal van onze vader des vaderlands. Overweldigend, briljant en spectaculair volgens pers en publiek. Boek nu op willemvanoranje.nl.
0: Nummer 1 voor de mooiste provincie van ons land.
9: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
10: Hier in Boekraad met het NOS Journaal. Bij een busongeluk in het oosten van Hongarije zijn 12 inzittenden om het leven gekomen. Zeker 20 mensen raakten zwaar gewond toen de bus vannacht in de berm van de snelweg terecht kwam en kantelde. Er waren 57 passagiers aan boord van de Poolse bus en 2 chauffeurs, meldt het Hongaarse staatspersbureau. Volgens de Hongaarse politie lijkt het erop dat de chauffeur in slaap is gevallen. Hij is aangehouden. De autoriteiten hebben nog niets bekendgemaakt over de nationaliteit van de slachtoffers. De snelweg is dicht voor onderzoek.

0: beperkte schade. Het dodental na een zware aardbeving in Indonesië is opgelopen naar 47. De aardbeving was gisterochtend voor de kust van het oostelijke eiland Flores en had een kracht van 7,7. Meer dan 100 mensen raakten gewond. Reddingswerkers zoeken naar slachtoffers die mogelijk onder het puin liggen. Meer dan 900 huizen zijn verwoest door de beving, zegt de Indonesische rampendienst. Duizenden mensen die hun huis zijn kwijtgeraakt worden elders opgevangen. Ook hebben veel mensen de afgelopen nacht in de open lucht geslapen uit angst voor naschokken. In een appartementencomplex in Oosterhout heeft vannacht brand gewoed. Na middernacht brak de brand uit in een woning op de vierde verdieping. Het gebouw werd ontruimd. Mensen die vastzaten op een balkon werden met een hoogwerker gered. Eén iemand is voor controle naar het ziekenhuis gebracht. Het weer, op veel plaatsen droog, zon en wolken wisselen elkaar af en de temperatuur loopt uiteen van 20 graden aan de kust tot 26 in het binnenland. Dit was het NOS Journaal.
1: En dit is Omroep Brabant, een bijzonder goedemorgen. Ik ben Christian, dit is weekend tot 12 uur. En ik ga je dadelijk nog wat meer dingen over het Brabantse nieuws vertellen. Meer nog dan wat je net al in het NOS-nieuws hoorde over die brand in Oosterhout. Verder natuurlijk de weersverwachting. Wat gaan we allemaal krijgen de komende tijd? Over nou, ongeveer een kwartier hoor je dat van de vrienden van Weerplaza. En ik heb zoveel goede muziek meegenomen. Maar ja, er moeten nog wel wat keuzes worden gemaakt. En daar ga ik niet in mijn uppie doen. Daar heb ik jullie daar een beetje bij nodig.
2: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
3: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
4: Bezoek het grootste en meest luxueuze kasteel van Nederland. Kasteel De Haar is het dagje weg voor jong en oud. Waan je in een wereld vol rijkdom en geschiedenis. Bestel je tickets op kasteeldehaar.nl.
5: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
6: En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
4: Boek nu tickets voor een bezoek in de zomervakantie. Via kasteeldehaar.nl.
7: Hey ondernemer, hallo? Kan je me horen? Hapert jouw internet van de zaak ook zo? Dan is het tijd om over te stappen op zakelijk glasvezel van KPN. Dan is je hele bedrijf altijd supersnel online, zonder irritante onderbrekingen. Stap nu over en krijg een Apple iPad cadeau bij een 3-jarig abonnement. Kijk op kpn.com/zakelijk.
8: Gaslicht.com is de best beoordeelde energievergelijker van Nederland. Ook makkelijk besparen op je energierekening? Vergelijk en stap in 3 kliks over. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Ga direct naar gaslicht.com.
9: Jan Sluiters, Antoon der Kinderen en de familie Slager. Ontdek onbekende meesterwerken uit 100 jaar Bosse schilderkunst. Verbogen parels. Nu te zien in Museum Slager in 's-Hertogenbosch.
10: Bij Hermans Optiek zijn je ogen in goede handen. Want wij meten nu nog preciezer en kunnen vervolgens ook nog preciezer jouw glazen maken. En vanzelfsprekend kun je bij Hermans Optiek ook terecht voor een nieuwe merkzonnebril of contactlenzen. Hermans Optiek geeft je ogen de perfecte scherpte. Vind jouw vestiging op hermansoptiek.nl.
11: Gaat u schilderen? Dan moet u bij De Verfwinkel van Eindhoven en Helmond zijn. De verfkampioen. Al ruim 29 jaar de goedkoopste verfwinkel. Alle topmerken tegen de scherpste prijzen. Tot ziens bij De Verfkampioen. Uw erkend ziekenspecialist.
12: Op zoek naar een tandarts? Welkom bij City Mondzorg. De moderne tandartsenpraktijk in Hartje Veldhoven. Van routinecontroles tot complexe behandelingen en meer. Schrijf u nu in op citymondzorg.nl.
11: De Verfkampioen. Al ruim 29 jaar de goedkoopste verfwinkel van Eindhoven en Helmond.
12: Bij City Mondzorg helpen wij u aan de beste oplossingen voor uw kunst- of klikgebit.
13: Op 1 september is het feest. Dan bestaat Omroep Brabant 50 jaar.
14: Dat vieren we samen met jou en de top 1976.
13: Een lijst met de 1976 mooiste nummers uit meer dan 60 jaar popmuziek.
14: Stem vanaf morgenochtend 8:15 via omroepbrabant.nl/top1976.
13: Dit is Omroep Brabant. Met nu
14: Weekend. Christian Westerveld.

0: Donna Summer en Bad Girls op Omroep Brabant.
1: Dit is Weekend met Christian Westerveld op Omroep Brabant.
0: Goedemorgen, het is vandaag zondag de 16 augustus 2026. En het is een beetje bewolkt, maar het ziet er vandaag volgens mij helemaal niet zo verkeerd uit. Maar of ik gelijk heb, ja, dat horen we natuurlijk van de weerman, want die heeft ervoor doorgeleerd. Die horen we straks over een paar minuten van Weerplaza en dan worden we helemaal bijgepraat. Doe ik nu even over het nieuws in Brabant. Ja, je hebt er misschien wel iets over gehoord, over een uitslaande brand in een flat aan de Koning Willem-Alexanderlaan in Oosterhout. Daar zijn vannacht 2 mensen gewond bij geraakt. Omdat er zoveel rook vrij kwam, werd de volledige flat ontruimd. Bewoners werden door de brandweer in ambulances opgevangen. Zo rond 2:15 s'nachts toen werd die brand gemeld. En toen de brandweer aankwam, ja, toen sloegen de vlammen al uit een flatwoning op de 4e etage. En zo'n 100 bewoners moesten tijdelijk hun appartement uit. 2 mensen raakten benauwd vanwege de rook, zijn in een ambulance opgevangen en behandeld. 1 van hen moest daadwerkelijk naar het ziekenhuis. En van de nasleep zie je beelden op de website en op de app van Omroep Brabant. Ja, het was heel gezellig in een feesttent in Almkerk, tot het op zeker moment toch een beetje grimmig werd. En daarom moesten agenten en beveiligers vannacht ingrijpen op het terrein rond die feesttent. De sfeer was eerst gemoedelijk, daarna dus niet meer. De politie kwam met meerdere eenheden naar de feesttent om de rust weer te herstellen. En op Instagram laat de politie weten dat de menigte vervolgens vrij snel weer weg was. Die tent die stond er vanwege de 50ste editie van de zomerfeesten. Daarvan was de laatste dag de festivaldag. Ja, en als gezegd, grotendeels hartstikke gezellig. Maar ja, dan op een gegeven moment gaat het dan toch anders. En ja, er werd natuurlijk uitgebreid gesport en gevoetbald om te beginnen. Nou ja, PSV pakt dan 3 punten met 2-1. Maar dat kan niet verhullen dat het voor de Brabantse clubs wel een heel dramatisch weekend was. Want van alle anderen heeft alleen RKC een puntje gepakt. En alle anderen, gisteren ook Willem II en Top Os, gingen onderuit. En sommigen nog hard ook. Lees er ook meer van op de website en de app. En later in deze uitzending gaan we daar ook nog weer even over praten. Ja, en ik zat in de auto gisteren en toen hoorde ik wat was het? De 1500 meter op het EK Atletiek. En toen uit helemaal het niks. Hiens Blauwe Inijn. Nou ja, weet ik veel. Laat dat maar zitten. Wonder ineens een Nederlander. En dat klonk zo grappig. Laat het toch maar even luisteren.
2: Hij pest er nog een eind. Nielissen gaat winnen. Stefan Nielissen vanuit Nielissen. Is hier Europees kampioen over 1500 meter. Wat een stuk.
3: Stefan Nielissen.
2: Zoveel medailles al gepakt op dit Europees kampioenschap. Maar dit is de meest onverwachte.
0: Ja, Gregory Sudok zei Nielissen, Dillissen en Sillissen volgens mij. Maar het was Nielissen en hij won dus goud. Hartstikke mooi. Hier is Fool's Garden aus Deutschland. Lemon Tree.

0: Dit is Omroep Brabant vanuit Eindhoven.
1: 1976. Het jaar waarin Omroep Brabant werd geboren.
2: En nu, 50 jaar later, vieren we dat met een cadeau voor heel Brabant.
1: Vanaf dinsdag 1 september hoor je 11 dagen lang
2: de top 1976.
1: De 1976 mooiste nummers uit meer dan 60 jaar popmuziek. En uiteraard bepaal jij de lijst.
2: Vier met ons mee
3: en stem vanaf morgenochtend 8:15
2: via omroepbrabant.nl/top1976.
4: Dit is Weekend met Christian Westerveld.
5: Waar heb ik dit in godsnaam aan te danken?

0: Russia en Faithless. Een nieuw religion op Omroep Brabant. En zo werd het 11 minuten voor 9:30. Over het weer gaat het nu met Weerplaza in de persoon van Rico. Hadi Rico, goedemorgen.
1: Hey, goedemorgen Christian.
0: Ja, en we zijn nu toch een klein beetje ander weer, een ander weggetje ingeslagen. Waar leidt dat naartoe?
1: Nou, naar een behoorlijk wisselvallige week. Want vooral dinsdag wordt toch echt wel een dag die we echt een tijdje niet hebben gehad. Want het is dan de hele dag bewolkt. Het gaat geruime tijd regenen. En het is dan ook maar 20, 21 graden. Maar dat is dus vandaag nog niet het geval. Het is overal in de provincie droog. De zon schijnt geregeld. En het is op dit moment al 18 graden. En we komen vanmiddag uit op zo'n 24, lokaal 25 graden nog steeds. Dus dat zijn nog steeds heerlijke temperaturen om lekker naar buiten te gaan vandaag.
0: Dus vandaag is eigenlijk iedereen wel een beetje tevreden, denk ik.
1: Ik denk het wel, ja. De hitte is weg. En dit zijn echt temperaturen die voor veel mensen toch wel aangenaam zijn.
0: Ja, ja, ik moet zeggen, ik hoef ook geen 36 meer, moet ik zeggen, hoor.
1: Maar nee, het ziet er ook niet meer uit dat we dat gaan krijgen, hoor, de komende weken. Dus wat dat betreft laten we dat achter ons.
0: Goed, dan gaan we naar de maandag, want dat is dan een beetje een tussendag. Of hoe gaat die eruit zien?
1: Ja, morgen hebben we inderdaad een dag met af en toe. We beginnen morgenochtend namelijk bewolkt met af en toe wat regen. Dat trekt al vrij snel weg. Daarna kan er een enkel buitje voorkomen, maar geregeld schijnt ook de zon. Temperatuur komt morgen uit op zo'n 22 graden. En dat betekent dat ook die regionale hittegolf weer voorbij is. Want de temperatuur die blijft dus overal onder de 25 graden. Nou ja, dinsdag wordt dus een dag met veel regen. Kan lokaal meer dan 10 mm vallen. Zo. Een graad of 20, 21 dus. En vanaf woensdag dan blijft het toch wel behoorlijk wisselvallig zomerweer. Elke dag kan er wel een bui voorkomen. Geregeld schijnt dan ook de zon en de temperatuur die komt dagelijks uit op zo'n 21 of 22 graden. Ja, en dat weerbeeld dat lijkt ook in de laatste week van augustus nog aan te houden. Dus wat dat betreft is het de komende tijd behoorlijk wisselvallig.
0: En dan gaan we daar weer over klagen, hè?
1: Dan gaan we daar zeker weer over klagen, want ik denk dat we dinsdag na een aantal millimeters iets hebben van, nou, het mag wel weer een keertje stoppen, maar de natuur kan het natuurlijk wel gebruiken. Want het is kurk en kurk droog en gestage regenval dinsdag is alleen maar goed voor de natuur.
0: Ik hoor moeder aarde zachtjes juichen nu je dat vertelt.
1: Ik denk dat wordt aardig wat gejuicht, denk ik.
0: Ja, dat denk ik wel. Nou, Rico, dankjewel en tot de volgende keer weer.
1: Graag gedaan.
0: Groeten, houdoe.
2: Omroep Brabant, het gevoel van de zomer.

0: Megadeth en New Age. Nou, en daar ga ik een beetje op door op New Age.
1: Duivels dilemma.
0: Want er zijn twee hele grote artiesten die een New Age gekregen hebben vandaag. Ofwel een nieuwe leeftijd hebben aangetikt. Tweejarigen, de een is 68 geworden, de ander 78. En dan mogen jullie uitkiezen. En dat wordt lastig, denk ik.

0: Heuvels Dilemma.
1: Madonna, vandaag 68 jaar geworden. Like a Virgin kun je voor kiezen. En Barry Hay, liedzanger van de Golden Earring. 10 jaar ouder op de dag af. 78 geworden vandaag. Dus welke kies je? 1 is Madonna, 2 is Golden Earring. En slechts 1 van de 2 gaat gedraaid worden. Even appen naar 06-573-28203 om jouw stem door te geven. 06-573-28203. En het is democratie, hè? Meeste stemmen gelden. Marvin Gaye. Ain't nothing like the real thing.

Gaan we even kijken naar de verkeersinformatie van het moment. En dan zien we overigens niet al te veel. Helemaal niet omdat mijn schermpje nou even niet doet wat ik zou willen. Maar er zijn in ieder geval wel wat werkzaamheden en ook nog een ongeluk waar je rekening mee moest houden. En gaat hij nou aan? Ja, hij doet het weer. Gelukkig kan je vertellen wat er aan de hand is. Op de A77, Duitse grens richting Nijmegen. Bij knooppunt Rijkenvoort naar de A73 is de verbindingsweg afgesloten. Dat komt door een aanrijding en dat betekent dat je daar dus geen gebruik van kunt maken. Verkeer richting Nijmegen, keren bij Bokstel en daar is afslag 6. En dan kom je alsnog op je bestemming. Voor de rest geen files op dit moment. Ja, en kiezen dus tussen 1 Madonna en 2 Golden Earring. En ik moet zeggen, het gaat hartstikke gelijk op. Dus even snel stemmen. 06573-28203. Gaan wij verder met Ronan Keating en Life is a Rollercoaster.

0: Hicks schreef het en zong het voor het album Rumours van Fleetwood Mac.
1: Duivels Dilemma.
0: Dreams heette het liedje. Had ik er ook nog even bij mogen zeggen. 11:11 intussen. Duivels Dilemma. Tweejarige Madonna. Vandaag 68 jaar geworden. En Barry Hay van de Golden Earring mag zelfs 78 kaarsjes uitblazen. Nou, dat is een hele ademteug die je dan nodig hebt. En die heeft hij nog wel, denk ik hoor. Ja, even kiezen dus via de app 06573-28203. Er is lichte tekening in de strijd, dat zeg ik er eerlijk bij. Maar ik zeg er niet bij in welke richting. 1 Madonna, 2 Golden Earring.

0: Ja.
1: Duivels dilemma.
2: Dan krijg ik ook appjes binnen van mensen die zeggen: hoezo duivels dilemma? Zo moeilijk is dat niet. Dit is mijn jeugdidool Madonna, dus natuurlijk wordt het één. En de volgende zegt van: nee, niet de gemummificeerde zangeres. Daar wordt Madonna mee bedoeld. En Ad stemt dus op Golden Earring. Wat doe jij? Even appen naar 06 573 282 03. Call it love.

0: All in love, laten we dat dan maar doen.
1: Duivels dilemma.
0: Nou, zal ik eens even een paar mensen noemen die gestemd hebben op de uiteindelijke winnaar. Helene bijvoorbeeld, Corrie deed dat, Roland deed dat, Francine deed dat ook. Jeanne deed dat, Rinske ook. Eens even kijken, Jean-Luc, Judith, Anita. Even kijken, Peter en Lady deden dat, Kees deed dat, Anja deed dat en Anita, dat is een andere Anita trouwens, even kijken, Joost ook, Martin, nou zo kan ik nog wel even doorgaan. Maar er waren ook best heel veel mensen die voor Madonna hebben gestemd, maar die hebben het gewoon net niet gewonnen, want er waren er meer die voor de andere keuze ging. Barry Hay, vandaag 78 jaar geworden en op dit geweldige nummer uit 1982 deelt hij de liedzang met George Kooijmans die het lied ook schreef. Twilight Zone, Golden Earring.
1: Duivels dilemma.

Somber en Homewrecker. Tot het nieuws van 10 uur. Nog ruimte voor één plaatje. En die is van Clean Bandit. En de Zweedse Zara Larsson Symphony.

0: Alles over Omroep Brabant check je via de website en app.
1: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken. Dat is Maaltijd Thuis.
2: Hallo, eet smakelijk voor straks.
1: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
3: De beste energiedeal voor de zaak? Vergelijk nu ook zakelijke energiecontracten op gaslicht.com. Stap eenvoudig over en bespaar op je zakelijke energiekosten. Vergelijk op gaslicht.com.
1: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
4: Goed isoleren en energie besparen? Dat kan met kunststof kozijnen van Crayon. Zo berekend, eenvoudig besteld. Crayon
5: kozijnen. Je weet dat je doodgaat, maar tot die tijd leef je. Ik ben Dominique en ik heb nu officieel 8 jaar Parkinson. Van Parkinson word ik niet meer beter. Maar door palliatieve zorg voel ik me wel beter. Gesprekken met een psycholoog en yoga, dat is wat mij helpt om in balans te blijven. Zo kan ik van elke dag nog iets bijzonders maken.
6: Alles over palliatieve zorg vind je op leventothetlaatst.nl.
7: De Consumentenbond bewijst het. Niemand is goedkoper dan Dirk. Want Dirk heeft mede de laagste prijzen met budgetboodschappen. Je betaalt zelfs 9% minder dan gemiddeld. En dat verschil merk je meteen aan de kassa en in je portemonnee. Op Dirk kun je rekenen.
8: Mensenrelatie, Radboud Visser.
9: Hey, wat hebben jullie goed gematcht? Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
8: Jazeker.
10: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
7: Nu bij Dirk, Oreo Rollpack. 99 cent. Die zijn echt lekker.
10: Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
11: Mijn papa verkoopt stoelen.
12: Dit zit. Al 5 jaar vertrouwd. Uw nieuwe relaxstoel binnen 3 dagen geleverd. Voordelig en snel.
13: Laat je op zondag 30 augustus vermaken en meevoeren door de Brabantse Dag in Hezen. De grootste theaterparade van het jaar. 16 wagenbouwersgroepen trekken door de straten van Hezen met hun indrukwekkende, huizenhoge theaterdecors. Info en kaarten op brabantsedag.nl.
14: Toe aan slapen zonder druk op je lichaam? Een Tempoer-matras vormt zich naar jou en geeft je dat bijna gewichtloze gevoel. Bij Koos Kluipmans in Oosterwijk kom je proefliggen en ervaar je het zelf. Ervaar het gewichtloze Tempoer-gevoel bij Koos Kluipmans.
15: De prijs

0: kerstfavorieten. Lekker zomers, altijd laag.
1: Nu bij Koos Kluitmans. Tot wel 35% korting op de Tempoor-collectie.
2: De nummer 1 voor de mooiste provincie van ons land.
3: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant-app.
4: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. Bij een busongeluk in het oosten van Hongarije zijn 12 inzittenden om het leven gekomen. Zeker 10 anderen raakten zwaar gewond toen de bus vannacht in de berm van de snelweg terechtkwam en kantelde. Er waren 57 passagiers aan boord van de Poolse bus en 2 chauffeurs, meldt het Hongaarse staatspersbureau. Volgens de Hongaarse politie lijkt het erop dat de chauffeur in slaap is gevallen. Hij is aangehouden. De autoriteiten hebben nog niets bekendgemaakt over de nationaliteit van de slachtoffers.

0: Russische raketten af. 3 mensen raakten gewond. De Oekraïners zouden op hun beurt zo'n 600 drones naar Moskou hebben gestuurd. Volgens de burgemeester van de Russische hoofdstad raakten ook daar 3 mensen gewond bij een van de grootste drone-aanvallen op Moskou tot nu toe. Hij zei niets over aangerichte schade. Het dodental na een zware aardbeving in Indonesië is opgelopen naar 47. De aardbeving was gisterochtend voor de kust van het oostelijke eiland Flores. Meer dan 100 mensen raakten gewond. Reddingswerkers zoeken naar slachtoffers die mogelijk onder het puin liggen. Meer dan 900 huizen zijn verwoest door de beving, zegt de Indonesische rampendienst. Duizenden mensen die hun huis zijn kwijtgeraakt worden elders opgevangen. Ook hebben veel mensen de afgelopen nacht in de open lucht geslapen uit angst voor naschokken. Het weer. Op veel plaatsen droog. Zon en wolken wisselen elkaar af en de temperatuur loopt vanmiddag uiteen van 20 graden aan de kust tot 26 in het binnenland. Dit was het NOS Journaal.
1: En zo werd het 2:10. Dit is Omroep Brabant. Dit is weekend tot 12 uur. Ik ben Christian en ik ga je allereerst vertellen dat er niet echt files staan, maar dat er wel een probleem is op de A77 nog steeds richting Nijmegen bij knooppunt Rijkenvoort. De verbindingsweg naar de A73 richting Nijmegen is door een aanrijding afgesloten en het verkeer richting Nijmegen mag keren bij de afrit Boksmeer. En dan kom je alsnog op je bestemming en voor de rest geen problemen in Brabant. Daar gaan we over voetballen praten, want PSV pakte wel de eerste punten, maar ging het helemaal van een leien dakje of toch niet helemaal? Hoor je zo dadelijk meer over.
2: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken, dat is Maaltijd Thuis.
3: Hallo! Eet smakelijk voor straks.
2: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
4: Bezoek het grootste en meest luxueuze kasteel van Nederland. Kasteel De Haar is het dagje weg voor jong en oud. Waan je in een wereld vol rijkdom en geschiedenis. Bestel je tickets op kasteeldehaar.nl.
2: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
4: Boek nu tickets voor een bezoek in de zomervakantie via kasteeldehaar.nl.
5: Hey Raymond!
6: Je verlaagt je energierekening met een Raymond waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op raymondwaterontharders.nl.
7: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning?
8: Tuurlijk wel!
7: Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
5: Hey Raymond!
6: Ontdek de voordelen van zacht water op raymondwaterontharders.nl.
7: Een hybride warmtepomp plus installatie voor nog geen €4000. Dewarmte.nl.
9: Bent u 68 plus en zit uw overwaarde op slot in uw woning? Ontgrendel dan uw overwaarde met welvarend wonen. Zo heeft u meer financiële ruimte en blijft u wonen waar u zich thuis voelt.
10: Als we dit huis echt willen, moeten we bieden zonder voorbehoud.
11: Lieverd, bewaar je drama voor je series.
10: Ja, maar wat als we de hypotheek dan toch niet rondkrijgen?
11: Ontspan. Frits heeft ons helemaal gecheckt en we hebben een bieden zonder voorbehoud garantie. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
9: Geniet nu van uw opgebouwde overwaarde. Kijk op welvarendwonen.nl.
12: DK Electric. Een elektrische auto? Je hebt er een of je wilt er een? Denk dan aan DK Garagebedrijf uit Beek en Donk. De specialist voor elektrisch rijden. DK Electric.
13: Ja, ons bed is nog eigenlijk helemaal niet zo oud. Maar toch heb ik er nooit echt lekker in geslapen. Hoe doen ze dat eigenlijk bij een beddenspeciaalzaak? Binnenkort maar eens vragen.
14: Een goed bed wordt aangemeten, zoals bij maatkleding. Een vak dat maar weinig mensen echt verstaan. Om een bed goed aan te meten, moeten we je gewoon zien. Maak daarom een afspraak bij Slaapstudio Stijn in Nuenen om samen met een van onze slaapspecialisten jouw ideale slaapoplossing vast te stellen. Plan je adviesgesprek op slaapstudiostijn.nl.
15: Race als een pro bij Outdoor Karts Circuit De Landsart. Nu tijdelijk 1 heat karten en 1 heat simulatieracen voor €29,50. Outdoor Karts Circuit De Landsart.
16: Blijf zelfstandig op pad. Even naar de winkel, de markt of op bezoek bij familie. Bij ScootMe in Waalwijk vindt u betrouwbare scootmobielen. Persoonlijk advies en snelle service. Neem alvast een kijkje op scootme.nl. ScootMe, daar kom je mee thuis.
15: Karten bij De Landsart in Eindhoven. Boek nu op outdoorkarting.nl.
16: Bezoek onze showroom in Waalwijk. ScootMe, daar kom je mee thuis. ScootMe.nl.
17: Dit is Omroep Brabant vanuit Eindhoven.
18: Op 1 september is het feest. Dan bestaat Omroep Brabant 50 jaar.
19: Dat

0: Vieren we samen met jou en de top 1976.
1: Het jaar waarin we zijn begonnen.
2: Een lijst met de 1976 mooiste nummers uit meer dan 60 jaar popmuziek.
0: Stem vanaf morgenochtend 8:15 via omroepbrabant.nl/top1976.
2: Dit is Omroep Brabant. Met nu
0: Weekend. Christian Westerveld. Hey.

0: turn to dust all that I adore.
1: Best still, things we lost in the fire.
2: Dit is Weekend met Christian Westerveld op Omroep Brabant.
3: Ja, net een beetje ander weer dan dat we de laatste tijd gewend zijn. Maar heel verkeerd wordt het vandaag op deze zondag niet. Zo zegt Rico, onze weerman van Weerplaza.
4: Het is overal in de provincie droog. De zon schijnt geregeld. We komen vanmiddag uit op zo'n 24, lokaal 25 graden nog steeds. Dus dat zijn nog steeds heerlijke temperaturen om lekker naar buiten te gaan vandaag.
3: Ja, en de komende dagen dan wordt het wat wisselvalliger. Vooral dinsdag komt er veel regen. Maar moeder aarde heeft het heel hard nodig, moet je dan maar denken. Ja, wat is er in het nieuws? Onder meer een uitslaande brand in een flat aan de koning Willem I Alexanderlaan. Nee, koning Willem-Alexanderlaan, zo heet het, in Oosterhout. Daar zijn afgelopen nacht 2 mensen gewond geraakt en vanwege de hevige rook werd de volledige flat ontruimd. Zo'n 100 mensen moesten eruit. Bewoners werden door de brandweer in ambulances opgevangen. 1 persoon moest uiteindelijk naar het ziekenhuis. Je leest hem hierover op web en app bij Omroep Brabant. En ja, er zijn ook weer wat aanrijdingen geweest in Liepstad. Nee, dat is niet waar. Op de Liepstad Singel in Uden. Daar is een automobilist hard met zijn auto op een andere auto gebotst. In Uden dus. Het ging mis op de kruising met de Velmolenweg. Er zou een achtervolging aan de botsing vooraf zijn gegaan, maar de politie kon dat nog niet bevestigen. Ook daarover lees je meer op web en app bij Omroep Brabant. En er werd volop gevoetbald. En daarover gaan we zo dadelijk met ons voetbalforumpje op de zondagochtend Leon en Rick praten.
2: Christian's Klassieker.
3: Ja, net het vorige uur kon je horen dat er wat grote sterren vandaag jarig zijn. Madonna en Barry Hay van Golden Earring. En Golden Earring won uiteindelijk het duivels dilemma van Madonna. Maar het is ook vandaag de sterfdag van een enorme grootheid.
5: Good evening. Elvis Presley died today. He was 42. Apparently it was a heart attack. His doctor pronounced him dead at 3 o'clock this afternoon.
6: I remember Elvis Presley.
3: Ja, ik weet eigenlijk niet of er nog mensen zijn die nog steeds geloven dat hij nog steeds leeft, want hij zou inmiddels aardig op leeftijd zijn, de King. Maar dit is wel een gelegenheid om hem te draaien natuurlijk.
2: Christian's Klassieker.
3: En dan kies ik voor de Elvis-plaat die ik het mooiste vind. Suspicious Minds, The King.

0: The King. 1977 overleed hij op 42-jarige leeftijd op deze datum. 17 minuten over 10. We gaan maar eens over het voetballen praten. Doen we in het vaste gezelschap van Omroep Brabant collega Leon Voskamp en Rick Elfrink van het Eindhovens Dagblad. Mannen, een goedemorgen aan alle twee.
1: Goedemorgen.
0: Ja, beginnen we toch eventjes bij Rick om een hele speciale reden. Want Peter Bos zat er voor de 150ste keer op de bank bij PSV. Maar jij, Rick, 500 competitiewedstrijden nu voor PSV gedaan.
1: Ja, dat klopt. En,
0: zo.
1: Dan was dit er. Dit was er natuurlijk wel eentje die eruit sprong. Ik zullen we ons nog lang heugen, denk ik.
0: Is dat enigszins cynisch?
1: Nou ja, goed. Uiteindelijk moet PSV dit soort wedstrijden winnen. Alleen dan doe je uiteindelijk mee om de titel. En ja, dat hebben ze gedaan. En ook terecht overigens, hoor, ze hebben terecht die wedstrijd gewonnen.
0: Ja, ja, en maken ze het zichzelf niet veel te moeilijk uiteindelijk? Want ja, je hebt zoveel kansen gehad om de derde te maken en nu moet je tot de laatste minuut toch weer bang zijn dat er weer zo'n zondagsschot ingaat.
1: Ja, dat was ook wel mijn conclusie. Ik denk dat er nog steeds heel veel beter moet. Ik denk dat PSV ook toch nog weer 2-3 momenten had waarop je dacht van, goh, daar kan zomaar een gelijkmaker nog vallen. Na rust 1 keer overigens en voor rust gaven ze dan de 1-1 gaven ze na rust weg. En de 2-2 had ook nog kunnen vallen natuurlijk met die kopbal.
0: Mm-hmm.
1: Maar uiteindelijk het niet afmaken van de vele kansen, dat was inderdaad denk ik het grootste probleem gisteravond.
0: Ja, Peter Bos zag weer vlagen van de kampioensploeg PSV. Leon, heb jij die ook gezien?
2: Vlagen wel, ja. Ja, maar het was niet heel overtuigd gisteren. Hè. Het was... bij mate was het matig en bij sommige vlagen was het ook wel weer leuk om naar te kijken. En uiteindelijk win je, dat is het belangrijkste. Maar goed, wat Rick zegt, er moet echt op alles moet er nog veel beter, uiteindelijk.
0: Ja, en er moet nog steeds wat bij, zeker achterin. Hè? Want ja, als je alleen al ziet hoe die 1-1 valt, Rick, dan zegt dat al wel weer wat, denk ik.
1: Ja, dat klopt. En dat wil niet zeggen dat als er een nieuwe speler wordt aangetrokken, dat dan meteen de Messias is. Iedereen weet dat Lucharel Geertruida naar Eindhoven moet komen. Ik verwacht ook wel dat snel gaat gebeuren. Hij wil zelf graag PSV en hij wil een huurdeal. Het mooie is dat iedereen al zegt, ja, PSV moet er 18 miljoen op klappen om hem te kopen. Maar Geertruida wil zelf ook liever verhuurd worden. Is nu niet in eigenlijk voor een permanente transfer. Althans, dat was de situatie tot voor kort. Dus ja, dat heeft niet zoveel zin voor PSV om er 18 miljoen op te klappen. Want ja, een huurdeal van 18 miljoen is heel duur.
0: Ja.
1: Nee, hij zou een jaar hier naartoe willen. Dat is eigenlijk in de zomer al besproken. Dat moet dan voor 31 augustus zijn voltooiing gaan krijgen.
0: Ja, 2 weken.
1: Wat met hem dan gelijk veel beter gaat, Christian, dat weet ik natuurlijk ook niet. Hij zal toch een beetje moeten acclimatiseren.
0: Ja, dat is ook zo. Leon, wat mist dit PSV wat jou betreft nog?
2: Centrale verdedigers. En ik hoop toch... Nou ja, goed, ik gun Veerman ook een stap, hè. Want we hebben nog niet over Veerman gehad.
0: Dus nee, die komt nog aan bod, hoor.
2: We hebben het over Borussia Dortmund gehad. Weet je, die jongen die is eigenlijk gewoon de Eredivisie ontgroeid. Zo mag je het wel zeggen. Maar op een of andere manier is er gewoon vanuit het buitenland weinig belangstelling voor die jongen. Hoe dat kan, misschien weet Rick het.
0: Ja.
2: Nu is het Borussia Dortmund, dat lijkt me een prima club voor hem. Kijk, voor PSV is niet te hoop, want die jongen is eigenlijk zo belangrijk. Hè. Ook, als je naar alle statistieken kijkt, dan is hij heel veel bij goals betrokken. Ja, die moeten gewoon een keer een stap maken, denk ik toch?
0: Ja, ja, dat zou je zeggen, Rick. Maar ja, je kunt ook bijna zeggen van, ken je de mop van die PSV'er die een transfer maakt?
1: Ja, dat zijn er dit jaar al 4 geweest.
0: Zo, hè?
1: Dus er zijn er al 4 mislukt.
0: En deze week ook weer eentje.
1: Ja. En bij Veerman vind ik het... ik vind het een beetje apart dat je uit Duitsland eigenlijk niks hoort. Dus ja, kijk, het is voor PSV ook een beetje gissen. Hij heeft natuurlijk die clausuledatum in zijn contract staan. Hè? Nou, die verloopt komende week. Hij kan voor 20 miljoen euro weg. Als hij voor een bepaalde datum wordt opgepikt. Nou, wij dachten dat tussen 15 en 20 augustus ergens ligt. Dat die clausule verloopt. Maar ja, of hij nou daadwerkelijk gaat. Ja, niemand heeft zich op dit moment gemeld. Dus ja, voor PSV is het dan ook gissen. En dan kan je er alleen maar van uitgaan dat hij blijft tot het tegendeel bewezen is.
0: Wat hopen ze, Rick, bij PSV? Want ja, je kunt aan de ene kant zeggen van je zou een enorm goede speler verliezen. Maar aan de andere kant is het eentje die je ook een transfer gunt. Waar het misschien ook wel eens een keer goed is dat hij een stap maakt. Wat vinden ze eigenlijk? Wat hopen ze eigenlijk?
1: Nee, precies dat. Er wordt een beetje wisselend naar gekeken. Aan de ene kant is er altijd angst dat je een speler verliest. Dat was bij Tillman zo, dat was bij Xavi Simons zo de afgelopen jaren. Dat is nu weer bij Sarbari zo. Nou, Veerman zou dan misschien nog kunnen gaan. We moeten dat afwachten. Maar goed, dan moeten er weer nieuwe mensen opstaan. En eentje heb ik er gisteravond gezien. Dat was Kodai Sano.
0: Ja.
1: Leuke speler.
0: Ja, dat wisten we geloof ik al, hè, dat hij er wel wat van kon.
1: Ja, dat wisten we, maar ja, Leon, ik weet niet hoe jij gekeken hebt naar Coresano, maar PSV fleurde er wel van op, toch?
2: Nou ja, Sano is ook een speler die was NEC al lang ontgroeid. En misschien zelfs al de Eredivisie, dacht ik. Want ik dacht, die jongen gaat gewoon naar het buitenland. Dat hij naar PSV komt, absolute versterking. Echt, ik vind het echt een hele goede speler. Ik ben heel blij dat, dat we hem nog langer in de Eredivisie kunnen zien.
0: Ja, dat is in ieder geval mooi. Over zijn oude club NEC gesproken. Die hadden een makkelijk middagje in Tilburg. Leon, dat doet ook wel een beetje de wenkbrauwen fronsen hoe Willem II aan het competitiebron is.
2: Nou. Zo heel makkelijk vond ik het niet. Want ik vond Willem II eigenlijk een helft eigenlijk best wel prima. Maar goed, het is altijd twee helften, heb ik gehoord.
0: Ja, dat schijnt, hè?
2: Ja, er stoorde Willem II helemaal in. En goed, het is geen schande om van NEC te verliezen. Maar ze waren toch wel redelijk kansloos, hoor. En het is niet... Het moet echt... Dat zei ik vorige week ook al. Er moet echt iets bij. Want dit Willem II met deze selectie... gaan ze rechtstreeks volgend jaar weer naar de top en FC Den Bosch.
0: Ja, daar lijkt het op. Die alle twee overigens verloren. Net als bijna alle andere Brabantse clubs. Alleen RKC pakte een puntje.
2: Ja, lekker weekend was het voor de Brabanders. Ja, jij zei het inderdaad. Het was me niet eens opgevallen, dus ja, als voetbalkenner. Maar is het eigenlijk een weekend om misschien wel snel te vergeten. En ik wil het toch nog heel even over NAC hebben, want NAC heeft er ook verloren. Maar dat was misschien wel het meest bijzondere moment van het hele weekend. Dat na afloop verliezen ze van VVV. Ik heb de beelden ook gezien. Ik weet niet hoe jullie het hebben gezien, maar je kan het bijna niet droog houden als je dat ziet. Het gaat over Mat Seuntjens, heeft zijn pasgeboren baby verloren. 20.000 mensen na afloop, ja, echt zo. Het maakt zoveel indruk wat toen gebeurde. Ja. Heel triest, maar ook wel heel mooi om te zien hoe dan de reactie van die supporters is.
0: Ja, dat is inderdaad, zo kan het ook gaan in een voetbalstadion. En dat hebben ze bij NAC ook al eerder bewezen, dat ze dat op deze manier kunnen. Ja, de komende week moeten we nog even weer vooral de berichten in de gaten houden voor wat betreft transfers. Het schijnt zelfs zo te zijn, Rick, dat jij een baard hebt laten staan om incognito voor het stadion te kunnen posten.
1: Nee, dat klopt niet, want normaal zit ik altijd in een vuilniszwemmer.
0: Oh, dat is dus ook zo, ja.
1: Dat hoeft niet, dan zou ik het mezelf alleen maar moeilijker maken.
0: Op dinsdagochtend worden die geleegd trouwens, hè? Dus dan moet je er niet in zitten.
1: Ja, dat is waar, anders dan kom ik straks versnipperd. Dat hoef ik ook niet hebben. Maar ik sluit me nog even bij Leon aan. Het moment van Mat Seuntjens, dat was echt, als je daarnaar kijkt, dan is voetbal eigenlijk een heel onbelangrijk spelletje. Dus dat was een hele mooie om mee af te sluiten, inderdaad, van Leon.
0: Juist, en heb je dat niet gezien, zoek het even op de site van Omroep Brabant, dan kun je het ook nog terug bekijken. Rick, Leon, maak er een mooie zondag van en tot de volgende weer.
1: Tot de volgende.
0: Yo, houdoe.
3: Weekend. Zaterdag en zondag van 9 tot 12.
4: Christian Westerveld.
3: Omroep Brabant.

0: Doet u mij maar een cappuccino en de chef special.
1: U bedoelt de Stef special?
0: Nee, toch?
1: Ja.
0: Oh ja. Nu zie ik het. Ja. Een Stef special.
2: Uitstekende keuze. Stef van Duinhoven is onze specialiteit van de zondagmiddag.
3: De lekkerste muziek.
2: De leukste weetjes.
3: Kortom,
2: 4 uur gezelligheid.
4: Kies dus op zondagmiddag vanaf 12 uur van mei. Stef special
2: op Omroep Brabant.
5: Het gevoel van hier.

0: Stars and On My Soul.
1: Dit is Weekend met Ronnie Balk.
0: Heb ik nou Ronnie Balk? Ja, die zit hier wel eens ooit. Heb ik dat dan... Oh, dat is helemaal verkeerd. Nee, dat is niet de bedoeling. Nee, die is er niet. Vandaag, ik ben het gewoon zelf, dus...
1: Weekend met Christian Westerveld op Omroep Brabant.
0: Ja, die man die elke keer onze namen moet roepen, die is wel eens ooit in de war. En bovendien, voor hem is het ook weekend natuurlijk. Het is bijna 11:02 en zo dadelijk in Weekend gaan we even de klok terugzetten. En dan komen we uit in het jaar dat er massaal, maar dan ook massaal, tegen kruisraketten werd gedemonstreerd.
2: De toegangswegen naar de stad stromen vol. Bumper aan bumper rijden de autobussen Den Haag binnen. Het zijn er 3200, de helft meer dan 2 jaar geleden in Amsterdam.
0: Ja, de stem van Hugo van Rijn van het NOS-journaal hoorde je destijds. Welk jaar het is, daar ga ik je zo vertellen. Ik ga je nu vertellen wat er op de weg is te doen en wat er vooral niet te doen is. Op de A77 kun je even een stuk verbindingsweg niet gebruiken richting Nijmegen. Bij knooppunt Rijkenvoort is er namelijk eerder een ongeluk gebeurd. De verbindingsweg is daar nog steeds afgesloten. Het verkeer richting Nijmegen moet keren bij Boksmeer en dat is afrit 6. De klok zegt 11:03 en deze klok die liegt nooit. Verder met Room 11 en Hey Hey Hey op Omroep Brabant.

0: vrolijk plaatje over een mooie dag. En die draag ik even op aan Connie, die schrijft... Goedemorgen Christian, morgen ben ik echt jarig, vandaag vier ik het. Ik zou het leuk vinden om een gezellig plaatje te horen. Wat maakt niet uit? Nou, dan was deze gewoon een gezellig plaatje. Dus Room 11, hey.
1: Even terugspoelen.
0: En dan gaan we terug naar dat jaar van de kruisraketten. Nou, dat was dus 1983. En dat was ook een heel mooi muzikaal jaar. Luister maar eens even mee, want deze keuzes heb ik voor je. En je mag kiezen via de app, 0657328203. Welke van deze drie je graag wil horen.
2: 1.

0: Even terugspoelen.
1: Ja, en onze Frans is weer in de studio. Ha, Frans.
2: Hi, Christian, goedemorgen.
1: Helemaal zongebruind.
2: Ja, ja. Dat kun je wel zeggen. Ja, het was wel behoorlijk heet, maar lekker veel gewandeld.
1: Ja, Frans is er even tussenuit geweest, maar daar heb je niks van gemerkt. Want hij was wel gewoon virtueel in de studio aanwezig de afgelopen weken.
2: Ja, ja.
1: Zo doen we dat.
2: Zo doen we dat.
1: Ja. Maar Frans, je bent nu weer hier tegenwoordig om te mogen zeggen of je nummer 1, 2 of 3 wil horen. Wil je dus, ik zal het nog even zeggen, Big Log van Robert Plant, dat is nummer 1. I'm Specialized in You van de Time Bandits. Of nummertje 3, Gold Spandau Ballet.
2: Ja, ik ben helemaal fan van Led Zeppelin, dus ja, dan kies ik natuurlijk voor nummertje 1.
1: Ja, ja, nummertje 1. Ga jij ook voor nummer 1, dan mag je dat appen naar 0657328203. Maar als je een van de andere twee leuker vindt, dan is dat ook prima. Kun je ook appen, 0657328203. 1.

0: Omroep Brabant.
1: Kei goeiemorgen.
0: Ja, Omroep Brabant wenst jou een...
2: Kei goeiemorgen.
0: De ochtendshow van Brabant met veel gezelligheid, kei goeie muziek en het gesprek van de dag.
1: Kei goeiemorgen.
0: Jordi Graat is bij je van 6 tot 10.
3: Kei goeiemorgen.
0: Elke werkdag.
4: Alleen op Omroep Brabant. Het gevoel van hier.

0: Bauta, Love Myself.
1: Even terugspoelen.
0: En als je nog wil stemmen, moet je het heel snel doen via de app 0657328203. Welke plaat uit 1983 wil jij heel graag horen? Nummertje 1, nummertje 2 of nummertje 3?

0: Even terugspoelen.
1: Nieuwsfeit uit 1983. Een jaar van veel protest. Meer dan 500.000 Nederlanders demonstreren tegen de komst van Amerikaanse kruisraketten op de vliegbasis Woensdrecht. Frans, ik zie jou dus over aan dat jij erbij was.
2: Ik was er zeker bij, ja.
1: Dat dacht
2: zeker.
1: Ik al eerder. Ja, ja.
2: Je kwam geen meter vooruit, want het was inderdaad keidruk. Maar wel ook heel gezellig, heel rustig. En er stonden echt heel veel mensen die allemaal toch hetzelfde wilden. Minder wapens in de wereld.
1: Ja. Heeft niet geholpen, hè?
2: Maar uiteindelijk zijn het, nee, het is een hele vreemde wereld waarin we nu leven. Dan gaat het alleen maar over wapens, wapens, wapens.
1: Ja, dat is waar. Maar goed, jullie hebben in ieder geval je statement gemaakt.
2: Absoluut. Dus,
1: dat deden de ambtenaren destijds ook. Die moesten geld inleveren, want het was een grote economische crisis. En dat pikten ze niet.
3: De strijd tegen dit leugenachtige kabinet Lubbers is verdomd taai.
1: Dat zei Jaap van der Scheur, die werd een bekende Nederlander. Hij was de voorman van de ambtenarenvakbond Abfacabo. Het Binnenhof wordt onder het schuim gezet, maar inleveren moeten ze uiteindelijk toch. En dat moest ook het fictieve plaatsje Juinen uit het tv-programma van Coat & Beat.
4: Geld, geld is alles. Ik juin een financieel manier op alles.
1: Kees van Kooten in de rol van wethouder Hekking. Hij treedt zelfs samen met Doemaar op om zijn statement te maken. Philips introduceert in 83 de opvolger van de langspeelplaat op de Europese en Amerikaanse markt, de Compact Disc.
5: Considering its quality and size, the Compact Disc most certainly will become a part of our everyday lives in the future.
1: En dat was zeker een aantal jaren zo. Dries van Acht verlaat de Tweede Kamer om commissaris van de Koningin te worden in, jawel, ons eigen Brabant. En Nederland is in de ban van een ontvoering in 1983.
6: Freddy Heineken, hij is voorzitter van de raad van bestuur van de brouwerij, en zijn chauffeur zijn vanavond ontvoerd. Rond 7 uur zijn ze in het centrum van Amsterdam door onbekende, gemaskerde mannen in een bestelbusje gesleurd en meegenomen.
1: 3 weken lang houdt Nederland de adem in, totdat
7: brouwerijdirecteur Heineken en zijn chauffeur Doderer zijn vanmorgen vroeg door de politie bevrijd in een loods even buiten Amsterdam, waar ze na hun ontvoering 3 weken hebben vastgezeten.
1: Ja, en een van de ontvoerders blijkt ene Willem Holleder te zijn, die laatst nog weer in het nieuws was dat hij de EBI uit mag en naar een andere gevangenis gaat. Nog wel even een grappig feitje, ik weet niet of je dat ooit gehoord hebt, maar ze zaten op een loods, of in een loods zaten ze gevangen, dus Heineken en zijn chauffeur. En vlak daarbij werd een filmpje door diezelfde Van Kooten en de Bie die je net ook hoorde opgenomen in hun rol van Jacobsen en Van Ness. En vlak daarbij bleken dus Heineken en zijn chauffeur te zitten. Maar ja, dat wisten ze op dat moment natuurlijk niet. Landskampioen Ajax heeft in de zomer van 1983 schoon genoeg van de wijsheden van Johan Cruijff.
8: Ja, je moet wel lopen wat nodig is, maar zeker niet meer. En ook zeker niet minder.
1: Waarop Johan sportieve wraak neemt door over te stappen naar aartsvijand Feyenoord. En met Feyenoord zou Cruijff kampioen en bekerwinnaar worden. Ja, en dan nog meer over voetbal. Het Nederlands elftal onder leiding van Bredana Kees Rijvers lijkt zich in 83 geplaatst te hebben voor het EK voetbal. Spanje moet met meer dan 10 goals verschil van Malta winnen om Oranje alsnog uit te schakelen. En dat gebeurt ook nog. Een boel mensen dachten van, nou, dat zit wel goed. We kunnen heerlijk naar de Schouwburg en een avondje Freek de Jonge meemaken. Nou, Freek de Jonge had wel een boodschap voor zijn publiek.
9: Als allereerste wil ik u graag meedelen dat Spanje-Malta geëindigd is in 12-1. Zou je morgen opkijken in de krant, hè?
1: Ja, want zo ging dat toen nog. Of misschien op het radionieuws dat je het hoorde dat het echt waar was. 12-1. Spanje zou ook nog finalist worden en Nederland bleef thuis.
0: Even terugspoelen.
1: Eens even kijken. Wie is de winnaar, Frans?
2: Ja, nummertje 2 heeft glansrijk gewonnen.
1: En dat is de enige Nederlandse act ertussenin. De Time Bandits. Dank allemaal voor de stemmen.

0: Colin Sandy op Omroep Brabant.
1: Alles over Omroep Brabant check je via de website en app.
2: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning?
3: Tuurlijk wel!
2: Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
4: Mam, waar is mijn zwemband?
5: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstballen en achter de doos van de airfryer.
6: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Allsafe!
7: Geeft ruimte.
8: Een hybride warmtepomp plus installatie voor nog geen €4000. Dewarmte.nl.
6: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
9: Hey, Remo!
10: Koffie en thee smaken nog lekkerder met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
11: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor €0 eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
12: En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
13: Hey,
10: ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
14: Optimaal herstel tijdens de nachtrust behaalt u met een DQ-prematras. En u mag 150 dagen proefslapen op uw individueel ingestelde matras. Om uw DQ-prematras op uw lichaam af te stemmen, is een professioneel slaapadvies een must. Wilt u ook een gratis slaapadvies van onze professionals? Ga dan naar dqpre.com en vul vrijblijvend het slaapadviespaneel in.
15: Ramenfabriek op het hoog. Voor kozijnen en accessoires op het hoogste niveau. Kom langs in Moergestel of ontvang direct een online kozijnofferte via ramenfabriek.nl.
16: Bij Lunenburg ga jij altijd over de rode loper. Lunenburg is al 45 jaar dé elektrospecialist met topmerken, scherpe prijzen en een unieke ervaring in onze belevingswinkels. En alleen bij Lunenburg kun jij rekenen op de Lunenburg-service. Lunenburg, dé elektrospecialist in Nuland, Veghel en Rosmalen.
17: Pijn door heup- of knieartrose? Kies voor de zorg van Corto Clinics. Persoonlijke aandacht en korte wachttijden. Ontdek de warmte van echte zorg. Gewoon vergoed. CortoClinics.com. Zo kan zorg ook zijn.
18: DK Electric. Een elektrische auto? Je hebt er een of je wilt er een? Denk dan aan DK Garagebedrijf uit Beek en Donk. De specialist voor elektrisch rijden. DK Electric.
1: Voor iedereen met een rood-wit geblokt hart.
19: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
20: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. De natuurbrand in de Belgische Ardennen breidt zich nog steeds uit. Wel zijn de hulpdiensten optimistisch over het bestrijden van het vuur in natuurgebied de Hoge Venen, omdat het vandaag koeler is en er regenopkomst is. Ook hopen ze met hulp uit het buitenland het vuur onder controle te krijgen. Nederland heeft opnieuw 2 Chinook-helikopters van Defensie gestuurd. Het vuur brak vrijdag uit en er is al meer dan 3000 hectare aan natuur verwoest. Daarmee is het de grootste brand in de Belgische geschiedenis. Bij een busongeluk in het oosten van Hongarije zijn 12 inzittenden om het leven gekomen. Zeker 10 anderen raakten zwaar gewond toen de bus vannacht in de berm van de snelweg terecht kwam en kantelde. Er waren 57 passagiers aan boord van de Poolse bus en 2 chauffeurs, meldt het Hongaarse staatspersbureau. Alle slachtoffers komen uit Polen. Volgens de Hongaarse politie lijkt het erop dat de chauffeur in slaap is gevallen. Hij is aangehouden. De snelweg is dicht voor onderzoek naar het busongeluk. Rusland en Oekraïne hebben vannacht aanvallen uitgevoerd op elkaars hoofdstad. In Kiev waren er explosies en brak op een aantal plekken brand uit, zegt de burgemeester. Volgens hem vuurden de Russen onder meer ballistische raketten af. 3 mensen raakten gewond. De Oekraïners zouden op hun beurt zo'n 600 drones naar Moskou hebben gestuurd. Volgens de burgemeester van de Russische hoofdstad raakten ook daar 3 mensen

0: 20 in het binnenland. Dit was het NOS Journaal.
1: En dit is Omroep Brabant. Weekend is er nog een uurtje. Daarna de Stef Special en daarna de beste Brabantse muziekmix met Hubert Mol. Dus er gaat nog van alles gebeuren op deze zender. Maar ook zo dadelijk al. Ik neem nog even het nieuws met je door. En natuurlijk de uitgebreide weersverwachting met Rico van Weerplaza komt er ook aan. En zo dadelijk de stuifmail. Heb je vragen aan Frans, dan kun je die op de mail zetten. Stuifmail met ai@omroepbrabant.nl. Maar ach, via de app mag ook hoor. 06-573-28203.
2: Lees de nieuwe meeslepende historische roman van Anne Jacobs. Bestseller-auteur van de familiesaga's, Het Weesmeisje en Het Landhuis. Het nieuwste boek van Anne Jacobs. Nu, overal verkrijgbaar.
3: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin-sterrenchef Sidney Schutte. Nu, gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
4: Een man. Een roltrap. Een aarzeling. Hij blijft staan. Jij denkt, ik moet er langs. Ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
5: Je geniet van stralend sanitair met een Remon waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remonwaterontharders.nl.
6: Of het nu wandelen, klussen of sporten is, soepel blijven bewegen telt elke dag. En VitaPro ondersteunt soepele spieren met vitamine D. Ervaar VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
5: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
6: Probeer VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
7: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Woehoe! 1 jaar internet en tv voor maar €20 per maand. Nog maar 2 dagen. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jaar abonnement.
8: Op zoek naar een tandarts? Welkom bij City Mondzorg. De moderne tandartsenpraktijk in Hartje Veldhoven. Van de routinecontroles tot complexe behandelingen en meer. Schrijf u nu in op citymondzorg.nl.
9: Laat je op zondag 30 augustus vermaken en meevoeren door de Brabantse Dag in Hezen. De grootste theaterparade van het jaar. 16 wagenbouwersgroepen trekken door de straten van Hezen met hun indrukwekkende, huizenhoge theaterdecors. Info en kaarten op brabantsedag.nl.
8: Bij City Mondzorg plaatsen we dankzij de nieuwste technieken kronen binnen 1 dag.
10: Bij Van Nuenen Mondzorg ben je geen nummer, maar gewoon jezelf. Wij kennen je bij naam, nemen de tijd en zorgen dat jij je thuis voelt. Of je nu een nieuw kunstgebit nodig hebt, vervanging zoekt of een implantaat wilt. Onze specialisten staan klaar met kunde en echte aandacht. Kijk op vannuenen-mondzorg.nl.
11: September is het feest. Dan bestaat Omroep Brabant 50 jaar.
12: Dat vieren we samen met jou en de top 1976.
11: Een lijst met de 1976 mooiste nummers uit meer dan 60 jaar popmuziek.
12: Stem vanaf morgenochtend 8:15 via omroepbrabant.nl/top1976.
11: Dit is Omroep Brabant. Met nu
12: Weekend. Christian Westerveld.
13: Christian,

0: Simon. And you can call me Al. Het is 10 minuten over 11.
1: Dit is Weekend met Christian Westerveld op Omroep Brabant.
0: En het ziet er helemaal niet verkeerd uit hoor, voor wat betreft het weer. Niet volop zonnig, want de wolken zijn er ook wel. Maar het ziet er best een beetje gematigd, maar ook droog uit. 25 graden zo'n beetje. En de details krijg je dadelijk van Rico van Weerplaza. Die vertelt ook hoe het verder gaat. Nou, kan je vast een klein voorschotje geven. Er komt best wel wat water aan. Zeker dinsdag belooft echt een natte dag te worden. En de natuur heeft het nodig. Ja, nou, Frans, ik geloof dat jou dat uit het hart gegrepen is. Ja, om dat zeker te zeggen, want het is echt. Heb je dit ooit meegemaakt? Zo erg?
2: Nee, zo erg niet. Ik bedoel, als je al dan kijkt naar de Ardennen, daar nu 3000 hectare in brand staat.
0: Grootste brand ooit in de natuur in België.
2: Ja, precies. Nee, dit is echt heel, heel rampzalig. En ja, goed, het blijft gewoon toch. Het is niet alleen maar de zon die hard is gaan schijnen. Maar het is vooral ook de verdroging die heel erg een rol speelt. Hè. Er is gewoon veel te weinig water in de omgeving. Als je ook naar dieren kijkt. Ja, ik zeg tegen mensen, als ze mij iets over vragen, zeg ik, zet overal waterbakjes neer in je tuin, op je balkon, aan je voordeur. Maakt allemaal niet uit, want die dieren zijn echt op zoek naar water. Want ze kunnen bijna niks vinden. Dus niet alleen maar de brand is erg, maar ook voor heel veel fauna is dit moment heel vreselijk.
0: Juist. En als je zo bijvoorbeeld de Campina inloopt, dan merk je het gelijk al, omdat het een foute boel is.
2: Het stoft aan alle kanten. En ja, er hoeft maar een of ander idioot met een sigaretje binnen te lopen. En het is daar ook mis. Dus het is echt gewoon heel triest wat er allemaal gebeurt.
0: Ja, of een glas laten liggen, of een flesje laten liggen. Zoiets kan ook al.
2: Het is echt gewoon. Ja, mensen moeten heel voorzichtig zijn in de natuurgebieden. En als ze aan dieren willen denken, zet overal waterbakjes neer. Want het is verschrikkelijk. Ja, komende week gaat het weer regenen. Ja. Want ik heb begrepen dat september weer volop zon gaat schijnen.
0: Nou ja, dat zullen we afwachten, maar goed. In ieder geval, dinsdag wordt er iets aangedaan.
2: Iets aangedaan.
0: Een paar druppeltjes op de
2: goede plaat. Daar moeten we blij mee zijn. Ja, precies. Lekker allemaal dansen in de regen.
0: Ja, zo is dat. Nou, en als we er zelf alweer zat van zijn, denk even, moeder aarde heeft het zo nodig.
2: Ja, absoluut.
0: De agrariërs hebben het heel hard nodig, dus het is ergens voor.
2: Ja.
0: Ja, branden in de natuur, we hebben er heel veel berichten al over gehad. De Ardennen, dat is een vreselijk verhaal. In Duitsland, in Frankrijk, Spanje. Nou ja, we hebben het zelf ook meegemaakt. Maar ook op andere manieren komen we branden tegen in het nieuws. Bijvoorbeeld eentje in Oosterhout. En dat heeft ervoor gezorgd dat er nogal veel mensen vanaf hun huis uit moesten. Het was een uitslaande brand in een flat aan de Koning Willem-Alexanderlaan in Oosterhout. 2 mensen zijn ook gewond geraakt. 1 moest er ook daadwerkelijk mee naar het ziekenhuis. En omdat er zoveel rook was, moesten er een heleboel mensen uit hun appartement. En het bleef uiteindelijk enigszins binnen de perken. Als je weet dat toen de brand weer aankwam, al alleen appartement helemaal in lichte laaien gestaan heeft. Je ziet er veel meer over op Web en RP Omroep Brabant. Ook andere dingen in het nieuws. Bijvoorbeeld de overwinning van PSV en de nederlaag van Willem II. Je komt dat ook allemaal tegen. Diana Ross en haar versie van Ain't No Mountain High Enough. Dit is Weekend.

0: Teddy Swims en Mr. Know-It-All. Het is 10 minuten voor 11:30. Hoogste tijd om over het weer te gaan praten. En dat doe ik met Rico van Weerplaza. Hadi Rico.
1: Goedemorgen Christian.
0: Ja, en we zijn nu toch een klein beetje ander weer, een ander weggetje ingeslagen. Waar leidt dat naartoe?
1: Nou, naar een behoorlijk wisselvallige week. Want vooral dinsdag wordt toch echt wel een dag die we echt een tijdje niet hebben gehad. Want het is dan de hele dag bewolkt. Het gaat geruime tijd regenen. En het is dan ook maar 20, 21 graden. Maar dat is dus vandaag nog niet het geval. Het is overal in de provincie droog. De zon schijnt geregeld. We komen vanmiddag uit op zo'n 24, lokaal 25 graden nog steeds. Dus dat zijn nog steeds heerlijke temperaturen om lekker naar buiten te gaan vandaag.
0: Dus vandaag is eigenlijk iedereen wel een beetje tevreden, denk ik.
1: Ik denk het wel, ja. De hitte is weg. En dit zijn echt temperaturen die voor veel mensen toch wel aangenaam zijn.
0: Ja, ja, ik moet zeggen, ik hoef ook geen 36 meer, moet ik zeggen, hoor.
1: Maar het ziet er ook niet meer uit dat we dat gaan krijgen, hoor, de komende weken. Dus wat dat betreft laten we dat achter ons.
0: Goed, dan gaan we naar de maandag, want dat is dan een beetje een tussendag. Of hoe gaat die eruit zien?
1: Ja, we beginnen morgenochtend namelijk bewolkt met af en toe wat regen. Dat trekt al vrij snel weg. Daarna kan er een enkel buitje voorkomen, maar geregeld schijnt ook de zon. Temperatuur komt morgen uit op zo'n 22 graden. En dat betekent dat ook die regionale hittegolf weer voorbij is, want de temperatuur die blijft dus overal onder de 25 graden. Nou ja, dinsdag wordt dus een dag met veel regen. Kan lokaal meer dan 10 mm vallen. Zo. Een graad of 20, 21 dus. En vanaf woensdag dan blijft het toch wel behoorlijk wisselvallig zomerweer. Elke dag kan er wel een bui voorkomen. Geregeld schijnt dan ook de zon en de temperatuur die komt dagelijks uit op zo'n 21 of 22 graden. Ja, en dat weerbeeld dat lijkt ook in de laatste week van augustus nog aan te houden. Dus wat dat betreft is het de komende tijd behoorlijk wisselvallig.
0: En dan gaan we daar weer over klagen, hè?
1: Dan gaan we daar zeker weer over klagen, want ik denk dat we dinsdag na een aantal millimeters iets hebben van, nou, het mag wel weer een keertje stoppen. Maar de natuur kan het natuurlijk wel gebruiken. Want het is kurk en kurk droog. En een gestage regenval dinsdag is alleen maar goed voor de natuur.
2: Dit is Omroep Brabant.

0: Dit is Omroep Brabant vanuit Eindhoven.
1: 1976. Het jaar waarin Omroep Brabant werd geboren.
2: En nu, 50 jaar later, vieren we dat met een cadeau voor heel Brabant.
1: Vanaf dinsdag 1 september hoor je 11 dagen lang
2: de top 1976.
1: De 1976 mooiste nummers uit meer dan 60 jaar popmuziek. En uiteraard bepaal jij de lijst.
2: Vier met ons mee en stem vanaf morgenochtend 8:15 via omroepbrabant.nl/top1976.

0: Ja, ze vindt het helemaal niet erg om een rockbitch genoemd te worden. Dus dan doen we dat gewoon maar. Hè. Vindt ze wel een eer. Nou, dat is ze ook wel. Anouk, een girl op Omroep Brabant. 11:30 intussen, Frans. Je hebt weer een vraag gesteld via de website.
1: Ja.
0: En de vraag luidde als volgt.
2: Waaraan herken je meteen of iets een nachtvlinder of een dagvlinder is?
0: Oké, waar zie je dat gelijk aan?
2: Ja, precies.
0: En wat waren de opties?
2: De opties waren aan de voelsprieten, aan de kleuren op de vleugels, aan de drie paar poten en aan het achterlijf.
0: Het achterlijf. En ja, wat is het antwoord?
2: Veel mensen hebben toch diverse keuzes gemaakt.
0: Dat kan ook, hè?
2: Er is
0: er maar eentje goed. Wat was de goede?
2: De goede is A, aan de voelsprieten.
0: De voelsprieten.
2: De sprieten zijn heel duidelijk verschillend. Een dagvlinder heeft een spriet met op het einde een knopje of een bultje.
0: Ja.
2: En zeg maar, de nachtvlinders hebben meer antennes. Ze krijgen van die dwarsdingetjes erop. Die zien er duidelijk anders uit.
0: Oké, en de achtergrond daarvan, die nachtvlinders, die gebruikt ze dan meer om zich te oriënteren?
2: Ja,
0: dan,
2: precies. Die hebben die antennes vaker nodig in de nacht. Het is donker, dus dan moeten ze zich op een andere manier wat oriënteren. Ze oriënteren zich vaak op de maan en de sterren.
0: Oh.
2: En dat doen die nachtvlinders. En dagvlinders doen dat dus absoluut niet.
0: Is oké. Okay.
2: Ja.
0: Zou ze ook naar de eclipse hebben gekeken? Nee, de nachtvlinders niet natuurlijk, hè? Die lagen in bed toen.
2: De dagvlinders lagen in bed en de nachtvlinders, ja.
0: Nee, het was overdag, hè? Dus,
2: het was overdag, ja, precies. Maar die hebben toch de maan opgezocht, volgens mij.
0: Dat
2: hoor,
0: denk ik dan ook.
2: Het was in één keer donker, dan komen ze even opstijgen.
0: In Spanje was donker hier
2: niet, hè? Maar ik heb het ook meegemaakt in 1999. Toen was echt het zo verrassend. En één keer geen enkel vogelgeluid meer. Ik stond in de vergezen. Ja. En het kwetterde aan alle kanten. Bam.
0: Ja.
2: Zo plotseling.
0: Ik heb dat een keer overdag meegemaakt. Toen was dat is ergens tussendoor geweest. Dat was denk ik maar nog niet eens een halve verduistering. Maar toen gebeurde dat dus ook. Dus de vogeltjes stopten.
2: Ja.
0: En ik kwam toen iemand tegen die was zijn herdershond aan het uitlaten. Die herder werd helemaal gek.
2: Ja, dat zal.
0: Die werd helemaal in paniek. En toen was het vervolgens even later was het weer. En toen werd die hond weer rustig.
2: Iedereen rustig.
0: Die man kon hem bijna niet houden.
2: Nou, eens kijken.
0: Was een volwassen kerel. Ja. Die had er echt moeite mee. Goed, dat over eclipsen. Ja, want daar ging het helemaal niet over.
2: Daar hadden we
0: het
2: niet over. Want de prijs weer naar rest.
0: Wie is de winnares? Wie
2: is de winnares geworden dit keer en ze heet Phoebe Klaes of Klaes.
0: Ja. Nou, we weten niet hoe we het uitspreken, maar de prijs komt naar je toe in elk geval. Hè. Even kijken, er komt natuurlijk weer een nieuwe vraag, maar die staat er dan zaterdag.
2: Zaterdag weer op, ja.
0: Precies.
2: Ja.
0: Die staat dan in het artikeltje, want er staat elke zaterdag en zondag een nieuw stuifmeelartikeltje online. En daar kun je dus op zaterdag die vraag vinden en het antwoord, dat hoor je dan weer hier.
2: Op zondag.
0: We hebben alvast één winnares, maar we hebben nog een winnaar. Ja, het diertje van de week. Wie is dat geworden?
2: De Franse veldwesp.
0: De Franse veldwesp.
2: Ja.
0: Bon félicité. Ik weet niet of het Frans is. Maar gefeliciteerd, gelukkig.
2: Klinkt Frans.
0: Ja, zeker wel. Waar heeft hij het aan te danken?
2: Nou, die heeft hij aan te danken omdat het een heel bijzonder diertje is. Chris van Wilgen stuurde me een foto van. Hij had in de tuin iets gevonden. En dat leek op een beginnend nest te zijn. En ik vermoed, omdat het zo klein is. Ja, ik kan de grootte niet inschatten van de gaatjes. Maar ik denk dat het wel als Franse veldwesp zou kunnen zijn. Dat is lastig als je er geen maat bij ligt. Dus zeggen altijd, zet er iets bij van een maat. Een liniaal is natuurlijk het allermooiste. Maar een balpen of een bekend ding als een aansteker. Ja. Als er die nog zijn, dan is dat al herkenbaar. Maar goed, in ieder geval, ik schat in Franse veldwesp. En ik heb ook een hele mooie foto ontvangen van Els Luchtenberg, die een prachtig nest heeft gefotografeerd van die Franse veldwespen. Ja, het zijn hele leuke diertjes. Het zijn vliesvleugelige insecten. Horen bij de grote familie van de plooivleugel. Wespen thuis, maar zijn helemaal niet lastig. Zij zorgen wel voor, ook natuurlijk voor, vermindering van de insectenaantal. Omdat zij dus ook insecten voeren aan hun larven. En zelf eten ze allerlei zoetgoed. Want zijn vegetariërs die plantensappen, nectar van bloemen en sap van vruchten eten. Maar het is een prachtig mooi diertje. En als je ziet vliegen, let maar op de hangende pootje. Want die pootjes zijn echt naar beneden.
0: Hangende pootjes. Ze komen altijd met hangende pootjes aan. Ja, zo gaat dat dan maar weer. Zo dadelijk veel meer vragen en antwoorden uit de natuur. Christian Westerveld. En eerst een mooi stukje muziek uit de 80e jaren. Misschien wel een van de mooiste muzikale odes ooit aan de vriendschap. Clarence Clemens, Jackson Browne.

0: Jackson Browne samen met Clarence Clemons. En die doet de saxofoonpartij ook nog even tegelijk. Hoewel natuurlijk niet tegelijk, want tak. Zou wel zijn dat je dat zou kunnen, zingen en saxofoon spelen tegelijk. Nou ja, als je het kunt, maak er een filmpje van en stuur het ons op, want dan willen we dat zien natuurlijk. Het is inmiddels bijna 9 minuten over 11:30 geworden. Hoog tijd voor de stuifmeel. Frans, je hebt weer een boel te beantwoorden.
1: Jazeker.
0: En gaat het over droge dingen, andere dingen?
1: Nou, het gaat er niet over droge dingen. Het gaat over vooral veel insecten.
0: Insecten.
1: En natuurlijk komt ergens over droge ook wel een beetje bij kijken. Net kreeg ik ook een vraag binnen van, die zag een aantal padden vertrekken. Vroeg of de trektijd voor de padden al was. Maar dat is er niet. Dat heeft ook met droogte te maken. Padden zijn amfibieën en die zoeken zeg maar nattigheid op. En als dat niet is, dan gaan ze nog verder zoeken totdat ze dat wel gevonden hebben.
0: Ja, Rinske vroeg dat inderdaad. Die dacht, de paddentrekker, dat lijkt dan zo.
1: Ik snap haar vraag heel goed, dus ik begrijp dat. Maar het heeft te maken met dus inderdaad de verdroging. Cindy Duif die had een super grote springkaan onder de overkapping. En ze wil toch wel graag weten wat het is. En ik zag meteen dat het een hele mooie grote groene sabelspringkaan en een vrouwtje is. Want die hebben dan die sabel. En die sabel, ja, alles bij elkaar is zo'n diertje 8 centimeter groot. En die sabel, dat klinkt dan heel gevaarlijk. Maar die sabel is eigenlijk gewoon simpel een legboor, oftewel een legbuis. En mannetjes hebben die dus niet. En ik heb toevallig een fotootje nog gevonden van Jeroen Siebers. Die had een grote groene springkaan vrouwtje. Die tussen de tegels in met haar sabel, oftewel met haar legboor, eitjes aan het leggen is. Dat is een grappig om te zien hoe die vrouwtjes zelfs in de kleinste ruimtes nog daar gebruik van weten te maken. Dan had... ik moet even kijken, maar hij is groot zo slecht tegenwoordig. Wim van der Zanden die zag drie paddenstoelen, oftewel vruchtlichamen, in dorre hortensia staan. Ja. Hij vroeg zich af als het was. Ja, het waren heel erg elkaar geschrompelde paddenstoelen. Ik heb toch geprobeerd te kijken naar een naam. Ik denk dat het de goudgele parasolzwammen zijn geweest. Hè. Ik wist het niet zeker. Ik ben dus even gaan checken bij een deskundige op paddenstoelengebied. En die vond ook wel dat ik daar gelijk in had. Dat het zeg maar inderdaad drie goudgele paddenstoelen zijn geweest. Het is een heel bijzonder paddenstoeltje wat heel graag in bloempotten staat. Dus komt er toch wel een beetje goed uit dat dat samen geteld wordt.
0: En jouw paddenstoelen-expert, dat is Kabouter Spillebeen ook, hè?
1: Nee, die heet toevallig geen Kabouter Spillebeen.
0: Oké, Kabouter Spillebeen.
1: Het zou zomaar kunnen zijn.
0: Die weet er ook veel van, hè?
1: Ja, die weet er heel veel van. Maar die raadpleeg ik op ander moment als ik over kaboutertje wil. Sophia Rosling, die kwam in de Oostwijkse bossen donderzwam tegen, tenminste dat dacht ze. En ik schreef ook, je moet nooit twijfelen, Sophia, want je hebt helemaal gelijk. Het zijn de echte donderzwammen die daar aan de bomen hangen, aan de beukenbomen. En het grappige is dat deze paddenstoelen zeg maar in het verleden heel vaak gebruikt werden. Want het is een paddenstoel die eerst parasitair is, maar dan zwakt de parasiet. Hij tast de boom aan als de boom ziek is, maar daarna gaat de boom dood en dan kan hij ook verder leven op die boom, want er wordt een saprofiet. Een saprofiet leeft van dood hout. En het grappige van dit verhaal is, omdat het hele grote paddenstoelen zijn. Eutzi heeft in de Eutstaler Alpen.
0: Ja, ik ken hem, ja.
1: Ja, die is gevonden in 1991 en die had die tonderzwammen bij zich. Onder andere tondels waar vroeger vuur meegemaakt werd.
0: Dat is zo'n ingevroren figuur van weet ik veel hoe lang geleden. Die net op de grens van Italië en Oostenrijk in de Alpen gevonden is.
1: Juist, precies. Ja, dat was het. Dat vind ik zo geweldig leuk. Richard die zag een kale eekhoorn. Wat is aan de hand? Ja. Hij had mij geen foto gestuurd. Dat vond ik een beetje lastig. Ik heb wel zelf een foto erin geplakt van een eekhoorn met een kale staart. Om dan toch te laten zien dat er dus eekhoorns in deze periode ook in de rui zijn. Maar het kan ook zo zijn dat ze een gevecht hebben gehad. Het is nu toch de periode van probeer de plek te bepalen voor de volgende voorjaar alweer. En dan kan het wel eens zijn dat ze dus zeg maar met elkaar in het vechten gaan en dan kan er wel eens een paar kale stukjes ontstaan. Onder andere zeg maar op zo'n staart. Als het op de staart verder ontwikkelt en het is wel een parasiet of een mijt, ja, dan is het een beetje lastig, want zo'n schimmelinfectie die kan dan een probleem geven, want die staart die is heel erg belangrijk voor zeg maar de eekhoorn. En ik zeg al, territoriumgevechten kunnen er ook voor zorgen. Want die eekhoorn die gebruikt die staart namelijk niet alleen maar als een roer bij het springen, maar ook als een schaduw bij een sterke zon. En ook zeg maar is het een communicatieonderdeel van naar andere eekhoorns toe. Dus dat is niet zo best dat die zeg maar dan kaal gaat worden. Als het helemaal kaal wordt, want een beetje ruis is niet erg. Carol Eipela die zag een hele mooie rups. Een zwarte randen met oranje randen. En het grappige is, ik kreeg later een seintje van iemand die had hem ook gevonden. En die noemde het de nakrups.
0: Van geel-zwart.
1: Geel-zwart.
0: Oh, op die manier.
1: Vond wel erg grappig. Maar het is dus een zebra-rups, zo heeft hij die rups. En die is dus zeg maar giftig. En dat betekent dus dat die rupsen de giftigheid halen uit de plant Jacobs kruiskruid. En daarom zijn die giftig. En die kleuren, die geven al aan voor vogels, pas op, want dat kan wel eens een keer een giftig diertje
0: kom
1: zijn.
0: Kom niet aan mij.
1: Kom niet aan mij, want ik ben giftig. En ook het vlindertje, de Sint-Jacobsvlinder of de Jacobsvlinder, ik heb daar een foto van bij geplakt, die is dus ook, giftig. Dus daar blijven vogels bij weg. Nou, de mooiste vondst dit keer vind ik de glasvleugelpijlstaartvlinder van Mario Mulders. Die heeft dus hij was dus een tuin aan het wandelen en toen zag je iets groen met bruin heel snel door de tuin vliegen. En hij dacht, wat is dit nou? En heeft hij toch een redelijk goede foto kunnen maken, wel op afstand. En hij heeft dus in de glas vleugelpijlstaartvlinder gevonden. Heel bijzonder diertje, die net zo werkt als eigenlijk de kolibrievlinder. Heel snel is. Alleen om dan een beetje, en dat hoorde hij ook, die Mario, een brommend geluid maakt. En dat komt omdat die vlinder zijn, kleine tegeltjes die op de vleugels liggen, eraf heeft gegooid. Daardoor wordt hij doorzichtig en lijkt hij heel erg op een hommel. En door dat zoemende geluid erbij lijkt hij nog meer op een hommel. De vogels vliegen hem gauw voorbij. Dat vind ik al knap dat je dat als een vlinder kunt uitvogelen. En tot slot in de vlinderserie. Anke Visser vond tussen met haar zoontje Tobias een nachtvlinder tussen de bloempotten. En dat bleek dus een huismoeder te zijn. Ja, een vlinder die heel veel rond huizen vliegt en ook vaak in huizen belandt. Want het is een vlinder die houdt van huizen, omdat ze op het licht afkomen. En vandaar heeft hij ook de naam waarschijnlijk gekregen huismoeder, omdat hij vaak in de huizen binnendringt. En dat is wel grappig als er zo'n vlinder dan in één keer binnendringt. Ik heb ook een foto bijgezet van hoe het er werkelijk uitziet, want hij heeft veel oranje in zich. En wat zij gefotografeerd hebben is dat de vleugels allebei gesloten zijn, of alle vier gesloten zijn. En dan zie je iets wat grijzig, bruin. Maar als je open is, dan zie je dat mooie oranje eruit schijnen. En dat is natuurlijk fantastisch om te laten zien aan de wereld. Dan de rubriek mooie foto's. Het die uit de wilgen van Hest. Het is wel
0: uit de wilgen weer. Het is altijd mensen met een dier of een plantennaam of een bomennaam.
1: Je zegt het elke keer. Komt het ook zo uit. Hè? Ja,
0: het is ook echt zo. Erkjesaardig is dat, maar goed. Ga verder, want ze had een mooie foto gemaakt.
1: Die heeft een hele mooie foto gemaakt. Ja, het is wel een beetje op een afstand, maar ik vond hem wel heel fantastisch mooi. Want wat zie je nou? Een reegeit zie je en die is aan het drinken. En het spiegelbeeld van het reegeit zie je ook in die waterplas. Oh, dus dat vond ik wel heel grappig. Dus dat vond ik echt kunstig en ik denk, die moeten we erbij plakken.
0: Goed, kijk even op het artikeltje. Je ziet het vanzelf op de website of op de app over de stuifmeel. En daar zie je die prachtige foto ook. En dan gaan we natuurlijk even weer de schoenen onderbinden. En dan gaan we weer aan de wandel. Waar komen we terecht deze keer?
1: Ja, dit keer wordt het een historische wandeling in de Loons- en Drunense Duin op zondag 23 augustus tussen 10:30 en 12:30. Mm-hmm. Kunnen mensen mee naar het munitiedepot in de Loons- en Drunense Duin. En dat is echt een heel verhaal te vertellen. Er is ook een herdenkingsplaats. Heel leuk is dat ik dan die foto zie. Denk aan de tijd dat ik daar gewerkt heb. Want ik heb ervoor gezorgd dat die herdenkingsplaats heel groot is geworden. En dat daar mensen kunnen herdenken die daar allemaal gesneuveld zijn in die gebieden. Maar er is veel meer over te vertellen. Dat heet De Mast, het plekje waar het lag.
0: Ja.
1: En het zwembad van De Mast. En mast betekent, dat is wel grappig, want wij gaan wandelen in de mast, zeggen we altijd. Hè?
0: Ja.
1: We wandelen in de grove dennenbos. Maar deze mast bestaat voor Munition Ausgabestelle. Oftewel, er werd een munitie uitgegeven voor het vliegveld van de Duitsers in Gilserijen. Dat hadden de Duitsers toen in de handen. En daar gaan mensen allemaal wandelen. Dus je kunt verhalen over bunkerwallen, loopgraven, etcetera.
0: Okay, toch nog een stukje wat zij genoemd hebben, dat we dat nog steeds gebruiken. Want meest hebben we weer hernoemd natuurlijk.
1: Ja, natuurlijk. Hebben we het allemaal hernoemd.
0: Is ook zo. We gaan een stukje muziek draaien.
1: Ja, ik dacht, ik doe het toch. De vind ik eigenlijk een hele leuke groep. En,
0: twee keer T-H-E.
1: Ja, die band, alternatieve rockgroep, oftewel New Wave Band. Opgericht in 1979. En die hebben een nummertje uitgebracht. Ja, dat klinkt een beetje bizar. En zeker in deze periode vind ik dat eigenlijk allemaal goed. Aan de andere kant vind ik ook een heel mooi nummer. Where do we go to when we Die. En dat heeft hij geschreven in de tijd dat hij heel veel afscheid moest nemen... een van de schrijvers van zijn naaste.
0: Oh, ja, ja, ja.
1: Dan denk ik bij mezelf, ach, dat mag best een keer.
0: Ja, dan gaan we daar maar eens naar luisteren. Daar komt hij dan.
2: Frans Wandelplaat.

0: heerlijke klassieker van Harry Nilsson. Everybody's talking. En hij zou er zomaar eens ingestemd kunnen gaan worden straks.
1: De top 1976. Omroep Brabant.
0: Ja, want morgenochtend om 7:15... dan gaat de stembus open en maak van je stemrecht gebruik. Hè, dat het een hele mooie lijst gaat worden. En die gaat dan vanaf 1 september... anderhalve week lang gaat hij helemaal gedraaid worden op Omroep Brabant. 1976 platen, omdat wij in 1976 zijn begonnen. En de 1 september, dan is dat precies 50 jaar geleden. Heb je je lijstje al een beetje voorbereid, Stef? Of wordt dat nog even
2: puzzelen? Nee, dit zijn meestal dingen die ik uitstel tot het allerlaatste moment.
0: Ja, nou, ik weet niet precies wanneer het allerlaatste moment is. Maar het eerste moment is 7:15 morgen vroeg. Dan kun je er dus al bij zijn.
2: Heb jij hem wel al af dan?
0: Tuurlijk. Nee.
2: Ik geloof de kozee. Ik geloof er helemaal niks van.
0: Nee, dat is net als vroeger proefwerken leren. Last minute.
2: Maar heb je wel een plaat in je hoofd waarvan je weet, die moet er wel in?
0: Meerdere.
2: Of verschilt het ook per keer, per week, per jaar?
0: Ja, en misschien is dat wel het lied wat jij gaat fluiten, Stef.
2: Oh, dat zou zomaar kunnen.
3: Je kunt wel fluiten naar je eerste plaat.
0: Want dat gaat weer gebeuren, hè. Stef gaat fluiten, dat is het eerste nummer wat we straks na 12 gaan horen. En ja, misschien raad je het wel. En als je het weet, mag je even appen naar 06573-28203. Je wint er geen auto mee of zo, maar we vinden het wel leuk als het geraden wordt. Dus tuit de lipjes, Stef.
2: Ja, even kijken hoe je
0: even ademhalen.
2: Kale kennis is.
0: Ja, okay. Dan gaat het orkest even zwijgen. Ja, ja, ja.
2: Oké. Okay.

0: Nou, die moeten doen zijn.
1: Ik heb hem geraden. Frans, had jij hem door?
2: Nee. Echt niet? Ik ben er echt heel slecht in, jongen.
0: Ja, Frans heeft elke keer. Door.
2: Nee, ik heb hem nooit door. Ik zo slecht in.
0: Ik denk
2: dat niet aan jou, Stef.
1: Nee, ik denk aan televisiedominees. Klopt dat?
0: Televisiedominees, ja? Daar zit wel iets in.
1: Ja? Ja. Dat het daarover gaat. Volgens mij is dat zo. Goed. Als je het denkt te weten, even appen naar 0657328203. Nog even kort wat je nog meer gaat doen, Stef.
0: Voor de rest, gewoon even lekker relaxed de zondag doorkomen in het motto niks moet, alles mag. En natuurlijk even bellen met de psycholoog.
1: Ah, natuurlijk. Ah. Het is weer zondag, zo is het. Maak er een mooie zondag van, wat mij betreft tot volgende week. En houden we bedankt.
3: Alles over Omroep Brabant check je via de website en app.
4: Al meer dan 200.000 Nederlanders probeerden Vitepro. En dat is niet voor niks. Het bevat vitamine D ter ondersteuning van soepele spieren en mangaan voor je kraakbeen. Ervaar Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
5: Reizen is ontdekken en ontspannen. Hoge datakosten horen daar niet bij. Altijd online op vakantie zonder roamingstress? Met Golden eSIM ben je wereldwijd direct verbonden als je aankomt. Vanaf 2,50. Reis mee met Golden
4: eSIM. Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
5: Download de app of ga naar goldenesim.com. Reis mee met Golden eSIM. Gaslicht.com is de best beoordeelde energievergelijker van Nederland. Ook makkelijk besparen op je energierekening? Vergelijk en stap in 3 kliks over. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Ga direct naar gaslicht.com.
6: Mam, wat als je valt? Kan je dan nog bij je telefoon? Ah, mam?
7: Steeds meer senioren kiezen daarom voor Persave. Met 1 druk op de noodknop roept u direct hulp in. Als uw contactpersonen niet reageren, neemt de meldkamer het automatisch over. Persave. Rust voor uzelf en uw kinderen. Kijk op persave.nl.
8: Mam, waar is mijn zwemband?
9: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstballen en achter de doos van de airfryer.
10: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Allsafe
5: geeft ruimte.
7: Persafe. Vanaf €10,95 per maand. Kijk op persafe.nl.
10: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
11: Jan Sluiters, Antoon der Kinderen en de familie Slager. Ontdek onbekende meesterwerken uit 100 jaar Bosse schilderkunst. Verborgen parels. Nu te zien in Museum Slager in 's-Hertogenbosch.
12: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Ook in de zomer. Zoals AHA vloeibaar wasmiddel wit voor maar €2,55. Goed voor zeker 25 wasbeurten. Prijsfavorieten. Lekker zomers. Altijd laag.
13: Blijf zelfstandig op pad. Even naar de winkel, de markt of op bezoek bij familie. Bij ScootMe in Waalwijk vindt u betrouwbare scootmobielen. Persoonlijk advies en snelle service. Neem alvast een kijkje op scootme.nl. ScootMe, daar kom je mee thuis.
14: Bij Hermans Optiek zijn je ogen in goede handen. Want wij meten nu nog preciezer en kunnen vervolgens ook nog preciezer jouw glazen maken. En vanzelfsprekend kun je bij Hermans Optiek ook terecht voor een nieuwe merk zonnebril of contactlenzen. Hermans Optiek geeft je ogen de perfecte scherpte. Vind jouw vestiging op hermansoptiek.nl.
13: Bezoek onze showroom in Waalwijk. ScootMe, daar kom je mee thuis. ScootMe.nl.
3: Dit is de radiozender waar Brabant leeft.
15: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
16: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. Een muziekfestival in Wormer in Noord-Holland is gisteravond voortijdig geëindigd nadat er een grimmige sfeer was ontstaan buiten de hekken. Volgens lokale media hadden zich daar een paar 100 jongeren verzameld die niet naar binnen mochten. Sommigen probeerden hekken omver te trappen. Volgens NH Nieuws werd er ook iemand mishandeld. Er kwam veel politie op de been om de orde te herstellen. De organisatie van Wormer Live besloot om het laatste optreden van de avond te schrappen. Voor zover bekend is er niemand aangehouden. De natuurbrand in de Belgische Ardennen breidt zich nog steeds uit. Wel zijn de hulpdiensten optimistisch over het bestrijden van het vuur in natuurgebied de Hoge Venen, omdat het vandaag koeler is en er regenopkomst is. Ook hopen ze met hulp uit het buitenland het vuur onder controle te krijgen. Nederland heeft opnieuw 2 Chinook-helikopters gestuurd die per keer duizenden liters water over de vlammen kunnen gooien. Het vuur brak vrijdag uit en er is al meer dan 3000 hectare aan natuur verwoest. Daarmee is het de grootste brand in de Belgische geschiedenis. Bij een busongeluk in het oosten van Hongarije zijn 12 inzittenden om het leven gekomen. Het gaat om Poolse pelgrims die op weg waren naar huis na een bezoek aan Bosnië en Herzegovina. Zeker 10 anderen raakten zwaar gewond toen de bus vannacht in de berm van de snelweg terechtkwam en kantelde. Volgens de Hongaarse politie lijkt het erop dat de chauffeur in slaap is gevallen. Hij is aangehouden. In het noordwesten van Spanje zijn 2 mensen om het leven gekomen door een modderstroom. De slachtoffers zaten in een wijnkelder die door hevige regen onderliep met water en modder. Volgens Spaanse media zijn de slachtoffers vrouwen van 60 en 80 jaar. 2 baby's raakten licht gewond. Zij hadden wat blauwe plekken.

0: gebouwd. En ik zag al een goed appje binnenkomen. De eer gaat deze keer naar Margo. Dus ik zou zeggen, Margo, go, go, go, go.
1: Bij Eurojackpot maak je elke dinsdag en vrijdag kans op de hoogste jackpot van Nederland. En je speelt al mee voor 2 euro. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
2: De Consumentenbond bewijst het. Niemand is goedkoper dan Dirk. Want Dirk heeft mede de laagste prijzen met budgetboodschappen. Je betaalt zelfs 9% minder dan gemiddeld. En dat verschil merk je meteen aan de kassa en in je portemonnee. Op Dirk kun je rekenen.
3: Piep er niet zomaar tussenuit, maar ga groots. Neem Tergasom op in je testament. En help zo, ook na je dood, kinderuitbuiting te stoppen. Op deze manier geef jouw einde kinderen een toekomst. Wereldwijd. Kijk op terdesom.nl.
2: Nu bij Dirk, Fanta, Sprite of Fuse Tea, 99 cent.
3: Neem Terdesom op in je testament. Kijk op terdesom.nl.
4: Hey Remol!
5: Je geniet van een zachtere huid met een Remol waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remolwaterontharders.nl.
6: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
7: Hey,
5: ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
8: Heb jij nog een variabel energiecontract? Voorkom dat je te veel betaalt. Op gaslicht.com vergelijk je de beste energiedeals met de hoogste cashbacks. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Gaslicht.com.
9: Bij Van Nuenen Mondzorg ben je geen nummer, maar gewoon jezelf. Wij kennen je bij naam, nemen de tijd en zorgen dat jij je thuis voelt. Of je nu een nieuw kunstgebit nodig hebt, vervanging zoekt of een implantaat wilt, onze specialisten staan klaar met kunde en echte aandacht. Kijk op vannunen-mondzorg.nl.
10: Sta je op, maar voelt het alsof je slaap je niet heeft hersteld? Bij Koos Kluipmans in Oosterwijk ligt de volledige Alping-collectie voor je klaar. Ja, Koos Kluipmans, de Alping-studiodealer. Kom proef liggen en gun jezelf weer een fijne nacht.
11: Laat je op zondag 30 augustus vermaken en meevoegen door de Brabantse Dag in Hezen. De grootste theaterparade van het jaar. 16 wagenbouwersgroepen trekken door de straten van Hezen met hun indrukwekkende, huizenhoge theaterdecors. Info en kaarten op brabantsedag.nl.
10: Nu bij Koos Kluipmans. Tot wel 20% zomervoordeel op de Alping-collectie.
12: Dit is Omroep Brabant vanuit Eindhoven.
13: Omroep Brabant startte in 1976 en bestaat op 1 september 50 jaar.
14: Dus is het feest. En daarom als cadeau dit jaar geen top 900, maar een top 1976.
13: Een lijst met de 1976 mooiste nummers uit meer dan 60 jaar popmuziek.
15: Stem vanaf morgenochtend 8:15
14: via omroepbrabant.nl/top1976.
16: Dit is Omroep Brabant. Met nu
17: Stef Special, Stefan Duinhoven.

0: Pink en de zanger van de band Fun met Just Give Me a Reason. En daarvoor natuurlijk de plaat die ik floot bij Christian. Genesis.
1: Stef Special.
2: Omroep Brabant.
1: Omroep Brabant.
3: Het gevoel van hier.
1: Van hier.
2: Stef van Duinhoven.
0: Heb je wel eens het gevoel dat je denkt, ik ga je nu aanrijden als je niet opschiet? Ja. Zo! Ik heb dat wel. Ja, en dat heb je waarschijnlijk ook wel eens ooit een keer gehad. Niet misschien alleen met fatbikers. Maar ook gewoon als je een beetje haast hebt en je rijdt met de auto op de weg. Gewoon door een woonwijk of gewoon een weg waar veel auto's voorbij komen. Niet mega veel, maar wel in een woonwijkachtig gebied. En dan staan daar drie vrouwen van, laten we zeggen, middelbare leeftijd. Die staan dan met z'n drietjes op straat met de fiets midden op straat met elkaar te kletsen. En dan denk ik al, ga even ergens anders staan. Maar wat ze dan dus doen, is als er een auto aankomt rijden, dan zien ze al, er komt een auto aan. En in plaats van opzij gaan, gaan ze eerst met z'n drieën die auto aanstaren. In dit geval mij dus. Om te kijken of dat ik er wel doorheen kan. Dan vervolgens zien ze dat ik er niet doorheen kan. Dan duurt het vervolgens 10 seconden voordat één van die drie een beetje aan de kant gaat met de fiets, waardoor ik er dus nog niet voorbij kan. En dan denk ik, voor mij mag je 24 uur jeuk krijgen waar je niet bij kan. Oh, wacht. Zei ik dat hardop?
1: Omroep Brabant.
2: Stef van Duinhoven.
1: Tot 4.

Lionel Richie en Angel. En daarvoor nog Rutger van Barneveld natuurlijk met de zwoele zomernachten. Op Omroep Brabant. En de volgende plaat, ja, die heeft eigenlijk wel een serieuze boodschap. Dat je dus niet altijd aan de buitenkant kunt zien aan iemand of het slecht gaat. En het gaat over de plaat People, Libyanka. En dat is wel een klein hitje geweest, ook in Nederland. Draaien we niet heel veel meer op Omroep Brabant. Alleen vooral de zin... I've been drinking more alcohol for the last 5 days. Did you check on me? Oftewel, ik heb gewoon de afgelopen dagen veel meer alcohol gedronken dan voorheen. Heb je ook maar 1 keer gevraagd hoe het ging? Nee. Maar wat moet je wel doen?

0: Did you check on me?
1: People op Omroep Brabant. En daarvoor inderdaad een heerlijke plaat. Ik zei het al, hè, Lionel Richie op deze heerlijke zondagmiddag, als je het mij vraagt. Want qua temperaturen is het een stuk beter de laatste tijd. Vandaag een graad of 23 tot 25. Met flink wat bewolking in Brabant. Toch blijft het droog, maar vanavond dan schijnt de zon nog eventjes langer door. Daarna in de nacht dan trekt er wat bewolking in Brabant binnen. En dan gaat het ook op sommige plekken in Brabant regenen, vooral in het westen. Komt het af naar een graad of 14 en morgen, ja, morgen iets bewolkter dan vandaag. Ook iets regenachtiger en een graad of 21. En dan, er zijn flink wat Brabantse benamingen voor internationale artiesten. Maar in dit geval gaan we naar Tieske Huppelkaai en Glory Days.

weer een plaat die ze heeft gemaakt in Amerika. Toen ze zichzelf opsloot in een studio in Nashville. En dat hoor je wel terug. Heel veel nummers van haar natuurlijk. Country invloeden. Allemaal afkomstig uit Amerika. En dan andere mannen, ook afkomstig uit Amerika. Maar dan een flinke tijd terug. Wat dacht je van de Doobie Brothers? En Listen to the Music.

0: toen deze plaat uitkwam, was het zo een beetje van... ja, wat is het nou? Dit is wat anders als we gewend zijn van Prince. Maar het is toch gewoon lekker, joh.
1: Bellen met Mirelle.
0: Money don't matter tonight op Omroep Brabant. En we gaan eens even bellen met relatietherapeut en psycholoog Mirella Brok. Hallo dan.
2: Hey, goedemiddag Stef. Hoe gaat ie?
0: Ja, het gaat prima. Ik vind wel, qua weer is het nog steeds warm, 25 graden. Maar vergeleken met wat we hadden, vind ik het helemaal top. Ja. Dus wat dat betreft heb ik niks te klagen.
2: En dus dat doen we niet.
0: Dus dat doen we niet. En qua tv hebben we ook niks te klagen. Want de BNB Vol Liefde is alweer een aantal weken aan de gang. En dat wordt natuurlijk weer massaal gekeken. En dan komt natuurlijk weer de vraag naar boven. Waarom kijken we nou massaal naar mensen die daten op tv?
2: Oh ja, ja, ja. Nou, ik denk sowieso dat we massaal kijken naar mensen. He, dus ook op de socials is het heel leuk om bewegende mensen te zien. Op het terrasje is het gewoon leuk om mensen te lauwen. En misschien nog wel het leukste als ze aan het daten zijn. Want dat is kwetsbaar, onhandig, spreekt tot de verbeelding. Je kan er ook veel van leren. He, zo van hoe andere mensen stunten. Oh, maar zo doe ik het niet. Of, hey, verdorie, dat lijkt wel op mijn ex. Ja, hey, ging daar zo bij ons. Ja, het is leerzaam, het is vermakelijk, het is ontroerend. Het is veel kijken naar datende mensen.
0: Dus je kunt eigenlijk ook tegen elkaar zeggen op de bank als je kijkt... hey, ja, dat doen wij toch wel beter, hè? Dus ook een soort van goed gevoel krijgen.
2: Ja, ja, wellicht. Of misschien doe je nog wel ideeën op... Oh, maar daar laten we niet op ons zitten. Ja. Zij zijn allemaal leuk aan het daten, verdorie, kunnen wij ook. Dus misschien gaat het inderdaad ook wel over beter voelen. Ja. Ja.
0: En het is ook lastig voor de mensen die meedoen, hè? Want er zit nou één persoon in, die heet Fred. Hij komt uit Bonaire, hij is volgens mij iets in de 60. En hij krijgt heel veel haat om zich heen, omdat hij wat narcistische trekjes heeft. Oftewel trekjes waarbij hij de beste is die er is, terwijl anderen dat niet zijn. En dan pakt hij gesprekken heel onhandig aan, dat hij al meteen begint met... Yo, ik weet helemaal niks van jou, ik ken geen hobby's van jou, ik weet helemaal niks, bla bla bla. En dan zegt die ander, ja, maar dan moet je dingen vragen. En dan zegt hij meteen, stop! We gaan niet verwijten, dat is niks voor jou. Dat moet je niet doen, niet verwijten. Terwijl dat is het eerste wat hij zelf deed. En hij heeft zoveel van die trekjes... dat je eigenlijk denkt, het is gewoon een vrouwonvriendelijke man.
2: Oh, ja, yeah, ja. Yeah. Nou, misschien een vrouwonvriendelijke man. Misschien een mensonvriendelijke man.
0: Oh, ja, dat kan ook nog, ja.
2: Misschien ook wel onvriendelijk naar zichzelf. Maar daar is iets mee, proef ik. Met de manier waarop hij communiceert... Lijkt een beetje ongelijkwaardig. Heb ik dat goed begrepen, Stef?
0: Ja, dat denk ik wel, ja. Want hij vindt, weet je, anderen vindt hij traag of niet snel genoeg. Of en hoe vaak je wel niet vraagt in gesprekken. Ja, snap je het of moet ik het nog een keertje uitleggen? Zo van, hey, ik sta iets hoger en ik leg het anders nog wel een keer uit, hoor. Want ik weet alles, weet je. Een beetje dat nare... Ja.
2: Ja. Een oude vriendin van mij zei wel eens van... Goh, eigenlijk moet je nooit vergelijken met mensen, want dan heb je altijd verliezers. He, soms ben je het zelf, soms is het de ander. En in zijn geval, zoals je het omschrijft... klinkt het alsof hij eigenlijk nooit zelf de verliezer is.
0: Nee, hij is nooit zelf de verliezer. En eigenlijk is hij een beetje het type dat je zelf dan denkt... Oké, ik doe het een stuk beter. Dus daar krijg je ook alweer een goed gevoel van. Maar je krijgt ook lichtelijke neigingen om gewoon je glas door de tv te gooien. Omdat je denkt, nou, doe toch eens even normaal.
2: Ja, precies. Maar dat heeft allerlei mensen die de wereld laten draaien.
0: En dat hoort ook bij zo'n programma, dat je iemand gaat haten, iemand gaat houden, iemand wil steunen, iemand grappig vindt. En in dit geval dus een beetje afgunst, ja.
2: Ja, komen heel veel emoties komen erbij kijken. En daar gaan mijn mensen wel goed op.
0: En jij bent natuurlijk relatietherapeut, psycholoog. Jij kijkt ook? Niet.
2: Nee.
0: Je hebt al genoeg. Ja, precies.
2: Ik heb al zat. Maar ik moet zeggen, ik vind First Dates vind ik een hele leuke. En dan vooral de Engelse versie. En ik heb Boers op de Vrouw, heb ik wel eens gekeken.
0: Oh ja, ja.
2: En ik kijk ook wel soms een programma op Netflix. Maar daar moeten we het misschien nog maar eens een keer over hebben.
0: Oh, daar gaan we het zeker over hebben. Maar dat is wel een aanradertje om een keer te kijken. Goed.
2: Ja, precies.
0: Dan wens ik jou in ieder geval een fijne zondag. Zou ik zeggen, tot volgende week. En dan eindigen we in ieder geval met een bom aan liefde. En misschien nog wel wat spannende liefde zelfs. Nou, Mirella, tot volgende week.
2: Oeh, ja. Oh.

0: Alles over Omroep Brabant check je via de website en app.
1: Bezoek het grootste en meest luxueuze kasteel van Nederland. Kasteel De Haar is het dagje weg voor jong en oud. Waan je in een wereld vol rijkdom en geschiedenis. Bestel je tickets op kasteeldehaar.nl.
2: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
1: Boek nu tickets voor een bezoek in de zomervakantie via kasteeldehaar.nl.
2: Laat de eerste keer gratis bij Fastnet. Ga naar fastnet.nl/gratisladen.
3: Je wasgoed voelt veel zachter aan met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
4: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus de anti-inbraakhulp van Interpolis is doei inbrekers.
5: Drie sterren slot.
4: Hou je huis veilig met de anti-inbraakhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
6: Hey, Remo!
3: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
7: Reizen is ontdekken en ontspannen. Hoge datakosten horen daar niet bij. Altijd online op vakantie zonder roamingstress? Met Golden eSIM ben je wereldwijd direct verbonden als je aankomt. Vanaf 2,50.
8: Reis weer met Golden eSIM.
9: Nooit meer je kozijnen schilderen? Bestel topkwaliteit kunststof kozijnen van Crayon. Zo berekend, eenvoudig besteld.
8: Crayon kozijnen.
9: Download de app of ga naar goldeneSIM.nl.

0: favorieten.
1: Lekker zomers, altijd laag.
2: Race als een pro bij Outdoor Kart Circuit De Landsart. Nu tijdelijk 1 heat karten en 1 heat simulatieracen voor 29,50. Outdoor Kart Circuit De Landsart.
3: Op zoek naar een betrouwbaar bedrijf voor de renovatie van uw dak? Neem dan contact op met KVS Onderhoud, de dakdekker van Midden-Brabant. Wij zijn 24 uur per dag bereikbaar, ook voor spoedgevallen. Kijk voor meer info op kvsonderhoud.nl.
2: Karten bij de Landsart in Eindhoven. Boek nu op outdoorkarting.nl.
4: Mijn papa verkoopt stoelen. Dit
3: in Mil, Reuzel en Riethoven.
5: Ramenfabriek op het Hoog. Voor kozijnen en accessoires op het hoogste niveau. Kom langs in Moergestel of ontvang direct een online kozijnofferte via ramenfabriek.nl.
6: De zender voor meer dan 2,5 miljoen Brabanders.
7: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
8: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. In Lelystad is gisteravond iemand doodgevonden in een huis. De politie zegt tegen Omroep Flevoland rekening te houden met een misdrijf. Wat voor aanwijzingen daarvoor zijn, wil de politie niet zeggen. Er is een politiehelikopter ingezet en agenten hebben de omgeving uitgekampt, mogelijk op zoek naar een verdachte. Bij aanvallen over en weer tussen Rusland en Oekraïne zijn volgens de autoriteiten in beide landen mensen gedood. Bij Russische bombardementen, onder meer op de Oekraïnse steden Kryvyi Rih en Sumy, vielen 5 doden. In het Russische Rostov kwamen 5 mensen om het leven, zegt de gouverneur. Oekraïne zou daar onder meer een treinstation hebben geraakt. In de regio rond Moskou stierf een man nadat een Oekraïnse drone zijn huis zou hebben geraakt. Volgens de Russen vuurde Oekraïne afgelopen nacht meer dan 800 drones op hun land af, merendeels gericht op Moskou. Het was een van de grootste Oekraïnse aanvallen ooit. Een muziekfestival in Wormer in Noord-Holland is gisteravond voortijdig geëindigd nadat er een grimmige sfeer was ontstaan buiten de hekken. Volgens lokale media hadden zich daar een paar honderd jongeren verzameld die niet naar binnen mochten. Sommigen probeerden hekken omver te trappen. Volgens NH Nieuws werd er ook iemand mishandeld. Er kwam veel politie op de been om de orde te herstellen. De organisatie van Wormer Live besloot om het laatste optreden van de avond te schrappen. Voor zover bekend is er niemand aangehouden. Nederland heeft opnieuw 2 Chinook-helikopters naar België gestuurd om te helpen bij het blussen van de natuurbrand in de Ardennen. Die breidt zich nog steeds verder uit. De helikopters kunnen per keer duizenden liters water op de vlammen gooien. Omdat het vandaag minder warm is en er regen is voorspeld, denken hulpdiensten dat het gaat lukken om de brand onder controle te krijgen. Het weer. Zon en wolken wisselen elkaar af. In het westen wordt het 22 graden. In het zuidoosten kan het 26 graden worden. Vannacht vanuit het westen regen. Ook morgen begint met regen. Later op de dag wordt het droog en 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
9: Dankjewel. En dit is Omroep Brabant op deze zondagmiddag. De dag dat niks moet en alles mag. Dus ik hoop dat je een beetje een relaxte dag hebt. Dan heb ik dat ook. Dat scheelt weer. Geen vertragingen voor de rest in Brabant. Dus je kunt lekker doorrijden. En dan kunnen wij door met de muziek zometeen.

0: dat is full hybrid, full fun vanaf €319 per maand private lease. Ontdek hem op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
1: Hey, Remo!
2: Schoonmaken is een fluitje van een cent met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
0: Kies nu voor de nieuwe Toyota Yaris Cross en krijg €1500 extra inruilvoordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
1: Hey, Remo!
2: Ontdek de voordelen van zacht water op remowaterontharders.nl.
3: Dit is Willem van Oranje The Musical. Het verhaal van onze vader des vaderlands. Overweldigend, briljant en spectaculair volgens pers en publiek. Boek nu op willemvanoranje.nl.
4: Ik doe het voor gezonde nieren.
5: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
6: Met de nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
7: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan!
8: Er waren eens drie zussen, Lieneke, Wiesje en Roosje. Ze droomden niet van glazen muiltjes of kastelen, maar van iets veel mooiers. De perfecte nachtrust voor iedereen.
9: Bij Boonman Bedden vind je geen sprookjes, maar eerlijk advies en de allerbeste merken. Door onszelf geselecteerd, al sinds 1988. Boonman Bedden. Slapen is ons vak.
10: Bij Lunenburg ga jij altijd over de rode loper. Lunenburg is al 45 jaar dé elektrospecialist met topmerken, scherpe prijzen en een unieke ervaring in onze belevingswinkels. En alleen bij Lunenburg kun jij rekenen op de Lunenburg-service. Lunenburg, dé elektrospecialist in Nuland, Veghel en Rosmalen.
11: Race als een pro bij Outdoor Karts Circuit De Landsart. Nu tijdelijk 1 heat karten en 1 heat simulatieracen voor €29,50. Outdoor Karts Circuit De Landsart.
12: Gaat u schilderen? Dan moet u bij de verfwinkel van Eindhoven en Helmond zijn. De verfkampioen. Al ruim 29 jaar de goedkoopste verfwinkel. Alle topmerken tegen de scherpste prijzen. Tot ziens bij de verfkampioen. Uw erkend second specialist.
11: Karten bij de Landsart in Eindhoven. Boek nu op outdoorkarting.nl.
12: De verfkampioen. Al ruim 29 jaar de goedkoopste verfwinkel van Eindhoven en Helmond.
13: Op 1 september is het feest. Dan bestaat Omroep Brabant 50 jaar.
14: Dat vieren we samen met jou en de top 1976.
13: Een lijst met de 1976 mooiste nummers uit meer dan 60 jaar popmuziek.
14: Stem vanaf morgenochtend 8:15 via omroepbrabant.nl/top1976.
13: Dit is Omroep Brabant. Met nu
14: Stef Special. Stef van Duinhoven.

0: Never Wanted.
1: Het top 900 team.
0: Zo, we gaan weer eens even een teampje vormen. En met we bedoel ik eigenlijk jij. Jij met twee andere luisteraars gaat zo meteen bepalen wat wij gaan draaien, maar dan wel blind. Ja, we gaan zo meteen even naar de top 900 van Omroep Brabant. Die dit jaar trouwens verandert naar de top 1976 vanwege het 50-jarig bestaan van Omroep Brabant. Dus we krijgen een hele mooie, lange, flinke lijst dit jaar. Maar we kijken voor nu nog even naar de lijst van vorig jaar, de top 900. En jij kunt dus gaan bepalen wat wij zo meteen gaan draaien, blind. En dat kan eigenlijk heel makkelijk.
1: Klaar voor de start.
0: Even een getal appen tussen de 0 en de 9. En dat mag je doen naar 06-573-28203. Dat is het bekende appnummer van Omroep Brabant. Een getal tussen de 0 en de 9. En als je dat doet, ja, dan vorm jij zo meteen met twee andere luisteraars, nou ja, een bepaald getal. En dat getal komt dan samen met een nummer uit de top 900. Dus ik zou zeggen, stuur even een appje. Gaan we zo meteen eens even kijken.

0: Ed Sheeran samen met Martin Garrix. Repeat it.
1: Top 900 team.
0: Ja, dat team, daar zitten we middenin. Er wordt zometeen een team gevormd met drie luisteraars. En die gaan kiezen wat wij draaien uit die top 900. En dat is een getal tussen de 0 en de 9, tussen de 0 en de 9 wat geappt mocht worden. Heel veel reacties, dank daarvoor. En ik heb gewoon random, zoals altijd, klik, klik, klik. En toen kwam ik uit op drie getallen.
1: Het top 900 team.
0: We begonnen al meteen met een 0, dus dat betekent dat we hoog in de lijst gaan zitten. Een 4 en een 7. Dankjewel Anja, Corrie en In. Jullie vormen samen een team vandaag. En jullie bepalen nummer 47. En als we dan gaan naar de top 900... ja, dan komen we niet uit op Kali van Django Wagner. Die zat op 46. Ook niet op 48. André Hazes, Bloed, Zweet en Tranen. Maar wel op nummer 47. En dat is me toch een pareltje. Nothing Else Matters. Metallica.

Ook de mensen die niet gekozen hebben voor deze getallen, 047, die zijn ook hartstikke blij, zie ik al in de app, met Metallica, Nothing Else Matters. Jeetje, wat een prachtplaat is dat, hè? En je kunt erop stemmen, hè? Vanaf morgenochtend dan gaan de stembussen open voor niet de top 900, maar wel de top 1976. En dan ben ik benieuwd waar deze plaat gaat eindigen. Hoger of lager dan 47, net als vorig jaar. Ik ben benieuwd, ben benieuwd. Een hele goede middag op deze, nou, toch wel een relaxte dag. Toch, niet al te warm, een graad of 21 tot 26. Flink wat bewolking, maar het blijft wel droog tot vanavond laat. Schijnt de zon en dan vanavond, vannacht eigenlijk moet ik zeggen, dan komt er wat meer bewolking bij. Klein buitje in het westen vooral en koelt het af naar een graad of 16. En morgen ook iets koeler dan vandaag, graad of 21. En ook iets meer regen dan vandaag. Kunnen we weer even wat afkoelen? Hebben we zin in? In ieder geval heb ik zin in. Spreek voor jezelf, hè? Ja, zo is dat. Goed, I promised myself.

0: Dua Lipa. En Love Again daarvoor nog Nick. Uit de jaren 80, hè. I promised myself. Ook als zo mooi, hè. Dit nummer heeft veel energie. En dan op het einde pakt het ineens af. En kun je even tot rust komen.
1: De Omroep Brabant tipplaat.
0: En dat tot rust komen is net wat anders met de tipplaat van deze week. Want elke vrijdag dan kiezen we een plaat waarvan wij zeggen... hey, die moet je horen. En in dit geval is dat de nieuwe van Son Mieu. Het heette Feels Part 2. Want 11 jaar geleden, toen bracht het dus al deel 1 uit, om het zo maar te zeggen. Feels, 2015, toen waren ze nog een beetje beginnend zo. En ineens, bam. Ja, verkopen we de AFAS Live uit, verkopen we de Zinco Dome uit. En dit nummer gaat eigenlijk een beetje over het verloop van één etmaal. En dan wat bombastischer als het eerste deel. Gewoon iets meer pit, iets meer instrumenten. En het is gewoon lekker. De tipplaat van deze week, Son Mieu.
2: Brabant presenteert...
1: een nieuwe plaat die je moet horen.
2: En dit
1: is deze week...

0: Pepsi en Shirley met de heartache naar voren. Son Mieu.
1: Goedendag.
2: Goedenavond.
3: Bonjour.
4: Konnichiwa.
5: Stef. Op wereldreis.
0: Ja, veel mensen zijn op vakantie nu, maar elke week ga ik sowieso op vakantie, muzikaal gezien. En in dit geval gaan we naar Puerto Rico. Ja, het is een gigantische mix, dat land. Als je kijkt naar de Caribische natuur, maar ook de Spaanse cultuur met wat Amerikaanse invloeden. En natuurlijk de regenwouden, de stranden. En natuurlijk San Juan als bekendste stad met wat koloniale wijken die je daar kunt vinden. Dat heet dan weer Old San Juan. En qua eten kun je er ook lekker terecht. Ze hebben daar lechon, als ik het goed uitspreek. Dat is vooral geroosterd varkensvlees en gerecht als mofongo. Maar qua muziek en dans, dan zit je daar wel goed. En vooral qua dans is het toch wel een beetje de ontstaansplek van de salsa, de reggaeton en de Latin trap. En die Latin trap, een beetje dat Latijnse dansachtige stijltje, dat kun je daar vooral vinden in de vorm van Bad Bunny. Een artiest, ja, die wordt gezien als een van de grootste als je kijkt naar Spaanstalige rap en de Latin muziek. Hij deed ook de halftime show in Amerika, hè, die grote voetbalwedstrijd daar, voetbal. En ja, die man die maakt wel een beetje moderne muziek met wat, ja, het is wat modernachtige invloeden qua instrumenten. Dus niet alles is instrument, maar ook een beetje de technische en een beetje dat je een beetje dat overdreven moderne geluid krijgt. Daar ben ik meestal niet zo fan van. Maar hij heeft ook nummers waarbij je echt dat Latijnse, dat Latin, dat salsa idee krijgt. En die ga ik voor je draaien. Maar ja, Puerto Rico is niet alleen bekend vanwege Bad Bunny, maar ook vanwege bijvoorbeeld Ricky Martin. En voor de modernere mensen onder ons ook Daddy Yankee. Een beetje de feestmuziek die je in de clubs vooral tegenkomt. Maar in dit geval dus Bad Bunny.
5: Stef op wereldreis.

Oh, dit is toch heerlijkheid. Puerto Rico. Bad Bunny en Baila Inolvidable, als ik het goed uitspreek. Waarschijnlijk niet. Maar die kun je vinden op Spotify en natuurlijk net bij Omroep Brabant. En het grappige is, ja, elke artiest moet ergens beginnen. Zo ook hij. Hij deed dus Bad Bunny, een opleiding audiovisuele communicatie aan de universiteit. Alleen daar ging hij dan toch weg, want hij wilde radiopresentator worden en muziek maken. En hij werkte part-time als inpakker en kassamedewerker bij een plaatselijke supermarkt. En dan, ja, weet je, soms heb je het geluk, word je een wereldster. Een sign, zou je kunnen zeggen.

0: alles over Omroep Brabant. Check je via de website en app.
1: Dit is Willem van Oranje, de musical. Het verhaal van onze vader des vaderlands. Overweldigend, briljant en spectaculair. Volgens pers en publiek. Boek nu op willemvanoranje.nl.
2: Ik wil zo graag dat huis, maar kunnen we het wel betalen?
3: Rustig, adem in,
2: ja, maar misschien kunnen we toch minder lenen dan we denken.
3: Zenuwleier, als het ergens kan, dan kan het bij Frits. Want zij nemen alle hypotheken mee. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
4: Hoe zeg je in het Italiaans dat je distributieriem stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En we staan dag en nacht voor je klaar. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
5: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
6: Zijn we er al?
5: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
7: Oh ja, verzekering.
5: En weer door met de Ora autoverzekering.
8: Je hebt minder last van een droge huid met een Remon waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remonwaterontharders.nl.
9: Mensenrelatie, Radboud Visser.
10: Hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
9: Jazeker.
11: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
8: Hey, ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
11: Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
12: Ramenfabriek op het Hoog. Voor kozijnen en accessoires op het hoogste niveau. Kom langs in Moergestel of ontvang direct een online kozijnofferte via ramenfabriek.nl.
13: Bij Lunenburg ga jij altijd over de rode loper. Lunenburg is al 45 jaar dé elektrospecialist met topmerken, scherpe prijzen en een unieke ervaring in onze belevingswinkels. En alleen bij Lunenburg kun jij rekenen op de Lunenburg-service. Lunenburg, dé elektrospecialist in Nuland, Veghel en Rosmalen.
14: Op zoek naar een betrouwbaar bedrijf voor de renovatie van uw dak? Neem dan contact op met KVS Onderhoud, de dakdekker van Midden-Brabant. Wij zijn 24 uur per dag bereikbaar, ook voor spoedgevallen. Kijk voor meer info op kvsonderhoud.nl.
15: Jan Sluiters, Antoon der Kinderen en de familie Slager. Ontdek onbekende meesterwerken uit 100 jaar Bosse schilderkunst. Verbogen parels, nu te zien in Museum Slager in 's-Hertogenbosch.
14: Dakdekker nodig? KVS Onderhoud. Kijk op kvsonderhoud.nl.
0: De nummer 1 voor de mooiste provincie van ons land.
16: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
17: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. Bij aanvallen over en weer tussen Rusland en Oekraïne zijn volgens de autoriteiten in beide landen mensen gedood. Bij Russische bombardementen, onder meer op de Oekraïnse steden Kryvyi Rih en Sumy, vielen 5 doden. Ook in het Russische Rostov kwamen 5 mensen om het leven, zegt de gouverneur. Oekraïne zou daar onder meer een treinstation hebben geraakt. In de regio rond Moskou stierf een man nadat een Oekraïnse drone zijn huis zou hebben geraakt. Volgens de Russen vuurde Oekraïne afgelopen nacht meer dan 800 drones op hun land af, merendeels gericht op Moskou. Het was een van de grootste Oekraïnse aanvallen ooit. In Lelystad is gisteravond iemand doodgevonden in een huis. De politie zegt tegen Omroep Flevoland rekening te houden met een misdrijf. Wat voor aanwijzingen daarvoor zijn, wil de politie niet zeggen. Er is een politiehelikopter ingezet en agenten hebben de omgeving uitgekampt, mogelijk op zoek naar een verdachte. De natuurbrand in de Belgische Ardennen breidt zich nog steeds uit. Wel zijn de hulpdiensten optimistisch over het bestrijden van het vuur in natuurgebied De Hoge Venen, omdat het vandaag koeler is en er regenomkomst is. Ook hopen ze met hulp uit het buitenland het vuur onder controle te krijgen. Nederland heeft opnieuw 2 Chinook-helikopters gestuurd die per keer duizenden liters water op de vlammen kunnen gooien. Het vuur brak vrijdag uit en er is al meer dan 3000 hectare aan natuur verwoest. Daarmee is het de grootste natuurbrand in de Belgische geschiedenis. Bij een busongeluk in Hongarije zijn 12 mensen uit Polen om het leven gekomen. Zeker 10 mensen raakten zwaar gewond toen de bus vannacht in de berm terecht kwam en kantelde. De Hongaarse politie denkt dat de chauffeur in slaap is gevallen. Hij is aangehouden. Het weer. Zon en wolken wisselen elkaar af. In het westen is het 22 graden. In het zuidoosten kan het 26 graden worden. Vannacht vanuit het westen regen. Ook morgen begint met regen. Later op de dag wordt het droog en 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Dankjewel. Dit is Omroep Brabant, inmiddels 2:02. Een heerlijke zondag gewenst. Hopelijk heb je het niet al te druk. En kun je gewoon een beetje relaxen, want daar gaat het om vandaag. Hè? De zondag is niet voor niks. Gewoon de dag. Niks moet, alles mag. Gewoon doen waar je zin in hebt. En zometeen, want er zijn geen vertragingen, gaan we gewoon meteen lekker door met de muziek. En dat is misschien wel de allerlaatste top 40 hit geweest van Robbie Williams.
7: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken. Dat is Maaltijd Thuis.
18: Hallo. Eet smakelijk voor straks.
7: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
19: Hi, I'm Andrew van Australian New Zealand reisspecialist Travel Essence. Al 20 jaar is het onze specialiteit het reisbudget van onze klanten zo slim mogelijk te benutten. Die kennis en expertise gebruiken wij ook voor uw droomreis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.

0: Remon Waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remonwaterontharders.nl.
1: Nieuwe kat? Bij Ora is je huisdierenverzekering zo geregeld. Fijn, want met je nieuwe huisgenoot wil je en cadeautjes voor elkaar meenemen.
2: Oh, weer een muis.
1: En samen spelen.
3: Kom maar.
2: Ja. Au.
1: En verzekerd zijn.
3: Oh ja, verzekering.
1: En weer door met de Ora huisdierenverzekering.
0: Hey, ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
4: Heb jij nog een variabel energiecontract? Voorkom dat je te veel betaalt. Op gaslicht.com vergelijk je de beste energiedeals met de hoogste cashbacks. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Gaslicht.com.
5: Race als een pro bij Outdoor Kart Circuit De Landsart. Nu tijdelijk 1 heat karten en 1 heat simulatieracen voor 29,50. Outdoor Kart Circuit De Landsart.
6: Toe aan slapen zonder druk op je lichaam. Een Tempoer matras vormt zich naar jou en geeft je dat bijna gewichtloze gevoel. Bij Koos Kluipmans in Oosterwijk kom je proef liggen en ervaar je het zelf. Ervaar het gewichtloze Tempoer gevoel bij Koos Kluipmans.
5: Karten bij De Landsart in Eindhoven. Boek nu op outdoorkarting.nl.
6: Nu bij Koos Kluipmans. Tot wel 35% korting op de Tempoer-collectie.
7: Laat je op zondag 30 augustus vermaken en meevoeren door de Brabantse Dag in Hezen. De grootste theaterparade van het jaar. 16 wagenbouwersgroepen trekken door de straten van Hezen met hun indrukwekkende, huizenhoge theaterdecors. Info en kaarten op brabantsedag.nl.
8: Dit is Omroep Brabant vanuit Eindhoven.
9: Op 1 september is het feest. Dan bestaat Omroep Brabant 50 jaar.
10: Dat vieren we samen met jou en de top 1976.
11: Het jaar waarin we zijn begonnen.
9: Een lijst met de 1976 mooiste nummers.
12: Uit meer dan 60 jaar popmuziek.
13: Stem vanaf morgenochtend 8:15
14: via omroepbrabant.nl/top1976.
15: Dit is Omroep Brabant. Met nu
16: Stef Special. Stefan Duinhoven.

Chic en Le Freak. En daarvoor Robbie Williams met Candy. Dat is de laatste Nederlandse top 40 hit die hij gehad heeft. Dat was in 2012 alweer. Het was zelfs nog een periode dat hij in de tv-kantine werd nagedaan door Carla Boshart met een bepaalde videoclip erbij. Ja, Robbie Williams die maakt nog wel muziek, maar het zijn gewoon net geen hitjes meer. Hij is een beetje, hij probeert natuurlijk nog wel hits te scoren, zoals elke artiest doet. Maar het is een beetje alternatiever, wil ik niet zeggen, maar het is gewoon meer waar hij van houdt, zonder dat er echt heel veel nadruk gelegd wordt op dat het een hit moet zijn. Anders dan bijvoorbeeld Bente, die wel gewoon weer hits scoort. Want tijdens de deelname aan Beste Zangers, en toen is ze natuurlijk losgebarsten, toen is ze ontdekt bij het grote publiek. En ze heeft gewoon een nieuwe plaat, die is niet helemaal nieuw. Maar het is wel gewoon een heel goed liedje. Het is een beetje dromerig en dan denk je al snel aan Bente, toch? Het is gewoon goed. Het gevoel van hoop komt heel erg

0: Je komt uit Brabant.
1: Brabant, de beste.
0: Zeker als het om muziek gaat.
2: Elke zondag draait Hubert Mol de beste muziek van Brabantse bodem.
3: Van Guus tot Gerard en van Crashup tot pak een beet Albert West.
0: Als het maar uit Brabant komt.
2: Van Brabantse bodem.
0: Iedere zondagmiddag tussen 4 en 6.
2: Omroep Brabant.

En This Is The Last Time op Omroep Brabant. En ik ga even een nummer draaien, wat eigenlijk een beetje vanuit mijn jeugd al ingegoten is. Want ik had altijd een cd in huis. En op die cd stond een meisje verkleed in een bijenpakje. En dan kun je misschien al wel inschatten, mocht je de muziek een beetje kennen, waar ik het over heb. Ik heb het over Blind Melon, een groep die werd opgericht in de jaren 90. Is nooit echt doorgebroken omdat de zanger Shannon Hoon al vrij kort na het succes overleed. En het is nooit echt meer gelukt om een hit te scoren. Alleen de grootste hit die ze hebben, dat is No Rain. En dat vind ik echt een gigantisch goede plaat. Dat blijft altijd op mijn lijstje staan, ook bij stemlijstjes en dingen. En is geschreven door de basgitarist van de band. Dat is Brad Smith. Die is verhuisd van Mississippi naar Los Angeles om daar een beetje de muziek te gaan ontdekken. En het nummer gaat eigenlijk een beetje over, nou ja, maar niet uit bed willen komen en steeds smoesjes verzinnen waardoor je de dag niet hoeft te komen, waardoor je de dag niet hoeft te zien, terwijl je eigenlijk helemaal niks hebt. En hij had in die tijd een vriendin. En die vriendin, ja, die ging een beetje door een depressie. En die ging gewoon, die sliep door zonnige dagen heen. En die klaagde als het niet regende. En voor een hele lange tijd heeft dus die Brad Smith zichzelf aangepraat. En eigenlijk een beetje gezegd dat terwijl hij dat liedje aan het schrijven was, dat dat liedje ging over het perspectief van zijn vriendin. Dus dat het een beetje kwam uit de gedachten die vriendin had. En later kwam hij er eigenlijk pas achter dat het kwam vanuit zijn eigen perspectief. Omdat hij ook die gedachten had van, ja, ik kom maar niet mijn bed uit en ik kom er maar niet uit en ik heb steeds smoesjes. En eigenlijk kwam hij er later pas achter dat ook hij gewoon in een depressie zat en dat het een beetje van zich af aan het schrijven was en op zijn vriendin afschreef. Uiteindelijk is de tekst een beetje depressief, maar is de melodie gewoon hartstikke vrolijk, waardoor je niet per se doorhebt dat het gaat over iets wat wat minder gaat. Maar ja, ondanks alles is het gewoon een heerlijke plaat, toch, van Blind Melon.

een typical male uit de 80's. En dan hoor ik je denken, ja, wat is nou typisch mannen? Typical male, ja, daar kunnen we het wel over hebben. Dingen vergeten, niet luisteren, niet over je gevoel praten. Maar goed, ik ga niet ons mannen helemaal afvallen. Mannen, gemachter zijn, daar gaat het om, hè? En het weer trouwens mag er ook zijn als je het mij vraagt. Want het is gewoon een stuk koeler dan de afgelopen dagen. 23 tot 25 graden vandaag met, nou ja, af en toe een wolkje hier en daar. Blijft wel droog. Vanavond blijft het nog lang wel warm vanwege de zon. Maar het koelt af naar een graad of 16. Maar er komen toch wel wat buien de provincie binnen. Want morgen een graad of 21, 22. En dan kan er hier en daar wel een klein buitje vallen, hoor. Is ook wel nodig, hè? Want als ik zo langs de berm en zo door de straten rijd, door de wijken, al het gras is bijna overal helemaal grijs. Dus even een beetje regenen.

0: Oh, blijft hij lekker, hè? Magnetic van de Bauza.
1: De miljardenhit.
0: Zo, dat zal ook inmiddels wel uitgroeien tot een miljardenhit, gok ik zo. Want ja, de graadmeter van voorheen, de vroegere tijden. Toen ging het vooral over hoeveel albums worden er verkocht, hoeveel platen, hoeveel mensen gaan naar de platenzaken en zo. Nou ja, tegenwoordig is het eigenlijk gewoon, hoe goed doe je het op TikTok of op Spotify bijvoorbeeld. En een miljardenhit, dat is zo'n gevalletje. Ja, als je een miljarden streams hebt, dan doe je het aardig goed. En dat geldt ook voor de volgende plaat. En die heeft wel wat langer de tijd gehad dan de platen die je bijvoorbeeld nu vindt. Want ja, deze plaat die ik nu ga draaien, die komt toch alweer een tijdje geleden, hoor. Dat is alweer de jaren 80. En ik heb het over Fleetwood Mac. Het is in dit geval de vierde single van het album Tango in the Night. En het is een belangrijk album voor de band, omdat het een beetje de comeback betekent van Fleetwood Mac. Maar ze hadden natuurlijk hun klassiekere Rumours. Ja, dat ging als een malle. Alleen daarna ging het minder met de band, hè, want een aantal groepsleden die gingen uit elkaar, die gingen scheiden, ze namen een soort adempauze. En ja, toen werden er wel wat soloplaten uitgebracht van bepaalde sololeden. Alleen dat werd eigenlijk commercieel en creatief viel het allemaal een beetje tegen. En toen, ja, was het eigenlijk een gevalletje wat niemand helemaal zag aankomen. Ze kwamen terug in 1987.

Imagine Dragons en Thunder kunnen we ook wel gebruiken, hè, met het weer. Maar de regen komt eraan, dus dat is al goed. En ik draaide hem vorige week ook al even. Je hebt op dit moment Joe. Dat is de artiestennaam van Joe Keery. Dat is een acteur die ook onder andere in Stranger Things zat. Die heeft een hit met End of Beginning. Is wel een tijdje uit. Alleen je hebt een band op TikTok die daar vooral rondgaat om een cover van dat liedje. End of Beginning van de band AMH. Ik heb hem vorige week al gedraaid. Zijn stem lijkt een beetje op de zanger van Kensington. Maar ook als je de hoogte ingaat op Jack Black, die acteur. En ik moet zeggen, als je hem ziet, het is een grote fan met een baard. Ja, dan is het net Jack Black, hè.

0: alles over Omroep Brabant. Check je via de website en app.
1: Mam, wat als je valt? Kan je dan nog bij je telefoon? Ah, mam?
2: Steeds meer senioren kiezen daarom voor Persave. Met één druk op de noodknop roept u direct hulp in. Als uw contactpersonen niet reageren, neemt de meldkamer het automatisch over. Persave. Rust voor uzelf en uw kinderen. Kijk op persave.nl.
3: Hey ondernemer, hallo? Kan je me horen? Hapert jouw internet van de zaak ook zo? Dan is het tijd om over te stappen op zakelijk glasvezel van KPN. Dan is je hele bedrijf altijd supersnel online, zonder irritante onderbrekingen. Stap nu over en krijg een Apple iPad cadeau bij een 3-jarig abonnement. Kijk op kpn.com/zakelijk.
2: Persave, vanaf 10,95 per maand. Kijk op persave.nl.
4: I'm Andrew van Australian New Zealand reis specialist Travel Essence. Droomt u van Down Under? Ieder droom is anders. Om toch een idee te krijgen wat u van ons kunt verwachten, vindt u op onze website tientallen voorbeeldreizen. Kijk daarom voor inspiratie op travelessence.nl.
5: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. En wat ik nog vergeet te zeggen, uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
4: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
6: Op zoek naar een betrouwbaar bedrijf voor de renovatie van uw dak? Neem dan contact op met KVS Onderhoud, de dakdekker van Midden-Brabant. Wij zijn 24 uur per dag bereikbaar, ook voor spoedgevallen. Kijk voor meer info op kvsonderhoud.nl.
7: Mijn papa verkoopt stoelen. Dit
6: zit in Wiel, Reuzel en Riethoven.
8: Een bed koop je niet voor één nacht, maar voor jaren heerlijk slaapcomfort. Kom daarom naar de Summer Sale van Kwakernaat Beddenspecialist en laat je persoonlijk adviseren. Kwakernaat Beddenspecialist. Nieuwe Markt 45, Roosendaal.
9: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Ook in de zomer. Zoals AH Vloeibaar Wasmiddel Wit voor maar €2,55. Goed voor zeker 25 wasbeurten. Prijsfavorieten. Lekker zomers. Altijd laag.
8: Summer Sale bij Kwakernaat Beddenspecialist Roosendaal. Kom langs voor persoonlijk slaapadvies.
0: Voor iedereen met een rood-wit geblokt hart.
10: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
11: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De brand in de Belgische Ardennen is al meerdere keren een andere richting opgegaan door de wind. Die stuwt het vuur steeds weer een andere kant op. De zogeheten vuurlijn strekt zich inmiddels uit over meer dan 1 kilometer, meldt de Waalse publieke omroep RTBF. Omdat het vandaag minder warm is in het gebied en er regenopkomst is, denken de hulpdiensten het vuur beter onder controle te kunnen krijgen. Nederland heeft 2 Chinook-helikopters gestuurd om te helpen blussen. De politie heeft een 26-jarige man aangehouden na een brand in een appartementencomplex in Oosterhout. In de nacht van woensdag op donderdag brak er brand uit in een woning op de 4e verdieping. Het gebouw werd ontruimd en mensen die vastzaten op een balkon werden met een hoogwerker naar beneden gebracht. Nadat de brand geblust was, is er onderzoek gedaan. De politie houdt rekening met brandstichting. De man die is opgepakt komt ook uit Oosterhout. In Enschede heeft de politie gisteravond een zogeheten skinnybike van de weg gehaald. Deze fiets, een soort fatbike, maar dan met dunne banden, was opgevoerd en kon 120 km per uur halen. Agenten troffen in de stad een groep jongeren aan die op fatbikes en skinnybikes reden. Ze sloegen op de vlucht met hun fietsen, maar konden al snel worden aangehouden. De skinnybike is door de politie in beslag genomen en wordt vernietigd. De eigenaar krijgt een forse bekeuring. De storing in de metro van Amsterdam is verholpen, meldt stadszender AT5. Rond 12 uur vanmiddag viel alles stil door een storing in het verkeersleidingensysteem. Sommige metrostellen moesten worden ontruimd. Een half uur geleden kwam het metroverkeer weer op gang, zegt vervoersbedrijf GVB. Het weer, het is bewolkt met af en toe zon. Het is overal droog en de temperaturen liggen tussen de 21 graden aan de kust tot maximaal 26 graden in het binnenland. Vannacht vanuit het westen regen en het koelt af tot zo'n 15 graden. Morgen eerst regen, daarna wisselvallig en ongeveer 20 graden. Dit was het NOS-journaal.
12: Nou, dankjewel. Inmiddels 3 uur geweest op deze heerlijke zondagmiddag met geen vertragingen in Brabant. Dus overal lekker doorrijden. Begin ik zo meteen met een artiest die is gaan acteren terwijl die een artiest was. Of eigenlijk moet ik zeggen, hij is gaan acteren en daarna werd die artiest. Nou ja, goed, weet je, het kan allebei. Je hoort hem zo.
13: Hey ondernemer, bespaar op je energierekening. Vergelijk nu ook zakelijke energiecontracten op gaslicht.com en stap eenvoudig over. De beste energiedeal voor de zaak? Vergelijk op gaslicht.com.
14: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
15: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
14: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
15: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
16: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
17: Piep er niet zomaar tussenuit, maar ga groots. Neem Terlezom op in je testament en help zo, ook na je dood, kinderuitbuiting te stoppen. Op deze manier geef jouw einde kinderen een toekomst. Wereldwijd. Kijk op terdesom.nl.
18: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar randstad.nl. Randstad, partner voor talent.
17: Neem Terdesom op in je testament. Kijk op terdesom.nl.
18: Ga naar randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
19: Bij Matrabike heeft u keuze uit meer dan 5000 oer-Hollandse e-bikes. Direct uit voorraad leverbaar, al vanaf €899. Inclusief garantie en gratis haal- en brengservice. Bekijk alle Fongers e-bikes op matrabike.nl.
20: Blijf zelfstandig op pad. Even naar de winkel, de markt of op bezoek bij familie. Bij ScootMe in Waalwijk vindt u betrouwbare scootmobielen, persoonlijk advies en snelle service. Neem alvast een kijkje op scootme.nl. ScootMe, daar kom je mee thuis.
19: Meer dan 5000 klanten waarderen Matrabike met een 9,6 op Trustpilot.
20: Bezoek onze showroom in Waalwijk. ScootMe, daar kom je mee thuis. ScootMe.nl.
21: Ramenfabriek op het Hoog. Voor kozijnen en accessoires op het hoogste niveau. Kom langs in Moergestel of ontvang direct een online kozijnofferte via ramenfabriek.nl.
22: Op 1 september is het feest. Dan bestaat Omroep Brabant 50 jaar.
23: Dat vieren we samen met jou en de top 1976.
22: Een lijst met de 1976 mooiste nummers.

Daarvoor ook nog een lekker plaatje van Will Smith, die inderdaad in The Fresh Prince of Bel-Air zat. Daarin acteerde hij, maar ja, daarin zong hij eigenlijk ook al. Dus het is een beetje een liefde van twee kanten die hij allebei heeft uitgeput. Want hij heeft flink wat hits op zijn naam staan, maar ook natuurlijk filmkaskrakers. En over krakers gesproken, ja, de top 900 zit eraan te komen. En dan niet de top 900 die je gewend bent, maar een uitgebreidere lijst, namelijk de top 1976. Dat heeft natuurlijk allemaal te maken met het 50-jarig bestaan van Omroep Brabant. Dus we krijgen een extra lange lijst. En daar kun je op stemmen. Vanaf morgenochtend. Dus ik zou zeggen, als je ergens alvast iets aan het bedenken bent, pak alvast je lijstje erbij en schrijf gewoon alvast op. Nou, deze platen moeten in het lijstje zitten. Dan kun je vanaf morgenochtend meteen het lijstje invullen voor die top 1976. En het zou zomaar kunnen dat je vandaag al wat inspiratie hoort. Bepaalde nummers waarvan je denkt, ach, die ben ik vergeten. Heb ik er niet over nagedacht. Kan allemaal, ik zou zeggen, hou het gewoon een beetje in de gaten. En dan kun je vanaf morgenochtend dus gewoon lekker gaan stemmen op die top 1976. Het zou zomaar kunnen dat je bij Raccoon ook zoiets hebt van, oh, welke moet ik van hun op het lijstje zetten? En dat je deze hoort en denkt, ach, deze zet ik erop.

0: Ja, Bluff en Horizon. Lekker stevig tegenaan. En daarvoor nog even relaxen met Bob Marley.
1: De Bee Gees plaat.
0: En dat relaxen met deze plaat gaat ook wel lukken, denk ik hoor. Want de Bee Gees plaat is altijd wel iets om van te genieten, als je het mij vraagt. Dus elke week draai ik er ook één. De ene keer een grote hit, de andere een wat mindere. En in dit geval zitten we in een periode van de Bee Gees waarin het al 2 jaar stil ligt rond de 3 mannen. En dat voelt een beetje als een eeuwigheid in die tijd. Want ja, op een of andere manier hadden zij elk jaar wel een hit. En dan waren ze gewoon gigantisch groot. En vervolgens kwam de plaat Here's a Liar uit. Dat is dan een plaat waarbij ze ineens breken met de disco. Hè, dus de muziek die ze echt wel groot hebben gemaakt. En die plaat die komt van het album Living Eyes. En dat is commercieel gezien gewoon een flop. Ja, want het vorige album, Spirits Having Flown, dat is echt een disco-album vol met disco-nummers. Die werd 30 miljoen keer verkocht. Dat nieuwe album, Living Eyes, zat net bij een krappe 1 miljoen. En de Bee Gees zelf, die noemden het ook wel een, ja, toch wel een zwak album. En ze zeiden ook dat ze onder druk stonden van het management en het label om snel iets uit te brengen. En dat er voorbij heeft gedragen dat de Living Eyes, die ik ga draaien van het album Living Eyes, gewoon een wat mindere plaat was. Al dus de Bee Gees. Het had nog steeds wel succes, maar het was gewoon allemaal net wat minder. En dat heb je ook wel eens, hè.

0: gevoel. En ik kan niet zeggen, oh, dat komt omdat hij zus of dat komt hij zo. Hij zit gewoon in mijn irritatiezone.
1: Stefan Duinhoven. Op Omroep Brabant. Het gevoel van hier.
2: Dit is Omroep Brabant.

Als deze man nog ooit een keer naar Nederland komt, dan ga ik daar gegarandeerd naartoe. John Legend met Safe Room hoorde je net. En die, ik moet zeggen, van alle artiesten die er zijn, heeft John Legend gewoon zo'n lekkere stem. Die haal je overal tussenuit. Het is een beetje een soul jazz-achtige stem. Ik vind het heerlijk. En hij is natuurlijk een paar jaar terug wel nog in Nederland geweest. In de Ziggo Dome was iets te hoog gegrepen, want die was niet uitverkocht. Maar dat wil niet zeggen dat hij niet nog een keer terug gaat komen, toch? We houden het in de gaten. Ach, er is zowaar een file op de A73 aan de randen van Brabant. Dat is Maasbracht richting Nijmegen. Tussen Maasbracht en Roermond Oost. Er zit een kapotte auto. Je hebt daar inmiddels 5 tot 10 minuten vertraging. Voor de rest kun je gewoon lekker doorrijden. En qua weer is het ook prima vandaag. Een graad of 3, 24. Heel wat anders dan afgelopen dagen. Ook wel bewolking, maar dat zorgt er niet voor dat het gaat regenen, want het blijft vandaag nog droog. Vannacht, dan koelt het af naar een graad of 16. Dan komen er wel wat buitjes Brabant binnen vanuit het westen. En ook morgen is het wat regenachtiger en wordt het 21 graden. Een goedemiddag, zo meteen richting de jaren 80 met de Pet Shop Boys. Maar eerst Mika, dit is Nicotine.

Uit de 80's, de Pet Shop Boys. En It's a Sin op Omroep Brabant. Een heerlijk dagje heb je vandaag, hoop ik. Niks moet, alles mag. Je weet het motto van de zondag. Nou ja, misschien moet je wel één ding doen, maar dat is morgen. Dat is even stemmen, hè? Op die top 1976. Dan gaan we in ieder geval de stembussen opengooien. Dus geen top 900, maar wel de top 1976... vanwege het 50-jarig bestaan van Omroep Brabant. Ja. En misschien wil je er wel wat recentere hits opzetten. Bijvoorbeeld die van Shakira, samen met Burna Boy, Die Die. Het anthem voor het WK. En dit is natuurlijk een mooie plaat, omdat ook twee landen samenkomen. Colombia en Nigeria, daar komen de twee artiesten vandaan. En die Shakira, die ken je wel, die heb je wel vaker gehoord. Die Burna Boy, dat is een beetje een gevalletje apart. Nigeria komt, die heeft wel echt gigantische hits op zijn naam staan. Niet iets wat je op Omroep Brabant vaak draait. Je zou hem wel kunnen kennen van Coldplay, maar je zou hem ook misschien een kleine bloemlezing, hoe die een beetje klinkt.

Je hoorde Vanilla, maar ook onder andere Last Last. En natuurlijk We Pray, samen met Coldplay. Maar ja, die ene hit die hij op dit moment heeft, is gewoon met Shakira. En Die, Die. Even die heupjes losgooien, toch?

0: een heerlijke gevoelige plaat, hè, van Anouk. 3 days in a row op Omroep Brabant op deze heerlijke zondagmiddag. Ik hoop dat je het een beetje goed gehad hebt. En nou ja, die zondagmiddag, ja, die gaat natuurlijk nog gewoon door. Want daar is die hoor. Hubert Mol, hallo. Oh,
1: wat een enthousiasme, dankjewel.
0: Ja, natuurlijk.
1: En je bent bijna klaar met je programma?
0: Ik ben bijna klaar, jij mag bijna beginnen.
1: Ga je leuke dingen doen zo meteen?
0: Ja, nou ja, op zich valt het wel mee. Want de zondagavond is bij mij altijd een beetje relaxen. Ja. Of ik ga op de bank zitten.
1: Ja.
0: Even langs de frietent en even een serietje kijken.
1: Ja.
0: Of ik duik nog even de bioscoop in.
1: Ja.
0: Dus het is vaak één van die twee.
1: Ik had het op prijs gesteld als je had gezegd... maar ik blijf zeker naar jou luisteren zometeen in de auto.
0: Ja, maar dat sowieso.
1: Ja, want wat heb ik te doen dan?
0: Ja, dat is
1: wel de bodem presenteren met Novel of Novel eigenlijk in de uitzending. Ja, daar heb je natuurlijk nooit van gehoord. Ik ook niet. Het is een nieuw talent. En ze heeft een nieuwe single uit. En het is veelbelovend. Echt heel leuk. Brabants dus ook.
0: En voor de rest ook allemaal Brabants, toch?
1: Alles
0: is van Brabants gekozen.
1: Ik zou luisteren als ik jou was.
0: En wat ga jij vanavond dan nog doen?
1: Daarna ga ik eigenlijk een beetje hetzelfde doen als wat jij gaat doen. Een beetje op de bank hangen.
0: Nou, dat vind ik een hele goede keuze. Zometeen veel plezier met Hubert Mol. En ik zou zeggen, doe rustig aan. En ik spreek je woensdag weer bij Wijn in de Middag.

0: alles over Omroep Brabant. Check je via de website en app.
1: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro, met Boswellia serrata om je gewrichten soepel te houden. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
2: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning?
3: Tuurlijk wel!
2: Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
4: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor €0 eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
2: Een hybride warmtepomp plus installatie voor nog geen €4000. Dewarmte.nl.
5: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
6: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
7: Je weet dat je doodgaat, maar tot die tijd leef je. Ik ben Jegor en ik leef al 10 jaar met mijn hersentumor. Een tumor waarvan je weet dat hij niet meer weggaat, ja, dat geeft wel echt heel erg veel angst. Palliatieve zorg helpt mij heel erg om met die angst en onzekerheid om te gaan. Ik durf gewoon weer toekomstplannen te maken. Voor mezelf en mijn gezin.
8: Alles over palliatieve zorg vind je op leventothetlaatst.nl.
9: Zeg, toe aan iets nieuws voor op de muur? Nou, kom dan eens rondneuzen bij Konings de Verfzaak in Helmond. Wat je verfklus ook is, zij hebben het. Met meer dan 100 jaar ervaring geeft Konings de Verfzaak gedegen advies. Engelseweg 221A in Helmond. Of kijk op deverfzaak.nl.
10: Op zoek naar een betrouwbaar bedrijf voor de renovatie van uw dak? Neem dan contact op met KVS Onderhoud, de dakdekker van Midden-Brabant. Wij zijn 24 uur per dag bereikbaar, ook voor spoedgevallen. Kijk voor meer info op kvsonderhoud.nl.
11: Bij Lunenburg ga jij altijd over de rode loper. Lunenburg is al 45 jaar dé elektrospecialist met topmerken, scherpe prijzen en een unieke ervaring in onze belevingswinkels. En alleen bij Lunenburg kun jij rekenen op de Lunenburg-service. Lunenburg, dé elektrospecialist in Nuland, Veghel en Rosmalen.
10: Dakdekker nodig? KVS Onderhoud. Kijk op kvsonderhoud.nl.
0: Dit is de radiozender waar Brabant leeft.
12: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
13: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De grote natuurbrand in de Belgische Ardennen is nog niet onder controle. Het vuur wordt door de wind steeds een andere richting opgestuwd. De zogeheten vuurlijn strekt zich inmiddels uit over meer dan 1 kilometer... meldt de Waalse publieke omroep RTBF. Omdat het vandaag minder warm is in het gebied en er wat regen op komst is, denken de hulpdiensten het vuur beter onder controle te kunnen krijgen. Nederland heeft 2 Chinook-helikopters gestuurd om te helpen blussen. De politie heeft een 26-jarige man aangehouden na een brand in een woning in Oosterhout. In de nacht van woensdag op donderdag brak er brand uit op de zolder van het huis. Er was toen niemand thuis. De bewoners van naastgelegen woningen werden uit voorzorg geëvacueerd. De politie doet nog onderzoek en houdt rekening met brandstichting. De man die is opgepakt komt ook uit Oosterhout. 4 kunstwerken uit de 15e eeuw zijn vannacht gestolen uit een museum op Sicilië. Dat maakt het Italiaanse ministerie van Cultuur bekend. Het gaat om renaissancewerken van Antonello da Messina. De dieven wisten de alarmsystemen te omzeilen en kwamen zaterdagavond de tentoonstellingsruimte binnen. Op dat moment was buiten een groot festival aan de gang. Een klein schilderij is meegenomen en 3 panelen die onderdeel zijn van het belangrijkste werk van da Messina. Volgens de cultuurminister is het werk van buitengewone waarde. Beachvolleybalsters Katja Stam en Raisa Schoon hebben goud veroverd op het EK in Polen. In de finale rekenden ze overtuigend in 2 sets af met het team van Spanje. Door het winnen van het EK is nu ook een ticket binnen voor de Olympische Spelen in Los Angeles in 2028. Het weer. Het is bewolkt met af en toe zon. Het is droog en de temperaturen liggen tussen de 21 graden aan de kust tot maximaal 26 graden in het binnenland. Vannacht vanuit het westen regen en het koelt af tot zo'n 15 graden. Ook morgen nog af en toe regen. Het wordt dan ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Bezoek het grootste en meest luxueuze kasteel van Nederland. Kasteel De Haar is het dagje weg voor jong en oud. Waan je in een wereld vol rijkdom en geschiedenis. Bestel je tickets op kasteeldehaar.nl.
14: De Consumentenbond bewijst het. Niemand is goedkoper dan Dirk. Want Dirk heeft mede de laagste prijzen met budgetboodschappen. Je betaalt zelfs 9% minder dan gemiddeld. En dat verschil merk je meteen aan de kassa en in je portemonnee. Op Dirk kun je rekenen.
3: Boek nu tickets voor een bezoek in de zomervakantie. Via kasteeldehaar.nl.
14: Nu bij Dirk, Oreo Rollpack. 99 cent. Die zijn echt lekker.
15: Wat het juiste hoortoestel voor je doet. Je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
16: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning?
2: Tuurlijk wel!
16: Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gras af. Kijk snel op dewarmte.nl.
17: Mam, waar is mijn zwembad?
18: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstballet, achter de doos van de airfryer.
19: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Allsafe!
20: Geeft ruimte.
21: Een hybride warmtepomp plus installatie voor nog geen €4000. Dewarmte.nl.
19: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
22: De hete zomer. Crayon rolluiken.
23: Geluidsoverlast.
22: Crayon rolluiken. Zo berekend. Eenvoudig besteld. Crayon
24: rolluiken. Er waren eens drie zussen. Lieneke, Wiesje en Roosje. Ze droomden niet van glazen muiltjes of kastelen, maar van iets veel mooiers. De perfecte nachtrust voor iedereen.
25: Bij Boonman Bedden vind je geen sprookjes, maar eerlijk advies en de allerbeste merken. Door onszelf geselecteerd, al sinds 1988. Boonman Bedden. Slapen is ons vak.
26: Sta je op, maar voelt het alsof je slaap je niet heeft hersteld? Bij Koos Kluipmans in Oosterwijk ligt de volledige Alping-collectie voor je klaar. Ja, Koos Kluipmans, de Alping Studio Dealer. Kom proef liggen en gun jezelf weer een fijne nacht.
27: Bij Van Nuenen Mondzorg ben je geen nummer, maar gewoon jezelf. Wij kennen je bij naam, nemen de tijd en zorgen dat jij je thuis voelt. Of je nu een nieuw kunstgebit nodig hebt, vervanging zoekt of een implantaat wilt, onze specialisten staan klaar met kunde en echte aandacht. Kijk op vannuenen-mondzorg.nl.
26: Nu bij Koos Kluipmans. Tot wel 20%.

0: s-Hertogenbosch.
1: Ramenfabriek op het Hoog. Voor kozijnen en accessoires op het hoogste niveau. Kom langs in Moergestel of ontvang direct een online kozijnofferte via ramenfabriek.nl.
2: Bij Matrabike heeft u keuze uit meer dan 5000 oer-Hollandse e-bikes. Direct uit voorraad leverbaar, al vanaf €899. Inclusief garantie en gratis haal- en brengservice. Bekijk alle Fongers e-bikes op matrabike.nl.
3: Woonboulevard Os. 30.000 vierkante meter woonplezier. Wonen, zitten, slapen, koken, klussen, verlichting, vloeren en nog veel meer. Makkelijk bereikbaar en gratis parkeren. Kom woonshoppen in Os. Woonboulevardos.com.
2: Meer dan 5.000 klanten waarderen Matrabike met een 9,6 op Trustpilot.
3: Woonboulevard Os. 30.000 vierkante meter woonplezier. Kom woonshoppen in Os.
4: Een bed koop je niet voor één nacht. Maar voor jaren heerlijk slaapcomfort. Kom daarom naar de Summer Sale van Kwakernaad Beddenspecialist en laat je persoonlijk adviseren. Kwakernaad Beddenspecialist. Nieuwe Markt 45, Roosendaal.

0: echte prijsfavorieten. Lekker zomers, altijd laag.
1: Summer Sale bij Kwakernaat beddenspecialist Roosendaal. Kom langs voor persoonlijk slaapadvies.
2: Dit is Omroep Brabant vanuit Eindhoven.
3: Omroep Brabant startte in 1976 en bestaat op 1 september 50 jaar.
4: Dus is het feest. En daarom als cadeau dit jaar geen top 900, maar een top 1976.
3: Een lijst met de 1976 mooiste nummers uit meer dan 60 jaar popmuziek.
4: Stem vanaf morgenochtend 8:15 via omroepbrabant.nl/top1976.
1: Dit is Omroep Brabant. Met nu
4: van Brabantse bodem, Hubert Mol.

0: opsporing gegeven aan het begin van deze uitzending. Voltage met How Lucky Am I.
1: Trots op onze Brabantse artiesten. Dit is Van Brabantse Bodem.
0: Een goedemiddag,
2: Huub Bermel.
0: Ja, het is weer tijd voor de zondagmiddag gebruikelijke gebeurtenis. Iedere zondagmiddag tussen 4 en 6 uur. Aandacht voor het Brabantse product.
1: Trots op onze Brabantse artiesten.
0: Dat zijn we.
1: Dit is Van Brabantse Bodem.
2: Met Huub Bermel.
3: Omroep Brabant.
0: Tip plaat van verleden week. Django Wagner. Bachata Bailando.

was ook weer Nicky, Nicole Kerkhoff. Idols 4 vond ze, dat is lang geleden. Dat was in, nou, in 2008 volgens mij. Eerste singeltje werd uitgebracht. En ze verhuizen naar Australië. En we hebben eigenlijk niks meer van haar gehoord. Uit Sint-Oedrode. Daar komt ze vandaan. Maar ze is weg. Weggevaard van deze aardbodem. En ook niet meer te contacten. Niet te vinden. Dat is jammer. Sinds een dag of twee. Nog een keer doen.

0: Ja.
1: Ze is van mij sinds een dag of twee of 32 jaar. Het was Frits Pitt die die titel beter vond. En toen dachten de mannen van Doe Maar, ja, om nou onszelf aan te gaan passen aan Frits Pitt, weet je wat we doen? We pakken een titeltje erbij. Dus we noemen het sinds een dag of twee. Dat hadden we bedacht. En tussen haakjes, 32 jaar. Mag je gewoon kiezen, geen probleem.
2: Van Brabantse Bodem, weekendartiest.
1: De weekendartiest voor vandaag is afkomstig van de band Beef. En dat houdt in dat we twee liedjes van ze draaien. Even de herinnering weer ophalen met allereerst de Late Night Sessions.

0: Late Night Sessions van Beef, dat was de band van Pieter Bot en Hans Dijen. En Koen Lommersen, die zat ook daarbij. En de rest van de muzikanten wilde wel eens wisselen. Dat was het. Uit Eindhoven. En het is heel lang geleden dat ze voor het laatst iets hebben laten horen. Ik weet niet of er wel eens bij gelegenheid wat gebeurt. Maar hier vandaag weer in dit programma even op het hoofdpodium gezet. En je luistert naar Van Brabantse Bodem. Met Gerard van Maasakkers.
1: Ik laat een dag nog even duren. Nog geen lamp aan, geen gordijn. Even zitten.

0: Even zitten, even kijken. Kijken naar de uur van mij.
1: Met Omroep Brabant hoef je niets te missen.
2: Het gevoel van hier.
3: Hey, mijn naam is Remme en dit is Van Brabantse Bodem. Super fijn al die muziek uit Brabant.

heen naar Berlijn om inspiratie op te doen. Nou, dat is hem gelukt. Dit is zijn gloednieuwe plaat. Voor Remmen, want zo heet hij. Niet te stoppen. Nee, wat verwacht je anders met zo'n naam? Dieter van der Westen. Old Oak Tree.

0: De Brabantse Naval is samen met Stijn van Rijsbergen de studio ingedoken om een debuut EP te creëren. Er is ook een single vandaag gekomen. En die single die heet Disoriented Bug. Ik heb Naval aan de telefoon. Goedemiddag.
1: Hallo, goedemiddag.
0: Zeg, Naval is eigenlijk Nora van Mil. Waar komt de naam Naval dan vandaan?
1: Naval komt eigenlijk uit het feit dat ik heel erg graag verhalen vertel. En vanuit zeg maar een soort van drang om verhalen te vertellen dacht ik, oh, ik moet een naam verzinnen. En wat voor naam kan ik nu verzinnen? En ik wilde wel graag bij mezelf blijven, maar ik vond Nora van Mil niet echt een artieste naam. Mm-hmm. En dus zocht ik naar een naam die een beetje leek op mijn eigen naam. Maar ook nog een iets diepere laag had. En zo kwam ik eigenlijk uit op Novel, omdat ik met mijn muziek graag verhalen vertel en omdat het eigenlijk een beetje op mijn eigen naam lijkt.
0: Ja. En wat voor verhalen zou je dat liefst willen vertellen? Waar gaat het over?
1: Nou, al mijn liedjes gaan eigenlijk of over hele grote dingen die me wakker houden, zoals wereldproblemen, of over hele kleine persoonlijke struggles. Zoals Disoriented Bug ook over een kleine persoonlijke struggle gaat.
0: Ja, wat is die persoonlijke struggle dan? Waar gaat het over het liedje?
1: Het gaat over iemand enorm missen. Zo erg dat je niet kan slapen. En zelfs in de nacht nog zit te wachten op een notificatie van die persoon die je zo mist.
0: Ja, is het goed gekomen?
1: Het is goed gekomen, ja.
0: Okay. Maar dan gaat het je gemakkelijk af. Misschien wel omdat het verhalen zijn uit je leven. Kun je die dan gemakkelijk op papier zetten en kan het gemakkelijk een liedje worden?
1: Vaak wel. Ik hou wel echt van spelen met woorden. Dus soms dan vind ik dat ik de woorden nog niet helemaal goed heb gevonden. Ik ben nog niet super goed in liefdesliedjes schrijven. Dus wat dat betreft is het eigenlijk grappig dat ik dit liedje als eerste liedje release. Want dit is eigenlijk ook mijn enige liefdesliedje wat ik heb. Maar vaak lukt het me wel om mijn verhalen op papier te zetten. Ik vind het ook heel leuk om andermans verhalen op papier te zetten.
0: Hoe moet u de toekomst er gaan uitzien van Naval?
1: Nou, ik hoop met heel veel spelen op heel veel festivals. Met een heel erg leuk team om me heen. Met hele leuke mensen en met alle verhalen in de wereld om te vertellen.
0: Maar wat voor sfeer kunnen we nou nog van jou allemaal verwachten? En welke hoek moeten we nou zoeken?
1: Oh, wat voor sfeer. Ja, het is een beetje, ik noem het zelf indie pop met folk en rock invloeden. Dat is een hele mond vol. Eigenlijk vier genres aan elkaar geplakt. Maar ja, ik luister zelf heel graag naar artiesten als Florence and the Machine en Elbow en Phoebe Bridgers en Hozier. En die heb ik een beetje, zeg maar, die invloeden heb ik een beetje in een soort popgenre geprobeerd te gooien. En dat is dit geworden.
0: We gaan naar je luisteren. En wie weet wat er allemaal gaat gebeuren. Want het is pas het debuut, zoals je dat hebt vermeld. Dus er kan er heel veel gebeuren. Disoriented Bug is de nieuwe single in ieder geval. En ik hoop dat er heel veel gaat gebeuren. Heel veel moois. Dank je wel.
1: Ja, jullie bedankt. Tot ziens.

0: Sorry and it bug.
1: Ik ben heel benieuwd wat dit allemaal nog gaat worden. Veelbelovend, 21 jaar, deze navel uit Brabant. Dus daar mogen we ook weer trots op zijn.
2: Een rondje van de zaak.
1: Een rondje van de zaak vandaag, ook weggelegd voor Roy van Nieuwland. Roy komt uit Berchem, ik weet dat zij het ziet. Zijn nieuwe single, net uitgebracht. Is eigenlijk een zanger die al van kinds af aan zingt. Dankzij zijn vader speelde accordeon, kreeg accordeonles. En zijn vader had al de liefde voor de muziek en die heeft hij weten over te brengen op zijn zoon. Van mondharmonica tot het levenslied. Hier is Roy van Nieuwland.

een mooie combinatie. Jan Koevoet, wie kent hem niet? En hier samen met Petra van Zundert. En dan heet het Alles duurt maar even. Het is de werkelijkheid betreffend. Zij heet Kimmy June, of zo noemt zich Kimmy June. Ik meen dat het kaartje overkomt. Hier met de single Leo.

Leo van Kimmy June. Tot zover het eerste uurtje van dit programma van Brabantse Bodem voor deze zondag 16 augustus. Voor het geval dat je denkt, waar zit ik, waar ben ik, wie ben ik? Nou, dat kan ik helemaal niet meegeven, maar ik vind het leuk dat je erbij bent. En ik hoop dat je het volgende uur ook nog luistert. Het gaat gewoon door, maar even het nieuws komt eraan. Het is ook goed dat we even worden geïnformeerd. En dan weer volle muziek van Brabantse Bodem.

0: alles over Omroep Brabant. Check je via de website en app.
1: Goed isoleren en energie besparen? Dat kan met kunststof kozijnen van Creon. Zo berekend, eenvoudig besteld. Creon
2: kozijnen. Bezoek het grootste en meest luxueuze kasteel van Nederland. Kasteel De Haar is het dagje weg voor jong en oud. Waan je in een wereld vol rijkdom en geschiedenis. Bestel je tickets op kasteeldehaar.nl.
3: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
2: Boek nu tickets voor een bezoek in de zomervakantie via kasteeldehaar.nl.
4: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin-sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
5: Mam, waar is mijn zwemband?
6: In de kast, in de woonkamer. Naast de kerstballen, achter de doos van de airfryer.
7: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Allsafe.
8: Geeft ruimte.
9: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning?
8: Tuurlijk wel.
9: Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
7: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
9: Een hybride warmtepomp plus installatie voor nog geen 4000 euro. Dewarmte.nl.
10: Op zoek naar een tandarts? Welkom bij City Mondzorg. De moderne tandartsenpraktijk in Hartje Veldhoven. Van de routinecontroles tot complexe behandelingen en meer. Schrijf u nu in op citymondzorg.nl.
11: Laat je op zondag 30 augustus vermaken en meevoeren door de Brabantse Dag in Hezen. De grootste theaterparade van het jaar. 16 wagenbouwersgroepen trekken door de straten van Hezen met hun indrukwekkende, huizenhoge theaterdecors. Info en kaarten op brabantsedag.nl.
10: City Mondzorg is ook expert op het gebied van implantologie. Laat u adviseren.
12: DK Electric. Een elektrische auto? Je hebt er een of je wilt er een? Denk dan aan DK Garagebedrijf uit Beek en Donk. De specialist voor elektrisch rijden. DK Electric.
13: Ah, wat een schatje. Hij heeft wel echt de neus van zijn moeder, hè?
14: Kom ook de pasgeboren neushoorn bewonderen. Bungee en ervaar safari als nooit tevoren. Boek nu je tickets op beeksebergen.nl.
15: Dit was een duur bed, maar ik heb er nooit goed in geslapen. Ik ben klaar met van die snelle beddenverkopers. Ik ga nu op zoek naar een echte slaapspecialist.
16: Een goed bed wordt aangemeten. Zoals bij een maatpak, een vak dat maar weinig mensen echt verstaan. Om een bed goed aan te meten, moeten we je gewoon zien. Maak daarom een afspraak bij Slaapstudio Stijn in Nuenen om samen met een van onze slaapspecialisten jouw ideale slaapoplossing vast te stellen. Je kunt je persoonlijke adviesgesprek eenvoudig inplannen op slaapstudiostijn.nl.
17: Toe aan slapen zonder druk op je lichaam? Een Tempoer-matras vormt zich naar jou en geeft je dat bijna gewichtloze gevoel. Bij Koos Kluipmans in Oosterwijk kom je proef liggen en ervaar je het zelf. Ervaar het gewichtloze Tempoer-gevoel bij Koos Kluipmans.
18: Blijf zelfstandig op pad. Even naar de winkel, de markt of op bezoek bij familie. Bij ScootMe in Waalwijk vindt u betrouwbare scootmobielen. Persoonlijk advies en snelle service. Neem alvast een kijkje op scootme.nl. ScootMe, daar kom je mee thuis.
17: Nu bij Koos Kluipmans. Tot wel 35% korting op de Tempoer-collectie.
18: Bezoek onze showroom in Waalwijk. ScootMe, daar kom je mee thuis. ScootMe.nl.
19: Jan Sluiters, Antoon der Kinderen en de familie Slager. Ontdek onbekende meesterwerken uit 100 jaar Bosse schilderkunst. Verborgen parels, nu te zien in Museum Slager in 's-Hertogenbosch.
20: Bij Van Nuenen Mondzorg ben je geen nummer, maar gewoon jezelf. Wij kennen je bij naam, nemen de tijd en zorgen dat jij je thuis voelt. Of je nu een nieuw kunstgebit nodig hebt, vervanging zoekt of een implantaat wilt, onze specialisten staan klaar met kunde en echte aandacht. Kijk op vannuenen-mondzorg.nl.
0: De
1: zender voor meer dan 2,5 miljoen Brabanders.
21: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant-app.
22: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De brand in de Belgische Ardennen heeft inmiddels zo'n 3000 hectare in de as gelegd. De zogenoemde vuurlijn is meer dan een kilometer lang, meldt de Waalse omroep RTBF. Volgens de Belgische Staatsbosbeheer is het vuur nu zo groot dat de bestrijdingscapaciteit is bereikt. Blushelikopters hebben op sommige plekken moeite met water tanken, omdat het zicht minder is door de rook, schrijft de VRT. In Canada is een petitie om de Amerikaanse ambassadeur Pete Hoekstra weg te krijgen al 200.000 keer ondertekend. Volgens de initiatiefnemers ondermijnt de in Nederland geboren Hoekstra de diplomatieke relatie tussen Canada en de VS. Zo stelde Hoekstra deze zomer dat de annexatie van Canada door de VS een uitstekend gespreksonderwerp zou zijn voor president Trump en de Canadese premier Carney. De stap om een ambassadeur uit te zetten kan alleen worden gezet door de Canadese regering, maar die is niet uit op een ruzie met de VS vanwege de handelsrelatie. Op het Italiaanse eiland Sicilië zijn uit een museum 4 zeldzame kunstwerken uit de Renaissance gestolen. Dat gebeurde vannacht in de kustplaats Messina, waar tegelijkertijd een druk bezocht festival aan de gang was. De dieven hebben 3 panelen van een altaarstuk en een schilderij met daarop Maria en de kleine Jezus meegenomen. In de Eredivisie voetbal heeft FC Groningen met ruime cijfers gewonnen van ADO Den Haag. Het werd 4-1. Feyenoord gaf een 2-0 voorsprong tegen Go Ahead Eagles weg. In de Kuip liep de wedstrijd uit op een gelijkspel. In een zinderende slotfase met veel schoten raakten beide ploegen nog een keer de lat, maar het bleef bij 2-2. PEC Zwolle wist tegen FC Twente als eerste te scoren, maar verloor uiteindelijk met 3-1. Het weer bewolkt met af en toe zon. Het is droog en de temperaturen liggen tussen 21 graden aan de kust tot maximaal 26 graden in het binnenland. Morgen eerst af en toe regen, daarna ook wat zon en het wordt ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Mam, waar is mijn zwemband?
6: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstballet, achter de doos van de airfryer.
7: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij.
23: Allsafe
24: geeft ruimte.
25: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor 1 toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
7: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
26: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers.
27: Hoppa!
26: Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
27: 3 sterren slot.
26: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
28: Lees de nieuwe meeslepende historische roman van Anne Jacobs. Bestseller-auteur van de familiesaga's, Het Weesmeisje en Het Landhuis. Het nieuwste boek van Anne Jacobs. Nu, overal verkrijgbaar.
29: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin-sterrenchef Sidney Schutte. Nu, gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
30: Dit is Omroep Brabant vanuit Eindhoven.
31: Omroep Brabant startte in 1976 en bestaat op 1 september 50 jaar.
32: Dus is het feest. En daarom als cadeau dit jaar geen top 900, maar een top 1976.
31: Een lijst met de 1976 mooiste nummers uit meer dan 60 jaar popmuziek.
32: Stem vanaf morgenochtend 8:15 via omroepbrabant.nl/top1976.
31: Dit is Omroep Brabant. Met nu
32: van Brabantse bodem, Hubert Mol.

0: Barbados, typically tropical, was het origineel met Going to Barbados. En dit was Ibiza, of We Going to Ibiza, van de Venga Boys.
1: Trots op onze Brabantse artiesten.
0: En nog steeds.
1: Dit is van Brabantse bodem.
0: Het is uur 2 inmiddels.
2: Nu Bermel.
0: En dat ben ik, die zit er nog steeds. Ik hoop dat je uur 1 met plezier hebt mogen beluisteren. En dan gaan we nog een keer een mooi uurtje ervan maken. Tot aan 6.
1: Trots op onze Brabantse artiesten. Dit is van Brabantse bodem.
2: Met uw Bermel.
3: Omroep Brabant.
0: En DJ Sammy en Doe.

0: Er waren twee uitvoeringen. Er was ook een wat milde uitvoering van het liedje Heaven van Bryan Adams, gedaan door Do Alleen en hierbij gestaan door DJ Sammy. En blijft hemels, dat moet ik je meegeven. Wel eens gehoord van deze man, Tom Bijsterveld. Leuk nieuw plaatje.
1: Ja.
0: Je gaat er meteen mee zingen. Luister.

0: nacht.
1: Woont inmiddels in Zomeren, maar komt uit Helmond. Deze Tom Bijsterveld met zijn nieuwe single Hier om te vergeten. Mix. No Way Out.

0: Onlangs zag ik ze weer voorbij komen op een festival. Bij gelegenheid treden ze nog steeds op en ze bestaan uiteindelijk nog ook altijd. Ik heb het over VRT Kunst. Hier met Het is beter zo.
1: Van Brabantse bodem, weekendartiest.
0: Twee liedjes worden gedraaid van de band, in dit geval Beef. Want dat is degene met het predicaat weekendartiest.
2: Trots op onze eigen muziek. Dit is Van Brabantse bodem met Hubert Mol.
3: Gotta go from the man with a message.

0: Cashing the Money. Ik weet niet hoeveel geld dat ze eraan over hebben gehouden. Het was Beef vandaag als weekendartiest 2 maal gedraaid en dan stopt het even. Kimberly Francis komt uit Veghel, heeft een nieuwe single uit, Trots op jou. Ze deed ooit eens mee, en ik weet niet of je dat nog weet, met het RTL4-programma Stars on Stage. En daarin liet ze zien eigenlijk dat liefde voor het muziektheater heel ver gaat bij haar. Dans en muziek en zang met elkaar combineren. Ik ben trots op jou is een prachtig liedje eigenlijk. Woorden die voor iemand een wereld van verschil kunnen maken. Woorden die we vaak voelen, maar niet altijd uitspreken. En soms is het ook heel moeilijk om dat hardop tegen elkaar te zeggen. En daarom heeft dat liedje een mooie boodschap meegekregen, deze nieuwe van Kimberly Francis.
1: Trots op jou. Vergeet het soms te zeggen, dus doe ik het nou. Ben trots op jou. 3 woorden die vertellen dat ik van je hou.

0: Het heet What a Way to Die. Klinkt als een titel van een James Bond film, maar ook de muziek qua stijl, qua sfeer is een en al James Bond voor Nona.
1: Van Bergen op Zoom tot Boksmeer en van Woudrichem tot Westerhoven.
2: De muziek is van Brabantse bodem.
1: Tot 6 uur, Omroep Brabant. Het gevoel.

0: Ik zit naar BB Vol Liefde te kijken. Dan zie je combinaties die nooit gaan slagen. Dat gaat hem niet worden. Maar deze combinatie met deze mannen, Kriskras Amsterdam, Frans Bauer en Jan Smit, gaat voortreffelijk. Het is de plaat Zij Hoort Bij Mij. Nou, dat zegt ook al genoeg.
1: Goud. Uit de iCloud.
0: Altijd leuk om even te kijken tussen al die bestanden die we hebben, wat je dan tegenkomt, wat er nog allemaal in zit. En we moeten erbij zijn, want voor je het weet is het te laat. Je wordt de oude papa. Zo kwam ik uit bij Pet Koelewijn. Nog Alwides.

Je wordt oude papa, maar een echte rocker is niet te stoppen. Is niet tegen te houden, dat is maar goed ook. Peter Koelewijn. En dit is Blackbird. Do you read me? Ja.

harnisje stond in 's-Hertogenbosch. Verhuisde naar Limburg, heeft al lange tijd gewoond. En woont nu in Amsterdam. We vinden allemaal dat we in Amsterdam moeten zijn. Dat is zo jammer, vind ik.

0: ik ben Pleun Bierbooms en zo leuk dat ik word gedraaid in Van Brabantse Bodem.
1: Dankjewel, vindt leuk dat je er bent. Altijd gezellig als artiesten even langskomen en even een kopje koffie komen drinken in de studio. In Van Brabantse Bodem in dit geval. Bij Van Brabantse Bodem. Op Omroep Brabant, dat wist je wel.

wel eens Ploem noemen, Only Now, zo heette dat liedje. Bijna het laatste liedje voor vandaag. Dank voor het luisteren. Dit was Van Brabantse Bodem. Nog één mooie om mee af te sluiten van Crash Up. In dit geval is niet origineel. Die is veel ouder, maar zij deden het hartstikke goed met Everybody's Got to Learn Sometimes. Tot volgende week.

0: alles over Omroep Brabant. Check je via de website en app.
1: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning?
2: Tuurlijk wel!
1: Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
3: Bent u 68 plus en zit uw overwaarde op slot in uw woning? Ontgrendel dan uw overwaarde met welvarend wonen. Zo heeft u meer financiële ruimte en blijft u wonen waar u zich thuis voelt.
1: Een hybride warmtepomp plus installatie voor nog geen 4000 euro? Dewarmte.nl.
3: Geniet nu van uw opgebouwde overwaarde. Kijk op welvarendwonen.nl.
4: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. En wat ik nog vergeet te zeggen, uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
5: Mam, waar is mijn zwembad?
6: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstbal en achter de doos van de airfryer.
7: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Allsafe!
8: Geeft ruimte.
9: Hey Remo!
8: Huishoudelijke apparaten gaan jaren langer mee. Met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
7: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
9: Hey Remo!
8: Ontdek de voordelen van zacht water op remowaterontharders.nl.
0: Zender voor meer dan 2,5 miljoen Brabanders.
10: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant-app.
11: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De brand in de Belgische Ardennen heeft inmiddels zo'n 3000 hectare in de as gelegd. De zogenoemde vuurlijn is meer dan een kilometer lang, meldt de Waalse Omroep RTBF. Volgens de Belgische Staatsbosbeheer is het vuur nu zo groot dat de bestrijdingscapaciteit is bereikt. Nederland heeft 2 Chinook-helikopters gestuurd. Die kunnen duizenden liters water per keer afwerpen boven het gebied. De helikopters hebben op sommige plekken moeite met water tanken, omdat het zicht minder is door de rook, schrijft de VRT. In Canada wordt geprobeerd om de Amerikaanse ambassadeur Pete Hoekstra weg te krijgen. Er is een petitie gestart die nu 200.000 keer is ondertekend. Men vindt dat hij de relatie tussen de VS en Canada ondermijnt. Zo heeft hij onlangs gezegd dat de annexatie van Canada door de VS een uitstekend gespreksonderwerp zou zijn voor beide landen. In Engeland is een 55-jarige man doodgebeten door een hond. De Duitse herder ging de man gistermiddag te lijf toen zijn baasje en de man ruzie hadden gekregen. Het slachtoffer werd zwaar gewond naar het ziekenhuis gebracht, maar overleed daar. De eigenaar van de hond is aangehouden op verdenking van moord en voor het bezit van een gevaarlijke, ongecontroleerde hond. Hij zit nog steeds vast. De hond is in beslag genomen door de politie. De Nederlandse hockeymannen hebben hun eerste wedstrijd op het WK in eigen land gewonnen. Tegen Nieuw-Zeeland werd het 5-1. Oranje kwam eerst op achterstand, maar na de rust begonnen de doelpunten te komen. De Oranje Vrouwen, die gisteren ook hun openingswedstrijd wonnen, komen morgen weer in actie. Zij spelen om 6 uur tegen Australië. Het weer, vanavond op de meeste plaatsen droog. Vannacht volgt vanuit het westen regen en het koelt af tot zo'n 14 graden. Ook morgen eerst af en toe regen, later is het droger met ook af en toe zon. En het wordt 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
10: Dit is Omroep Brabant vanuit Eindhoven.
12: Op 1 september is het feest. Dan bestaat Omroep Brabant 50 jaar.
13: Dat vieren we samen met jou en de top 1976.
14: Het jaar waarin we zijn begonnen.
12: Een lijst met de 1976 mooiste nummers.
15: Uit meer dan 60 jaar popmuziek.
13: Stem vanaf morgenochtend 8:15 via omroepbrabant.nl/top1976.
12: Dit is Omroep Brabant. Met nu
13: non-stop de lekkerste muziek.

0: zorgt ervoor dat jij nooit meer last hebt van een afterlunchdip.
1: Hallo! Goedemiddag, Koen!
2: Samen met jou en de beste muziek akker ik de middag door.
1: Toppertje!
2: Dus luister net als al deze toppers naar...
1: Fijn in de middag, lekker man!
0: Maandag tot en met donderdag van 1 tot 4.
3: Op Omroep Brabant.

0: je thuis.
1: Iedereen wil er ergens bij horen.
0: Omroep Brabant.
1: Dat is gezellig, toch?
2: Omroep Brabant. Ja.

0: Dit is Omroep Brabant vanuit Eindhoven.
1: 1976. Het jaar waarin Omroep Brabant werd geboren.
2: En nu, 50 jaar later, vieren we dat met een cadeau voor heel Brabant.
1: Vanaf dinsdag 1 september hoor je 11 dagen lang
2: de top 1976.
1: De 1976 mooiste nummers uit meer dan 60 jaar popmuziek. En uiteraard bepaal jij de lijst.
2: Vier met ons mee
3: en stem vanaf morgenochtend 8:15
2: via omroepbrabant.nl/top1976.

0: luistert naar Omroep Brabant.
1: Overal in Brabant.
0: Als het hier gebeurt, hoor je het bij ons.
2: Dit is mijn thuis. Hier ben ik in mijn element.

0: radiozender waar Brabant leeft.
1: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant-app.
2: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De natuurbrand in de Belgische Ardennen is nog niet onder controle. De regio heeft de bestrijdingscapaciteit bereikt en heeft hulp ingeroepen uit de rest van het land. Er komen nu blusvoertuigen en brandweerlieden uit Brussel helpen. Nederland heeft 2 Chinook-helikopters gestuurd om te helpen blussen. De gemeente roept inwoners op om niet ongevraagd naar de Hoge Venen te komen. Veel mensen komen spontaan om te helpen, maar daardoor hinderen ze de hulpdiensten. Op het Italiaanse eiland Sicilië zijn uit een museum 4 zeldzame kunstwerken uit de Renaissance gestolen. Het gebeurde vannacht in de kustplaats Messina, waar tegelijkertijd een drukbezocht festival aan de gang was. De dieven hebben 3 panelen van een altaarstuk en een schilderij met daarop Maria en de kleine Jezus meegenomen. In de Zwitserse Alpen is een vrouw om het leven gekomen toen de koets waarin ze zat met hoge snelheid tegen een boom klapte. 12 mensen raakten gewond. Het ongeluk gebeurde in het kanton Graubünden, niet ver van de toeristenplaats St. Moritz. Een groep toeristen had daar een rit gemaakt door een vallei. Ze zaten in een treintje van 3 koetsen, dat werd getrokken door paarden. Het ongeluk werd veroorzaakt door een defect aan de remmen. In de tweede speelronde van de Eredivisie voetbal wist Ajax niet te winnen van SC Heerenveen. Ajax stond lang voor, maar miste ook veel kansen. Heerenveen kon in de slotfase de gelijkmaker binnenschieten. Het werd 2-2. Eerder vanmiddag gaf Feyenoord een 2-0 voorsprong tegen Go Ahead Eagles weg. Ook in de Kuip liep de wedstrijd uit op een gelijkspel. In een zinderende slotfase met veel schoten raakten beide ploegen nog een keer de lat, maar het bleef bij 2-2. FC Twente won met 3-1 van PEC Zwolle. ADO Den Haag FC Groningen werd 1-4. Het weer. Vanavond op de meeste plaatsen droog. Vannacht volgt regen en het koelt dan af tot 14 graden. Ook morgen eerst af en toe regen, later droger met wat zon. En het wordt dan 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Op 1 september is het feest. Dan bestaat Omroep Brabant 50 jaar.
0: Dat vieren we samen met jou en de top 1976.
1: Een lijst met de 1976 mooiste nummers uit meer dan 60 jaar popmuziek.
0: Stem vanaf morgenochtend 8:15 via omroepbrabant.nl/top1976.
1: Dit is Omroep Brabant. Met nu
0: non-stop de lekkerste muziek.

0: Nou, dat vind ik fijn. Eventjes lekker alles kunnen vergeten wat alles moeilijk maakt in het leven. Nou, hier kan je het even helemaal kwijtraken.
1: Omroep Brabant.
2: Maar ja,

0: Als het hier gebeurt, hoor je het bij ons.
1: Dit is Omroep Brabant.
2: Dat meen je niet. Dat vind ik wel heel triest, want ik kom helemaal van Walcheren met mijn scootmobiel.
3: Het is natuurlijk eigenlijk geweldig dat je mensen zo blij maakt met dit, hè, toch?
4: Sowieso, we laten dit niet los. Dit gaat niet gebeuren.
5: Zit er niet in. Officieel is ook mooi. Toch?
0: Dit is Omroep Brabant. Het gevoel van hier.

0: radiozender waar Brabant leeft.
1: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant-app.
2: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Op een eiland vlakbij de Griekse hoofdstad Athene zijn twee mensen om het leven gekomen bij natuurbranden. In de tuin van een huis op het eiland Salamina zijn de lichamen gevonden. Het zou gaan om een ouder echtpaar. Op het Griekse eiland woeden meerdere branden. Meerdere woningen zijn in vlammen opgegaan en zeker 8 mensen zijn met brandwonden naar het ziekenhuis gebracht. Honderden inwoners en toeristen zijn met schepen geëvacueerd. En ook op andere plekken in Griekenland woeden natuurbranden. En ook nog steeds brand in de Belgische Ardennen. Daar is al 3000 hectare in de as gelegd. Het vuur is moeilijk te bestrijden. Door de wind verandert de richting steeds en de bestrijdingscapaciteit in de regio is bereikt. Er komen nu blusvoertuigen en brandweerlieden uit Brussel helpen. Nederland heeft 2 Chinook-helikopters gestuurd om te helpen blussen. De gemeente roept mensen op om niet naar de Hoge Venen te komen. Veel inwoners komen spontaan om te helpen, maar daardoor hinderen ze de hulpdiensten. In de Spaanse exclave Ceuta demonstreren een paar honderd migranten op het strand. Ze willen dat de Spaanse autoriteiten hen asiel verlenen in plaats van hen terug te sturen. Ook zeggen ze dat ze in slechte omstandigheden leven. De migranten horen bij een groep die nog is achtergebleven in Ceuta. 2 weken geleden werd de exclave overlopen door tienduizenden migranten. De meeste van hen vertrokken snel weer, maar enkele duizenden bleven achter. In Engeland is een 55-jarige man doodgebeten door een hond. De Duitse herder ging de man gistermiddag te lijf toen zijn baasje en de man ruzie hadden gekregen. Het slachtoffer werd zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht, maar overleed daar. De eigenaar van de hond is aangehouden op verdenking van moord. De hond is in beslag genomen door de politie. Het weer, vanavond op de meeste plaatsen droog. Vannacht volgt regen en het koelt af tot een graad of 14. Ook morgen eerst af en toe regen, later is het droger met wat zon. En het wordt dan 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Omroep Brabant vanuit Eindhoven.
3: Omroep Brabant startte in 1976 en bestaat op 1 september 50 jaar.
4: Dus is het feest. En daarom als cadeau dit jaar geen top 900, maar een top 1976.
3: Een lijst met de 1976 mooiste nummers uit meer dan 60 jaar popmuziek.
4: Stem vanaf morgenochtend 8:15 via omroepbrabant.nl/top1976.
1: Dit is Omroep Brabant. Met nu
4: non-stop de lekkerste muziek.

0: Als het hier gebeurt, hoor je het bij ons.
1: Dit is Omroep Brabant.
2: Ja, en dan ontstaat er dus veel onrust. Is hij al gepakt? Om wie gaat het? Waar was het precies?
3: Op alle vlakken komen we mensen tekort. Zoeken we mensen die ook het werk willen doen.
4: En ik kan het niet vaak genoeg zeggen. Ik vind het gewoon te gek voor woorden.
0: Dit is Omroep Brabant. Het gevoel van hier.

0: Hier hoor je de meeste muziekvariatie.
1: Dus we zetten er een klein beetje harder, ja.
0: Omroep Brabant.
2: Kei gezellig.
3: Hit the beat and take it to the first now.

0: Dit is Omroep Brabant vanuit Eindhoven.
1: 1976. Het jaar waarin Omroep Brabant werd geboren.
2: En nu, 50 jaar later, vieren we dat met een cadeau voor heel Brabant.
1: Vanaf dinsdag 1 september hoor je 11 dagen lang
2: de top 1976.
1: De 1976 mooiste nummers uit meer dan 60 jaar popmuziek. En uiteraard bepaal jij de lijst.
2: Vier met ons mee en stem vanaf morgenochtend 8:15 via omroepbrabant.nl/top1976.

0: Now, you wanna my guy.
1: Dit is Omroep Brabant.
2: Kei gezellig.
3: Kei gezellig.
2: Kei gezellig.
1: Elke dag, de hele dag.

0: de zender voor meer dan 2,5 miljoen Brabanders.
1: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant-app.
2: Dorien Bouwman met het NOS-journaal. De brandweer die bezig is met de natuurbrand in de Belgische Ardennen zegt tegen Omroep VRT dat ze voortdurend achter de feiten aanlopen. Vooral de veranderlijke wind maakt het bestrijden van het vuur erg lastig. Er is hulp ingeroepen uit binnen- en buitenland. Ook hulpdiensten uit Duitsland zijn nu ingeschakeld. Nederland heeft 2 Chinook-helikopters gestuurd om te helpen blussen. Ook 2 Zweedse blusvliegtuigen hebben vandaag hun eerste ladingen water boven het gebied losgelaten. Op het Griekse eiland Salamina zijn 2 mensen omgekomen bij een natuurbrand. Het zou om een ouder echtpaar gaan. Hun lichamen zijn gevonden in de tuin van een huis. Er woeden meerdere branden op het eiland dat vlakbij Athene ligt. Honderden inwoners en toeristen zijn met schepen geëvacueerd. In de Spaanse exclave Ceuta demonstreren een paar honderd migranten op het strand. Ze willen asiel van de Spaanse autoriteiten. Ook zeggen ze dat ze in slechte omstandigheden leven. De migranten horen bij een groep die nog is achtergebleven in Ceuta. 2 weken geleden werd de exclave overlopen door tienduizenden migranten. De meeste van hen vertrokken snel weer, maar enkele duizenden bleven achter. Volgens de Marokkaanse autoriteiten gingen dit weekend weer oproepen rond op sociale media om naar Ceuta te komen. Gisteren zijn honderden migranten daarvoor opgepakt. In de Zwitserse Alpen is een vrouw om het leven gekomen toen de koets waarin ze zat met hoge snelheid tegen een boom klapte. 12 mensen raakten gewond. Het ongeluk gebeurde in het kanton Graubünden, niet ver van de toeristenplaats St. Moritz. Een groep toeristen had daar een rit gemaakt door een vallei. Ze zaten in een treintje van 3 koetsen dat werd getrokken door paarden. Het ongeluk werd veroorzaakt door een defect aan de remmen. Het weer. Op de meeste plaatsen is het droog. Vannacht gaat het regenen en ook morgenochtend af en toe een bui. Later is het droger met wat zon. Het wordt morgenmiddag 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Op 1 september is het feest. Dan bestaat Omroep Brabant 50 jaar.
0: Dat vieren we samen met jou en de top 1976.
1: Een lijst met de 1976 mooiste nummers uit meer dan 60 jaar popmuziek.
0: Stem vanaf morgenochtend 8:15 via omroepbrabant.nl/top1976.
1: Dit is Omroep Brabant. Met nu
0: non-stop de lekkerste muziek.

0: Wil je nou echt helemaal niks missen van ons?
1: Volg Omroep Brabant op Instagram, Facebook of TikTok.
0: En krijg de leukste content.
2: Benieuwd naar het verhaal van de spookvilla?
3: Kom op! Hoi, hoi, hoi. Dat is een beetje een rare vraag eigenlijk.
4: Ja, ja. Die staat erin nog.
5: Potverdorie, we zijn toch een raar.
4: Oh, wat heerlijk.
0: Van prijsvragen tot behind the scenes. Van Brabantse bloopers tot verhalen die je nergens anders krijgt.
6: Vieze Jack doet al 12 jaar interviews, maar ik vind dit wel de meest memorabele tot nu toe.
0: Volg het Omroep Brabant Radio en mis niks.

0: nummer 1 voor de mooiste provincie van ons land.
1: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant-app.
2: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De brandweer die bezig is met de natuurbrand in de Belgische Ardennen zegt tegen Omroep VRT dat ze voortdurend achter de feiten aanlopen. Vooral de veranderlijke wind maakt het bestrijden van het vuur erg lastig. Er is hulp ingeroepen uit binnen- en buitenland. Nederland heeft 2 Chinook-helikopters gestuurd om te helpen blussen. 2 Zweedse blusvliegtuigen hebben vandaag hun eerste ladingen water boven het gebied losgelaten. En ook de hulpdiensten uit Duitsland zijn vandaag ingeschakeld. Op het Griekse eiland Salamina zijn 2 mensen omgekomen bij een natuurbrand. Het zou om een ouder echtpaar gaan. Hun lichamen zijn gevonden in de tuin van een huis. Er woeden meerdere branden op het eiland dat vlakbij Athene ligt. Honderden inwoners en toeristen zijn met schepen geëvacueerd. In de Spaanse exclave Ceuta demonstreren een paar honderd migranten op het strand. Ze willen asiel van de Spaanse autoriteiten. Ook zeggen ze dat ze in slechte omstandigheden leven. De migranten horen bij een groep die nog is achtergebleven in Ceuta. 2 weken geleden werd de exclave overlopen door tienduizenden migranten. De meeste van hen vertrokken snel weer, maar enkele duizenden bleven achter. De Amerikaanse honkballegende Tommy John is overleden. Behalve een grote speler uit de Amerikaanse Major League was hij ook bekend vanwege een baanbrekende elleboogoperatie die naar hem vernoemd is. Als pitcher scheurde John een band in zijn elleboog. Een veel voorkomende blessure in het honkbal die tot dan toe meestal het einde van een carrière betekende. Bij Tommy John werd voor het eerst een pees uit de onderarm in zijn elleboog gezet. Daarmee kon hij zijn succesvolle carrière nog jaren voortzetten. Tommy John is 83 jaar geworden. Het weer, op de meeste plaatsen droog. Vannacht gaat het regenen en ook morgenochtend af en toe een bui. Later is het droger met wat zon en het wordt 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Omroep Brabant vanuit Eindhoven. Op 1 september is het feest. Dan bestaat Omroep Brabant 50 jaar.
0: Dat vieren we samen met jou en de top 1976.
3: Het jaar waarin we zijn begonnen.
1: Een lijst met de 1976 mooiste nummers. Uit meer dan 60 jaar popmuziek.
0: Stem vanaf morgenochtend 8:15. Via omroepbrabant.nl/top1976.
1: Dit is Omroep Brabant. Met nu
0: non-stop de lekkerste muziek.

0: Aan het eind van je dag zorgt Omroep Brabant voor een glimlach.
1: Afslag Zuid met Ronnie Balk.
2: Kei gezellig dat ik je mag vermaken aan het einde van je werkdag en tijdens je rit naar huis natuurlijk.
0: We praten hierbij en je hoort de lekkerste muziek.
1: Omroep Brabant brengt je kei blij thuis.
0: Afslag Zuid, maandag tot en met donderdag.
1: Tussen 4 en 7, Omroep Brabant.

0: voor iedereen met een rood-wit geblokt hart.
1: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
2: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Op de EK Atletiek zijn de Nederlandse estafetteloopsters kampioen geworden op de 4x400 meter. Meerte van der Schoot, Lieke Klaver, Eveline Saalberg en Femke Broedersbol rekenden af met de belangrijkste concurrent Groot-Brittannië, die in de laatste ronde nog heel dichtbij kwamen. Het is voor de Nederlandse vrouwen de derde Europese titel op rij. Door de brand in de Belgische Ardennen worden nu ook dorpen vlakbij de Duitse plaats Monschau geëvacueerd. De brandweer heeft grote moeite om de natuurbrand in te dammen. Tegen Omroep VRT zegt een brandweerman dat ze voortdurend achter de feiten aanlopen. Vooral de veranderlijke wind maakt het bestrijden van het vuur erg lastig. Er is hulp ingeroepen uit binnen- en buitenland. Nederland heeft 2 Chinook-helikopters gestuurd om te helpen blussen. 2 Zweedse blusvliegtuigen hebben vandaag hun eerste ladingen water boven het gebied losgelaten. Ook hulpdiensten uit Duitsland zijn ingeschakeld. Bij natuurbranden op een eiland vlakbij de Griekse hoofdstad Athene zijn 2 mensen om het leven gekomen. Op het eiland Salamina zijn 2 lichamen gevonden in de tuin van een huis. Het zou gaan om een ouder echtpaar. Op het eiland woeden meerdere branden. Verschillende woningen zijn in vlammen opgegaan en zeker 8 mensen zijn met brandwonden naar het ziekenhuis gebracht. Honderden inwoners en toeristen zijn met schepen geëvacueerd. Ook op andere plekken in Griekenland woeden natuurbranden. Op het strand van Ceuta hebben honderden migranten gedemonstreerd. Ze willen dat Spanje hen asiel verleent. Ze waren bij de tienduizenden migranten die 2 weken geleden de Spaanse exclave bestormden. De meeste van hen vertrokken alweer snel, maar een paar duizend migranten bleven achter. Zij moeten op het strand slapen en mogen de binnenstad niet in. Het weer. Op de meeste plaatsen is het droog. Vannacht gaat het vanuit het westen regenen. Ook morgenochtend af en toe een bui. Later op de dag is het droger met wat zon. En het wordt 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Op 1 september is het feest. Dan bestaat Omroep Brabant 50 jaar.
3: Dat vieren we samen met jou en de top 1976.
1: Een lijst met de 1976 mooiste nummers uit meer dan 60 jaar popmuziek.
3: Stem vanaf morgenochtend 8:15 via omroepbrabant.nl/top1976.
1: Dit is Omroep Brabant. Met nu
3: non-stop de lekkerste muziek.

0: zorgt ervoor dat jij nooit meer last hebt van een afterlunchdip.
1: Hallo!
0: Samen met jou en de beste muziek akker ik de middag door.
1: Toppertje!
0: Dus luister net als al deze toppers naar...
1: Fijn in de middag, lekker man!
0: Maandag tot en met donderdag van 1 tot 4
2: op Omroep Brabant.

0: altijd en overal. Omroep Brabant.
1: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
2: Het gevoel van hier.
3: Omroep. Nou, het is wel muziek waar je vrolijk van wordt.
4: Ja, Brabant is thuis, hè?

0: Wil je nou echt helemaal niks missen van ons?
1: Volg Omroep Brabant op Instagram, Facebook of TikTok.
0: En krijg de leukste content.
2: Benieuwd naar het verhaal van de spookvilla?
3: Kom op! Oei. Dat is een beetje een rare vraag eigenlijk.
4: Ja, die staat erin nog.
5: Godverdorie, we zijn toch in een gaaide.
6: Oh, wat heerlijk.
0: Van prijsvragen tot behind the scenes. Van Brabantse bloopers tot verhalen die je nergens anders krijgt.
7: Vieze Jack doet al 12 jaar interviews, maar ik vind dit wel de meest memorabele tot nu toe.
0: Volg het Omroep Brabant Radio en mis niks.

0: terugluisteren op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
1: Middernacht, het begin van maandag 17 augustus, Irma de Vries met het NOS-journaal. De Nederlandse estafetteloopsters zijn kampioen geworden op de 4x400 meter op de EK Atletiek in Birmingham. Myrthe van der Schoot, Lieke Klaver, Eveline Saalberg en Femke Broeders-Bol rekenden af met Groot-Brittannië, die in de laatste ronde nog heel dichtbij kwamen. Het is voor de Nederlandse vrouwen de derde Europese titel op rij. De mannen pakten het brons op de estafette met Eugene O'Malla, Keenan Blake, Terence Aggert en Jonas Pijvers. Voor de mannen is het de eerste EK-medaille ooit op dit onderdeel. Twee Duitse dorpjes op de grens met België worden geëvacueerd vanwege de brand in natuurgebied Hoge Venen. De dorpen horen bij de toeristenplaats Monschau. Eerder werden ook al twee Belgische plaatsen ontruimd. Sinds vrijdag woedt er brand in het Belgische natuurgebied. Inmiddels is een gebied van zo'n 30 vierkante kilometer in de as gelegd. Dat is vergelijkbaar met een gebied ter grootte van Haarlem. De brandweer heeft grote moeite om de natuurbrand in te dammen. Tegen Omroep VRT zegt een brandweerman dat ze voortdurend achter de feiten aanlopen. Vooral de wind maakt het bestrijden van het vuur lastig. Op het strand van Ceuta zijn vandaag honderden migranten samengekomen om te demonstreren voor asiel. Zij waren bij de tienduizenden migranten die twee weken geleden naar de Spaanse exclave bestormden. De meeste vertrokken al snel weer, maar een paar duizend migranten bleven achter. Zij moeten op het strand slapen en mogen de binnenstad niet in. De Amerikaanse honkballegende Tommy John is overleden. Hij was een grote speler uit de Major League, maar werd ook bekend om een baanbrekende elleboogoperatie die een veel voorkomende blessure bij honkballers genas. De operatie werd naar hem vernoemd. Tommy John is 83 jaar geworden. En het weer op de meeste plaatsen nu nog droog. Vannacht gaat het regenen en koelt het af tot 13 tot 17 graden. Morgenochtend af en toe een bui, later droger met wat zon. Het wordt zo'n 20 graden.
0: Dit is Omroep Brabant vanuit Eindhoven. Op 1 september is het feest. Dan bestaat Omroep Brabant 50 jaar.
2: Dat vieren we samen met jou en de top 1976.
3: Het jaar waarin we zijn begonnen.
0: Een lijst met de 1976 mooiste nummers. Uit meer dan 60 jaar popmuziek.
2: Stem straks vanaf 20:15. Via omroepbrabant.nl/top1976.
0: Dit is Omroep Brabant. Met nu...
2: Non-stop de lekkerste muziek.

daylight's old and gray. The sun arose and tried to smile.

was kind of slow.

0: morgen.
1: Aan het eind van je dag zorgt Omroep Brabant voor een glimlach.
2: Afslag Zuid met Ronnie Balk.
3: Kijk, gezellig dat ik je mag vermaken aan het einde van je werkdag en tijdens je rit naar huis natuurlijk.
1: We praten hierbij en je hoort de lekkerste muziek.
2: Omroep Brabant brengt je keiblij thuis.
1: Afslag Zuid, maandag tot en met donderdag.
2: Tussen 4 en 7, Omroep Brabant.

0: is er elke werkdag tussen 10 en 1 met Brabants Bond.
1: De meeste gezelligheid tijdens je ochtend.
2: We zijn toch een klein beetje familie van elkaar met z'n allen. Dus we zorgen ook voor elkaar. En zo gaat dat hier ook bij Omroep Brabant.
0: Brabants Bond.
1: Elke werkdag tussen 10 en 1.
2: Als ik helemaal losga.

0: zender voor meer dan 2,5 miljoen Brabanders.
1: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant-app.
2: Irma de Vries met het NOS-journaal. De ebola-uitbraak in de Democratische Republiek Congo is de dodelijkste in de geschiedenis van het Afrikaanse land. Het ebola-virus heeft daar tot nu toe meer dan 2300 levens geëist. Dat is meer dan tijdens de uitbraak die van 2018 tot 2020 duurde. De Congolese Gezondheidsautoriteit heeft inmiddels bijna 5000 besmettingen geregistreerd. Twee Duitse dorpjes op de grens met België worden geëvacueerd vanwege de brand in natuurgebied Hoge Venen. De dorpen horen bij de toeristenplaats Monschau. Eerder werden ook al twee Belgische plaatsen ontruimd. Sinds vrijdag woedt er een brand in het Belgische natuurgebied. Inmiddels is een gebied van zo'n 30 vierkante kilometer in de as gelegd. De brandweer heeft grote moeite om de natuurbrand in te dammen. Vooral de wind maakt het bestrijden van het vuur lastig. Op het strand van Ceuta zijn vandaag honderden migranten samengekomen om te demonstreren voor asiel. Zij waren bij de 10.000 migranten die 2 weken geleden de Spaanse exclave bestormden. De meeste vertrokken al snel, maar een paar duizend migranten bleven achter. Zij moeten op het strand slapen en mogen de binnenstad niet in. En de Nederlandse estafetteloopsters zijn voor de 3e keer kampioen geworden op de 4x400 meter op de EK Atletiek. Myrthe van der Schoot, Lieke Klaver, Eveline Saalberg en Femke Broedersbol rekenden af met Groot-Brittannië, die in de laatste ronde nog heel dichtbij kwamen. De mannen pakten het brons op de estafette met Eugene O'Malla, Keenan Blake, Terence Aggard en Jonas Pijvers. Voor de mannen is het de eerste EK-medaille ooit op dit onderdeel. En het weer op de meeste plaatsen nu nog droog. Vannacht gaat het regenen en koelt het af tot zo'n 13 tot 17 graden. Morgenochtend af en toe een bui, later droger met wat zon. Het wordt dan 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Omroep Brabant vanuit Eindhoven.
3: Op 1 september is het feest.
4: Dan bestaat Omroep Brabant 50 jaar.
5: Dat vieren we samen met jou en de top 1976.
6: Het jaar waarin we zijn begonnen.
4: Een lijst met de 1976 mooiste nummers.
7: Uit meer dan 60 jaar popmuziek.
5: Stem straks vanaf 20:15. Via omroepbrabant.nl/top1976.
4: Dit is Omroep Brabant. Met nu
5: non-stop de lekkerste muziek.

0: Brabant.
1: Kei goeiemorgen.
0: Omroep Brabant wenst jou een...
2: Kei goeiemorgen.
0: De ochtendshow van Brabant met veel gezelligheid, kei goeie muziek en het gesprek van de dag.
1: Kei goeiemorgen.
0: Jordi Graat is bij je van 6 tot 10.
3: Kei goeiemorgen.
0: Elke werkdag.
4: Alleen op Omroep Brabant. Het gevoel van hier.

0: onze eigen Koen.
1: Koentje!
2: Koentje!
0: Zorgt ervoor dat jij nooit meer last hebt van een afterlunchdip.
1: Hallo! Goedemiddag, Koen!
3: Samen met jou en de beste muziek akker ik de middag door.
1: Toppertje!
0: Dus luister net als al deze